0: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ruim 60.000 mensen met een psychische aandoening raken na hun behandeling uit beeld en komen daardoor opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een grote inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Patiënten die een behandeling hebben afgerond komen daarna vaak op straat terecht of raken in financiële problemen. Zo belanden ze regelmatig in een nieuwe crisis. De zorg en begeleiding die na een opname of een detentie nodig is, is sinds 2015 flink uitgekleed. De brancheorganisatie wil dat die weer terugkomt. 4 mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. President Trump stelde visumbeperkingen en financiële straffen in voor rechters en aanklagers van het hof. De mensenrechtenorganisaties vinden die sancties onwettig en eisen dat ze worden teruggedraaid. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste als de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Rijkswaterstaat verwacht dat de droogte nog het hele jaar problemen zal veroorzaken. De situatie is zeer bijzonder, staat in de wekelijkse droogtemonitor. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. Ook als het weer gaat regenen, kunnen de lage waterstanden tot in december aanhouden, verwacht de Rijkswaterstaat. Er gelden al op grote schaal sproeiverboden, maar de beheersmaatregelen raken op. Voorlopig is de drinkwatervoorziening nog niet in gevaar. Het weer. Vannacht is er weinig bewolking en het koelt af tot tussen 7 en 13 graden. De komende dag is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie woont er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan, buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar hoor, buurman.
1: Aan je toe!

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ruim 60.000 mensen met een psychische aandoening raken na hun behandeling uit beeld en komen daardoor opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een grote inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Patiënten die een behandeling hebben afgerond komen daarna vaak op straat terecht of hebben nog schulden. Zo belanden ze regelmatig in een nieuwe crisis. Sinds 2015 zijn gemeenten niet meer verplicht om de zorg en begeleiding te bieden die na een opname of een detentie nodig is. De brancheorganisatie van GGZ-instellingen wil dat die zorg weer terugkomt. In de Verenigde Staten worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen binnenkort niet meer vergoed. President Trump zegt dat hij de zorg gaat schrappen uit het pakket van Medicaid, het openbare zorgprogramma voor mensen met een lager inkomen. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. Het is een nieuwe stap in een reeks maatregelen van Trump die de rechten van transpersonen in de VS beperkt. Alleen de geestelijke gezondheidszorg voor transgender minderjarigen wordt nog wel vergoed. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in aanbevelingen voor gebruikers. Atlete Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Uit een fotofinish bleek dat ze een duizendste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska die het zilver pakte. Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Het weer, weinig bewolking vannacht. Het koelt af tot een graad of 10. De komende dag is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: in Gelderland heet.
1: Ga mee op pad met Frank en Esther en maak kans op een elektrische fiets. Ja.
0: Dit is het moment.
2: Ja, vind ik wel. Ja.
1: Luister daarvoor elke dag naar Radio Gelderland. En kijk naar TV Gelderland voor Rondje Gelderland.
3: Heb je wel weer zin? Morgen mag je weer, hè?

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een kwart van de mensen die een behandeling heeft gehad voor een ernstige psychische aandoening wordt daarna niet goed begeleid. Dat blijkt uit een inventarisatie van de GGZ-brancheorganisatie. Vaak raken patiënten helemaal uit zicht en komen ze al snel opnieuw in de problemen. Soms hebben ze bijvoorbeeld geen woning of zijn er financiële problemen. Op het Caribameer in Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. De boot raakte mogelijk in de problemen door hoge golven en sloeg om. Tientallen mensen konden uit het water gered worden, maar 27 mensen worden nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Volgens lokale media was de veerboot oud en waren er meer mensen aan boord dan toegestaan. Het Caribameer ligt op de grens van Zimbabwe en Zambia en is ruim 200 kilometer lang. De Amerikaanse president Trump neemt opnieuw een maatregel gericht tegen transpersonen. Binnenkort worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen niet meer vergoed. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. 4 mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het Internationaal Strafhof, ICC, in Den Haag. Ze eisen dat de maatregelen worden teruggedraaid omdat ze de internationale rechtsorde ondermijnen. President Trump stelde vorig jaar sancties in tegen rechters en aanklagers van het strafhof. Dat was een reactie op het arrestatiebevel van het ICC tegen onder andere de Israëlische premier Netanyahu, die verdacht wordt van oorlogsmisdaden in Gaza. Door de Amerikaanse sancties blijven de ergste misdaden onbestraft, stellen de mensenrechtenorganisaties. Het weer, vannacht weinig bewolking. Het koelt af tot een graad of 10. De komende dag is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. De Nacht van Gelderland. Non-stop muziek. Radio Gelderland.
2: I want you to want me.

0: zomer trek je iedere werkdag door Gelderland. Frank Oosterwegel en Esther Stegeman nemen je mee langs verrassende routes, bijzondere plekken en inspirerende verhalen.
1: De komende 4 weken gaan we dwars door de provincie Gelderland heen fietsen. 20 mooie routes en vandaag starten we in de B-tour.
0: Kijk naar Rondje Gelderland.
1: Ja. Dit is het moment.
2: Dit is de mooiste tijd van het jaar.
1: Is dat zo?
2: Ja, vind ik wel. Ja.
0: Iedere werkdag op TV Gelderland.
3: Heb je wel weer zin? Morgen mag je weer, hè?

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een kwart van de mensen die een behandeling heeft gehad voor een ernstige psychische aandoening wordt daarna niet goed begeleid. Dat blijkt uit een inventarisatie van de GGZ-brancheorganisatie. Het gaat om meer dan 60.000 mensen. Vaak raken patiënten helemaal uit zicht. Soms hebben ze geen woning of zijn er schulden, waardoor ze al snel opnieuw in de problemen komen. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. Op het Karibameer sloeg de boot om. Mogelijk was hij door hoge golven in de problemen gekomen. Tientallen mensen konden uit het water gered worden, maar 27 mensen worden nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Volgens lokale media was de veerboot oud en waren er meer mensen aan boord dan toegestaan. Het Karibameer ligt op de grens van Zimbabwe en Zambia en is ruim 200 kilometer lang. In de Verenigde Staten worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen binnenkort niet meer vergoed. President Trump zegt dat hij de zorg gaat schrappen uit het pakket van Medicaid, het openbare zorgprogramma voor mensen met een lager inkomen. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. Het is een nieuwe stap in een reeks maatregelen van Trump die zich richt tegen transpersonen in de VS. Alleen de geestelijke gezondheidszorg voor transgender minderjarigen wordt nog wel vergoed. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid. En dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Het weer, het is helder en de dag begint met een graad of 12. Verder vandaag volop zon en overal droog. Het wordt in het noorden 24 graden. In het zuiden kan het 32 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: Deze zomer trek je iedere werkdag door Gelderland. Frank Oosterwegel en Esther Stegeman nemen je mee langs verrassende routes, bijzondere plekken en inspirerende verhalen.
1: De komende 4 weken gaan we dwars door de provincie Gelderland heen fietsen. 20 mooie routes en vandaag starten we in de Betuwe.
0: Kijk naar Rondje Gelderland.
1: Ja. Dit is het moment.
2: Dit is de mooiste tijd van het jaar.
1: Is dat zo?
2: Ja, vind ik wel. Ja.
0: Iedere werkdag op TV Gelderland.
3: Heb je wel iets in? Morgen mag je weer, hè?

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ruim 60.000 mensen met een psychiatrische aandoening raken na hun behandeling uit beeld en komen daardoor opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een grote inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Patiënten die een behandeling hebben afgerond komen daarna vaak op straat terecht of hebben nog schulden. En zo belanden ze regelmatig in een nieuwe crisis. Sinds 2015 zijn gemeenten niet meer verplicht om de zorg en begeleiding te bieden die na een opname of een detentie nodig is. De brancheorganisatie wil dat die verplichting weer terugkomt. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. Op het Karibameer sloeg de boot om. Mogelijk was hij door hoge golven in de problemen gekomen. Tientallen mensen konden uit het water gered worden, maar 27 mensen worden nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Volgens lokale media was de veerboot oud en waren er meer mensen aan boord dan toegestaan. Het Karibameer ligt op de grens van Zimbabwe en Zambia en is ruim 200 kilometer lang. Vier mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. President Trump stelde visumbeperkingen en financiële straffen in voor rechters en aanklagers van het hof in reactie op het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. De mensenrechtenorganisaties vinden die sancties onwettig en eisen dat ze worden teruggedraaid. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Het weer. De dag begint fris. Het is droog en de zon schijnt volop. Het wordt in het noorden vanmiddag 24 graden. In het zuiden kan het 32 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Toe aan een nieuw kunstgebied? Maak dan een afspraak bij Primidentis. Aan de Paul Krugerstraat 2 in Arnhem. Primidentis.nl.
3: Brugink in Heelweg, al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
4: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop. Bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
5: Eindelijk toe aan een echte goede leesbril?
6: Mijnleesbril.nl.
4: Magazijnleegverkoop. Bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
7: Gelderland.

0: En op deze woensdag komt de hitte weer terug in Gelderland. Vandaag loopt de temperatuur al op naar zo'n 30 graden. Morgen en vrijdag zelfs 34, 35. Daarbij is er volop zon en er staat maar weinig wind. Dit weekend wordt het weer iets aangenamer. Dan zakt de temperatuur naar ongeveer 25. Maar dat betekent wel dat het Nationaal Hitteplan vanaf vandaag ook in Gelderland weer van kracht is. Dus het advies is: drink voldoende, vermijd zware inspanning midden op de dag en let extra goed op kwetsbare mensen zoals ouderen en jonge kinderen. Verkoeling komt deze week ook in de vorm van verzoekjes. Het is de week van de luisteraar op Radio Gelderland, dag 3. Dus geef maar door via de app of de mail studio@gld.nl. Wat wil jij horen? Titel en artiest graag ook met een motivatie waarom. Krijg jij nu eerst een greep uit het Gelders nieuws van vandaag en de ochtendkranten. De droogte domineert die kranten vanochtend. Trouw meldt dat er nog nooit zo weinig water door de Rijn stroomde. De schade aan natuur, landbouw en scheepvaart groeit met de dag. Het AD laat zien dat het, wat het betekent op het land. Akkerbouwers staan 3 keer per nacht op om de gewassen te beregenen. Want overdag is het te warm en een buitje lost niks meer op. De Gelderlander en de Telegraaf schrijven ook over ander nieuws. Allebei over schimmelbestrijder Pitcher, die van de markt moet. De hoogste rechter vindt dat het middel dat in de bolle- en boomteelt wordt gebruikt niet had mogen worden toegelaten. De Gelderlander heeft NEC groot op de voorpagina. De Nijmegenaren wonnen gisteravond in een kolkende Goffert met 2-1 van het Griekse Olympiakos na verlenging. Brian Linssen maakte de gelijkmaker. Emre Mor schoot de winnende treffer binnen. Trainer Schreuder is trots op zijn ploeg die zich na een achterstand terugknokte, ondanks blessures en vermoeidheid. In de volgende play-offs wacht nu het Noorse Bodø Glimt. Maar eerst staat zaterdag de competitiewedstrijd tegen Willem II op het programma. Het Financieel Dagblad meldt dat ABN AMRO zijn medewerkers wil verplichten om minstens de helft van de werkweek weer op kantoor te zitten. De vakbonden noemen dat onacceptabel. De Telegraaf kijkt ook vooruit naar vanavond, de zonsverduistering. Eclipsebrillen zijn zo goed als uitverkocht. Bij winkels waar ze nog wel te koop staan zelfs rijen. Zonder een goedgekeurde eclipsbril kun je beter niet rechtstreeks naar de zon kijken, omdat dat blijvende oogschade veroorzaakt. Nadine Visser is gisteravond Europees kampioen geworden op de 100 meter horde in Birmingham. Moest de fotofinish eraan te pas komen.
1: Nog altijd. Nou, de spanning wordt wel even opgevoerd, zeg. Ja, daar Visser. Ho! Oh, 12,67. 12,67. Nadine Visser, die het goud pakt.
0: Ja, het verschil met de Poolse nummer 2 was 1/1000ste van een seconde. Voor Visser is het haar eerste grote titel op de buitenbaan. Ze liep 2 Olympische finales, 3 WK-finales, maar pakte daar nooit een medaille. In Birmingham viel dus eindelijk alles op zijn plek. En tot slot, een groep miljardairs laat in de buitengebieden van Argentinië een zelfvoorzienende gemeenschap bouwen, zo groot als Rotterdam. Voor als de bom valt. Atoombunkers komen daar niet, want ze denken dat niemand de moeite gaat nemen om een vallei in de Andes aan te vallen. Dat is een geruststellende gedachte. Overal bommen, niet bij ons, lekker in de Andes.

Simon & Garfunkel en Mrs. Robinson. Hoorde je, en daarvoor Running in the Family van Level 42. Nou is er nog een nummer wat ik graag wil draaien. Het liefst dit uur nog, maar dat kan alleen als het intro wordt geraden. Dat maken we dan gewoon even een spelletje van zometeen. Nou, Mark Amber, dit is Good to Be.

0: Alive. Nou, dat is toch wel een mooie uitspraak om de woensdag mee te beginnen. Mark Amber, 7:10.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Zo is dat. Geen dag begint zonder dat je de gordijnen open doet. Geen gesprek zonder dat iemand het eerste woord uitspreekt. En elke plaat heeft dus ook die eerste paar seconden waarmee je gelijk kunt denken, oh ja, dat is die.
1: Een goed begin.
0: En ik hoop dat je dat gevoel dus nu ook hebt bij deze eerste paar seconden. Want het is een plaat die ik graag wil draaien vanochtend. Gewoon omdat die een beetje bij het gevoel past van deze dag. Maar dat kan dus alleen als ik de juiste titel en de juiste artiest geappt of gemaild krijg. Frank@gld.nl of even een Omroep Gelderland appje als je weet wie dit is.
1: Een goed begin.
0: En niet alleen wie dit is, maar ook wat hij of zij gaat zingen.
1: Gelderland staat op. Radio Gelderland staat aan. Goedemorgen Gelderland met Frank van Dijk.

Omdat het deze week de week van de luisteraar is, willen we graag weten wat jij wil horen. Gebruik onze app en geef door titel en artiest en natuurlijk ook het liefst waarom. En dan komt jouw plaat voorbij in de week van de luisteraar op Radio Gelderland.

0: Nama verf, behang, glas geeft kleur aan elke stijl. Alles voor een mooi thuis begint bij Nama. Bezoek Nama in Arnhem of kijk op nama.nl.
1: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is Wonen in het Blauw aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl of bel Hans Jansen of de Bruinmakelaars.
0: Nama. Kleur je leven met Nama. Bezoek Nama in Arnhem.
2: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
1: Wonen in het Blauw. De verkoop van de eerste 10 woningen is gestart. Kijk op woneninhetblauw.nl.
3: Uniek slapen. Hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
4: Het is 6:30. Je luistert naar Radio Gelderland. Goedemorgen. In Wold is het 11,2. In Nieuweschans, dat is gemeente West-Maas en Waal, 14 graden. Het is vannacht afgekoeld naar een graad of 10. In de komende dagen wordt het zeer warm, met temperaturen oplopen tot 35. Er is veel zon, weinig wind. Vandaag wordt het 30 graden en morgen en vrijdag 35 zelfs. Er staat tijdens die dagen maar weinig wind. NEC heeft zich geplaatst voor de play-offs van de Champions League. Speelt tegen het Noorse Bodø Glimt de volgende wedstrijden. Die club komt volgende week al, woensdag, naar de Goffert voor de eerste van twee. En in de rechtbank is een celstraf geëist tegen een verdachte voor het bezit en verspreiden van kinderporno. De man, die geïsoleerd leeft en zijn baan verloor, had duizenden afbeeldingen en video's op zijn apparaat en zegt dat hij niet wist hoe hij moest stoppen. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in onze mobiele app. Even kijken of de verkeersinformatie is. Ja, ze zijn aan het opruimen op de A50, Os Arnhem, tussen Ewijk en Heteren. Daar staat nu 4 kilometer file, het kost je 5 minuten extra. De rechte rijstrook is eventjes dicht.
5: Brugink in Heelweg, al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
6: Toe aan een nieuw kunstgebit? Maak dan een afspraak bij Primidentis. Aan de Paul Krugerstraat 2 in Arnhem. Primidentis.nl.
7: Nu de tuin in Wageningen. Van keramische terrastegels tot kunstgras. Maak van jouw tuin een plek om te genieten. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
8: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
7: Groot assortiment kunstgras bij Nudetuin in Wageningen. Kijk op nudetuin.nl.
8: Uniek Slapen geeft tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Ga naar uniekslapen.nl.
9: Goedemorgen Gelderland.

0: Hij voelt een donder in zijn hart. Leo Sayer, goedemorgen Gelderland. 6:55. Vanavond dan verdwijnt de zon voor een groot gedeelte achter onze maan. De laatste keer dat dat in Europa gebeurde is precies 27 jaar geleden. Onze verslaggever toen, Mark Snijders, stond op straat in Apeldoorn.
1: Kunt u wat zien, mevrouw?
2: Ja, schitterend.
1: Met het brilletje?
2: Mooi, met het brilletje is fantastisch eigenlijk, ja.
1: U bent een van de weinigen die het kan zien in Gelderland, want het is bijna overal bewolkt.
2: Oh, god, wat geweldig. Is het echt?
1: Ja, het is echt.
2: God, mooi. Het is echt heel bijzonder. Moet u even kijken?
1: Ja. Ga ik even naar de mevrouw naast u. Vertelt u wat u ziet.
3: Nou, ik zie absoluut een heel, heel klein zonnetje. En ik zie absoluut ook de maan, hoor. Als je heel goed kijkt hier doorheen, dat is echt, ja, je kan het bijna helemaal niet vertellen hoe ongelooflijk mooi dat het is. Het is echt waanzinnig.
1: Ja, het lijkt op de maan, hè?
3: Ja, absoluut. Het lijkt op de maan. Ja, het is waanzinnig.
1: Het begint ook te schemeren om ons heen.
3: Ja, ja, het is echt te gek.
1: Vindt u het bijzonder, meneer?
4: Ja, het is fantastisch om te zien, hè? Je ziet een heel klein licht sikkeltje, zie je. En het is hier gewoon donker, het is schemerig. Het is gewoon avond, een avondzon staat hier eigenlijk. Ja, dat mag eigenlijk niet. Nee.
1: Nee. U mag er niet recht in kijken. Nee. U heeft nu mijn brilletje vast. Ja. Maar ik raad u toch aan om door dat brilletje te blijven kijken.
4: Ja. Ik heb een zonnebril bij me. Maar...
1: Ja, is het een bijzondere ervaring?
4: Nou, omdat het avond is. En dat vind ik bijzonder.
1: Heeft het ook nog iets dieper liggends?
4: Nee, hoor. Ik word daar niet warm of koud van. Ik vind het een mooi natuurverschijnsel, maar daar is ook alles mee gezegd. Ja, frisser.
1: Frisser, hè?
4: Ja, hè? Je merkt het aan het weer. Hè. Het is al geen zonlicht, geen zonwarmte heb je meer.
1: Dus, nee, klopt. Dat is weggevallen. Ja. Toch is gek, dat daar verderop lopen gewoon mensen, die lopen gewoon door, die kijken niet op of om.
4: We staan hier met een man of vijf, maar daar hebben we ook alles mee gezegd op het station staat, hè, geloof ik. Ja. Nou, ik hoop wel dat daar een aantal mensen nu naar buiten komen en die het ook wel interessant vinden.
1: Ja, dat zijn misschien die daar mensen die daar lopen en niet kijken, gewoon de nuchtere Hollanders. Ja. Die denken, ach, het leven gaat verder.
4: De bouwvakkers gaan weer door.
1: Ja, de muziek op de achtergrond.
4: We hebben het mooiste gehad, denk ik. Hè?
1: Ik denk het ook. Weer aan het werk?
4: Ja, wij gaan weer door. We gaan lunchen.
1: Bedankt.
4: Oké.
0: Grappig ook hoor, om het zo te horen, die stemmen van 27 jaar geleden. Wat weet jij er nog van? Waar was je? Heb je gekeken en hoe vond je het? Collega Desiree wil het er later vanochtend over hebben bij de koffie. Dus stuur nu alvast jouw herinneringen op aan de eclips van 1999. De laatste zonsverduistering in Gelderland was dat toen. Desiree@gld.nl of de app. En vanavond dus, rond 7:15, dan begint het opnieuw. Het donkerste punt is zo rond 7:55. En wie vannacht nog wakker is... Ook de Perseïden trekken over. Tot 60 vallende sterren per uur. Het mooiste tussen 4:30 en 4:30. Dat vind ik dan weer leuk, want dan ben ik inmiddels weer wakker voor de volgende ochtendshow.
5: De Week van de Luisteraar op Radio Gelderland.
0: Het is de Week van de Luisteraar. Deze hele week draaien we extra veel verzoekjes. En je mag ze doorgeven, graag zelfs. Studio@gld.nl of een appje naar de studio met dus de titel, de artiest en jouw motivatie erbij. Als we er nou genoeg binnenkrijgen dat we er een hele dag mee kunnen vullen, dan gaan wij komende vrijdag, dus dat is niet morgen maar overmorgen, gaan we de hele dag de eter aan jou geven. Met dus alleen maar verzoekjes. Maar ik ga er nu ook al weer even eentje draaien. Marieke mailt vanaf camping De Brummel dat ze graag haar zomerhit wil horen. En haar zomerhit is stiekem ook wel een van mijn guilty pleasures, hoor. Ryan Paris, Dolce Vita. Lekker. Oh ja, en zometeen natuurlijk de oplossing van een goed begin is het halve werk. Want die is ook geraden, dat is mooi.

0: Zomerhit was dit van Marieke. Camping de Brummel, Ryan Paris en Dolce Vita. Dankjewel voor jouw verzoekje. Gaan wij door met...
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Ja, ik heb een intro laten horen vanochtend. Dat klonk zo.
1: Een goed begin.
0: Met daarbij de vraag, welke plaat is dit ook alweer? Hanneke, die heeft het juist ingestuurd. Net als Leon, René... En ook Monique, dank voor jullie appjes. En sowieso een lange lijst met reacties. Ook via de mail. Helemaal fijn, want ik vond er goed bij passen bij de dag van vandaag. Marian mag hem wel even aankondigen anders.
2: Frank van Dijk, het is André van Duin met Als de zon schijnt.
0: Dat is hem, ja.
2: Heel veel plezier vandaag en fijne dag gewenst. Doei, doei. Marian Schelle, doet er een.

0: Alles ziet er anders uit als de zon schijnt.
1: Nederlandstalige muziek uit 1982 van de welbekende zanger André van Duin. Als de zon schijnt. Nou, en dat doet het vandaag zeker wel.
2: Goedemorgen allemaal. We beginnen vandaag met André van Duin. Als de zon schijnt. Goedemorgen.
3: Goedemorgen Frank. Goed begin is het halve werk. Natuurlijk heel toepasselijke plaat van André van Duin. Als de zon schijnt. Nou, die gaat zeker schijnen vandaag.

0: Choosing Texas op Radio Gelderland. En daarvoor een goed begin is het halve werk als de zon schijnt van André van Duin. En zoals diverse luisteraars ook aangaven daarbij in hun mailtje of in een appje. Dat gaat het vandaag zeker wel doen.
1: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
0: Nou, dat doet het al eigenlijk. Want als ik zo naar buiten kijk, dan zie ik dat hele mooie ochtendlicht. Dat gouden licht al op de bomen en op de daken tegenover de studio hier in Arnhem. Alfred Snoek, goedemorgen.
2: Hi, goedemorgen.
0: Daar bij Weerplaatsen heb jij waarschijnlijk ook wel de zon gezien, hè?
2: Dat is bij ons niet anders, inderdaad. Nee. Het zonnetje is er alweer bij en dat blijft hij de hele dag. Ik denk dat er nauwelijks bewolking zichtbaar is. Dat is natuurlijk ook goed nieuws voor veel luisteraars die waarschijnlijk vanavond toch eventjes die bijna volledige zonsverduistering mee willen pakken. Mm-hmm. Wat dat betreft ziet het er gewoon goed uit. Dus heel veel zonneschijn. Wel weer een zonkracht 5 tot 6 vanmiddag. Dus zit je bij het water voor de verkoeling, dan is smeren natuurlijk wel belangrijk. Verkoeling hebben we op dit moment overigens ook nog wel. Want de temperatuur is afgelopen nacht toch nog wel redelijk onderuit gegaan. En we hebben zelfs op sommige plaatsen in de provincie temperaturen onder de 10 graden gehad. Op dit moment zitten we op een graadje of 11 à 12. Dus voor de vroege vogels onder ons die naar buiten gaan, die zullen merken dat het op dit moment nog goed fris is. Maar met het zonnetje erbij loopt die temperatuur de komende uren natuurlijk heel snel op. En ik ga ervan uit dat we vanmiddag uitkomen op zo'n 27 graden in de buurt van Elburg. Tot 29, misschien al wel 30. Graden in Groesbeek.
0: Okay, ja. Ik heb wel geleerd van de afgelopen nacht, of vorige ochtend, toen was ik zonder jas naar buiten gegaan. Toen was het echt een frisse fietstocht.
2: Ja.
0: Dus ik had nu een klein jasje aan. Maar ik ben eigenlijk nog wel even benieuwd naar gisteren, want het is wel belangrijk voor de statistici onder ons. Is dit nou hittegolf 5 die eraan zit te komen, of zitten we nog steeds in 4?
2: Dus nou, dat ligt er een beetje aan waar je zit in de provincie. Want gisteren, want daar gaat het om.
0: Ja.
2: Als de temperatuur onder de 25 graden is gebleven, dan gaan we weer opnieuw tellen voor een hittegolf. En dan zou je inderdaad aan nummertje 5 gaan denken. Op sommige plekken is de temperatuur gisteren niet boven de 25 graden uitgekomen. Andere plekken wel, met name in het zuidelijk deel van de provincie. Dus het spant er een beetje. Het is echt voor de liefhebbers van de statistiek. Want hoe dan ook, het gaat weer warm worden. Vandaag dus alweer ruim boven de 25 graden. En morgen, overmorgen, ruim boven de 30 graden. Het is alleen de vraag of we ook zaterdag nog dat soort temperaturen van 30 graden of meer gaan halen. Want dat hebben we natuurlijk wel nodig voor zo'n regionale hittegolf. Ja. Nummertje 5. Dus er zitten nog best wel wat haken en ogen aan, hoor.
0: Ja, maar dat zien we inderdaad zaterdag nou wel. In elk geval vandaag dus gaan we echt wel weer die warmte in. Het Nationaal Hitteplan gaat ook weer van kracht. Ja. Worden voor Gelderland. Dus drink voldoende en doe rustig aan vanmiddag en let een beetje op elkaar.
2: Precies.
0: En dan morgen en vrijdag echt die warmte.
2: Ja.
0: Hey, collega van jou, die zit in Spanje voor die eclips.
2: Ja, meerdere volgens mij zelfs.
0: Okay.
2: Jeroen Wout

0: Ja, er kan ook zo langs die kust daar opeens aan het einde van de dag wel wat bewolking ontstaan. Dus zelfs daar is het nog eventjes spannend. Al denk ik dat ze wel een goede plek zoeken, hoor. Want mijn collega's die weten natuurlijk wel de bronnen te vinden om net dat ene zonnige plekje te vinden.
1: Precies. En dan boeken ze een stapelbed ergens in de buurt.
0: Ja, precies.
1: Een romantisch uitje. Alfred, dankjewel. Ik spreek jou over een uurtje.
0: Jo, tot zo.
1: Tot zo. En wij gaan het na 7 uur natuurlijk hebben over die bijzondere feestelijke avond gisteren in de Goffert in Nijmegen. Want NEC had Olympiakos op bezoek voor de return in de voorronde van de Champions League. En het werd een kolkende avond met verlenging. Nou, daar gaan we op nabeschouwen met Jan Sommerdijk. En we spelen natuurlijk ook nog plaat delict. Hoe maken we dan dat gat vol? Tot 7 uur, als je daarover kunt spreken van volmaken. Nou, gewoon lekkere muziek. Donna Summer, Love is in Control.

0: Zeker kan dat. Maak een afspraak in de showroom bij Van Manen Vloeren in Barneveld. Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Van Manen. Kijk maar op vanmanenvloeren.nl.
1: Nu de tuin in Wageningen. Van keramische terrastegels tot kunstgras. Maak van jouw tuin een plek om te genieten. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
2: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is wonen in het blauw aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl. Of bel Hans Jansen of de Bruinmakelaars.
1: De showtuin van Nu de Tuin in Wageningen is 6 dagen per week geopend.
2: Wonen in het blauw. De verkoop van de eerste 10 woningen is gestart. Kijk op woneninhetblauw.nl.
3: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
4: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
5: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Tienduizenden psychiatrische patiënten komen na hun behandeling opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Mensen belanden op straat of krijgen weer schulden, waardoor ze weer een beroep moeten doen op de zorg. Zo verstoppen ze het systeem.
6: Mensen blijven zorg vragen. Mensen blijven allerlei hulpverleners om zich heen houden. Soms ontstaat er overlast in buurten. Er ontstaan schulden. Problemen blijven maar opstapelen.
5: De GGZ pleit voor speciale begeleidingsteams die ervoor zorgen dat mensen niet terugvallen. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. De boot sloeg om, het is nog onduidelijk waardoor. 27 mensen zijn nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Mogelijk waren er veel meer mensen aan boord van de veerboot dan was toegestaan. In Colombia worden na de aardbeving nog duizenden mensen vermist. Reddingswerken zoeken al een ruime dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. Het dodental staat inmiddels op zo'n 250, maar dat zal vrijwel zeker verder oplopen. En de tijd dringt. De eerste 24 uur na een aardbeving zijn cruciaal om mensen levend onder het puin vandaan te halen. De Amerikaanse president Trump neemt opnieuw maatregelen gericht tegen transpersonen. Binnenkort worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen niet meer vergoed. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. In de kwalificatie voor de Champions League heeft NEC gewonnen van het Griekse Olympiakos. In eigen huis werd het 2-1 voor de Nijmegenaren. Emre Mor maakte het winnende doelpunt voor NEC in de verlenging.
7: Goed overstapje van Sierhuis. Hier is Sherry. Sherry en dan valt hij daar voor Moor. Emre Moor doet het toch voor NEC.
5: Volgende week speelt de NEC in de beslissende play-off-ronde tegen het Noorse Bodo Glimt. Het weer, het is droog en de zon schijnt volop. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dankjewel. Verkeersinformatie. De A50 Os Arnhem. Tussen Ewijk en Heteren staat 4 kilometer. Het kost je 10 minuten. Is daar een vrachtwagen kapot. En de rechterrijstrook is eventjes dicht.
1: Beleef de pracht van de Dahlia fietsroute in Lichtenvoorde. Van bloeiende Dahlia-velden tot het kleurrijke Achterhoekse coulissenlandschap. Deze 35 kilometer lange fietsroute heeft het allemaal. Geniet van dit unieke avontuur. Kijk op bloemencorso.com.
9: Gezond zitten? Zo zit dat. Gartner Ergonomische Meubelen uit Nijmegen is er voor de gezonde werkplek thuis en op kantoor. Ook voor relaxe ontspanningsfoto's kunt u bij Gartner terecht. Zorg goed voor je lichaam en kijk op gartner.nl.
10: Wenters Tegels en Vloeren, de tegelspecialist in Winterswijk. Wenterstegelsenvloeren.nl.
11: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
12: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
13: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
12: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
13: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
14: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
15: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
16: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
17: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
18: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
19: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
18: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
20: Goedemorgen Gelderland.

Isolatiecheck, nieuw glas, check. Vloerverwarming, check. Maar kan die vloerverwarming eigenlijk wel in combinatie met een vloer van echt hout, laminaat of PVC?

0: Goedemorgen Gelderland, woensdag 12 augustus. De hitte komt weer terug. Vandaag loopt de temperatuur op al naar zo'n 30 graden. Morgen en vrijdag 34, 35. Volop zon, weinig wind. Dit weekend wordt het weer wat aangenamer. Maar het betekent wel dat vandaag het Nationaal Hitteplan weer van kracht is. Dus het advies is bekend, hè? Drink voldoende, vermijd zware inspanning vanmiddag op de midden van de dag. En let extra goed op elkaar, op kwetsbare mensen, ouderen en jonge kinderen. Verkoeling komt deze week in de vorm van verzoekjes. De week van de luisteraar is het. Dag 3, geef me door via de app of de mail wat jij wilt horen. De titel, de artiest en graag ook de motivatie willen we erbij zien. Een greep uit het Gelders nieuws van vandaag en de ochtendkranten. De droogte domineert weer vanochtend. Trouw schrijft, er is nog nooit zo weinig water door de Rijn gestroomd. Het AD laat zien wat er op het land gebeurt daardoor. Boeren staan 3 keer per nacht op om te beregenen. En overdag is het daar natuurlijk veel te warm voor. De Gelderlander en de Telegraaf melden dat schimmelbestrijder Pitcher van de markt moet. De hoogste rechter vindt dat het middel niet had mogen worden toegelaten. Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham na een zeer spannende 100 meter horde de Europese titel veroverd. Daarmee heeft de atlete van 31 eindelijk haar EK-medaille op die afstand te pakken. Het werd een fotofinish.
1: Ik stond daarna de finish alleen maar te balen. Ik dacht, nee, je toch niet. Het was gewoon, ja, onnodig dat ik daar moest wachten tot die fotofinish.
0: En die wees uit dat Visser 1000ste eerder aan de finish was dan de nummer 2 uit Polen. De Gelderlander heeft de voetballers van de NEC groot op de voorpagina, want zij hebben flink gestunt in de strijd om een Champions League ticket. Gisteravond nam de ploeg uit Nijmegen het op tegen het Griekse Olympiakos. Na 90 minuten spelen stond het 1-1. In de verlenging scoorde NEC 2-1. En de fans waren natuurlijk na afloop uitzinnig.
2: Ja, het is gewoon niet te bevatten. Dit is gewoon zoveel waard als NEC-supporter. Ja, het giert door je lijf heen. Dat is echt niet normaal.
0: We gaan Europa in. Nu moet NEC Bodø Glimt uit Noorwegen verslaan. En als dat lukt, dan is het ticket voor de Champions League binnen. Maar eerst staat zaterdag de competitiewedstrijd tegen Willem II op het programma. Zometeen meer sport en over de wedstrijd van gisteren. NRC schrijft dat zo'n 60.000 mensen met een ernstige psychische aandoening uit beeld zijn bij de GGZ. Het Nederlands Dagblad ziet de spanning onder boeren oplopen. Richting Prinsjesdag wordt er steeds meer protest verwacht. En volkszanger Rutger van Barneveld heeft het weer voor elkaar. Na zijn megahit Zwoele Zomernachten staat nu een 20 jaar oud nummer van hem viral op TikTok.
3: Ik hou van zomer, zon en strand. Maar ergens in het buitenland.
0: En omdat hij ook echt 20 jaar jonger klinkt, heeft hij een speciaal een nieuwe versie opgenomen van Zomer, Zon en Strand. En die is in 4 dagen meer dan 1 miljoen keer bekeken.
3: Ik hou

0: en Zon, Zee en Strand. Het origineel verscheen destijds alleen op een singeltje, cd-singeltje. En die heeft hij toen nou toch wel 50 van verkocht.
1: Netjes hoor.
0: Toen 50 singles, nu 1 miljoen views in 4 dagen tijd. Oh, oh, oh.

0: High Time He Went van René op Radio Gelderland. Het is 7:15. We gaan even terug naar de avond van totale euforie gisteravond in Nijmegen. De 2-1 overwinning van NEC op Olympiakos Piraeus. De Nijmegenaren staan dus nu in de play-offs voor de Champions League tegen het Noorse Bodø/Glimt. Jan Sommerdijk, jij was er gisteravond bij natuurlijk in de Goffert. Die zegen, die 2-1, een verdiende zegen?
1: Ja hoor, uiteindelijk zeker. Want als je gewoon even kijkt naar de kansenverhouding. De doelpogingen 7 voor NEC, 2 voor Olympiakos. En dat heeft zeker te maken gehad met de rode kaarten die Grieken op een gegeven moment kregen. Maar NEC was ook zonder dat al goed bezig hoor. Want de eerste helft was een beetje een evenwicht. NEC begon heel sterk. Daarna kregen ze wat moeilijker. Dat had ook te maken met het uitvallen van Philip Sentler en Samuel Wijsa. Toen moesten ze even wat omzetten. Na rust direct sloegen de Grieken toe. 0-1. En toen leek het even een hele moeilijke fase voor NEC te worden. En dacht je echt van, komt dat nog goed? Maar toen rechten ze de rug. Toen waren er een paar kansen achter elkaar. En uiteindelijk was het Brian Linssen op aangeven van Dusan Tadic die gelijk maakte. Daarna de rode kaart. NEC leek nog voor het einde van de wedstrijd de 2-1 te maken. Maar het doelpunt van Kai Sierhuis werd afgekeurd. Maar in de verlenging viel hij dan toch via Emre Mor. En de Grieken hebben daarna nog 1 of 2 keer wat gevaar gesticht. Maar eigenlijk had vooral NEC nog de 3-1 kunnen maken. Dus uiteindelijk hebben ze die wedstrijd gecontroleerd in een geweldige ambiance in de Goffert.
0: En hoe groot was het feest dan na afloop?
1: Ja, enorme ontlading. Vooral bij de supporters. Daar heb ik ook hele mooie beelden van. Want we zijn gisteren meteen naar de wedstrijd nog even live gegaan. En die beelden zijn allemaal terug te zien bij ons op de site. Feestende supporters, euforie. De spelers ook wel blij. Maar die weten ook, ja, het is hartstikke leuk dit. Maar we hebben nog niks. Want ja, als je de volgende ronde wordt uitgeschakeld, zit je nog niet in de Champions League. Dus die waren nuchter en die waren ook weer bezig met de competitie, waar ze natuurlijk slecht gestart zijn. Van oké, zaterdag was Willem II. Dus die waren wat rustiger. Maar ja, aan de andere kant beseft Brian Linssen wel dat dit toch hele bijzondere avonden zijn.
2: Nou ja, dit blijft altijd uniek en dit blijft altijd leuk. Dit zijn avonden waarvoor dat je voetballer bent. Weet je, als je nergens om speelt, dan is er ook niet zo heel erg veel aan om op het veld te staan. En dit zijn wel avonden dat je, ja, weet je, er is niks lekkers dan tot het gaatje moeten gaan en dan uiteindelijk het over de streep trekken. Dat geeft zo'n kick en zo'n lekker gevoel.
0: Was hij ook een van de uitblinkers bij NEC of wie nog meer?
1: Ja, er waren er heel veel. Maar hij speelde ook erg goed. Want hij is 35 en hij jaagt de boel altijd geweldig op. Maar over de oude mannen gesproken. De oudste, Charles Cherry, die bleef ook maar gaan. Die heeft de hele wedstrijd gespeeld. 120 minuten, ook met de verlenging erbij. Linssen, die werd wel iets eerder uitgehaald. En nog een andere oude man, Dusan Tadic, 37 jaar. Er was al wat kritiek op hem, dat hij tegen Telstar niet genoeg liep. Ja, ook nu, het is niet een loper, maar het is een hele slimme speler. En alle ballen die hij aanraakt, daar zit iets geniaals aan. En hij leidde ook de 1-1 van Linssen in. Had een aantal hele briljante momenten. En speelde gewoon prima. Dus dat was ook een van de sterkste spelers. Maar de allerbeste was, net als in Athene, Darko Nejasmic, de Kroatische middenvelder. Die won al zijn duels. En als hij de bal heeft, doet hij er ook altijd wel zinnigs mee. Dus, maar iedereen speelde bij NEC gewoon op een goed niveau.
0: En zijn er dan ook nog wat zorgen dat er... het is toch wel een slijtageslag, zo'n lange wedstrijd.
1: Ja, dus echt even kijken hoe ze eruit komen. Want Philip Sandler, dat is waarschijnlijk voorlopig even gedaan. Die liep na een half uur al naar de kant. En dat was al een twijfelgeval. Samuel Wijsa moest er dus uit. Met een enkel blessure waarschijnlijk. Daar heeft hij de voorbereiding ook last van gehad. Dus dat is ook maar even de vraag. Die werd wel heel goed vervangen door Emre Mor. Jacob Storm, de Deen, speelde de wedstrijd uit. Maar ook met een hamstringblessure. Dus ze moeten eventjes wonderlikken. Kijken wat er wel en niet kan. En er moeten vooral spelers bij komen. Nou, met Gabriel Brass van FC Porto komt er in ieder geval een jonge verdediger bij. Dat is heel hard nodig. Want daar hebben ze echt schaarste. En er komt ook een doelman bij. Nicolas Polster, een Oostenrijker. Want ze hebben eigenlijk achter de sterk keepende Gonzalo Cretas 2 jeugdkeepers. Je moet er niet aan denken dat die ineens voor de leeuw moeten worden geworpen in dit soort wedstrijden. Dus het is goed dat daar een wat meer gelouterde keeper bij komt. En eigenlijk wil Schreuder er nogal een verdediger bij. Maar kijken of dat ook nog lukt.
0: Okay. En wat staat er nu te wachten? Bodø/Glimt?
1: Ja, Noren. En dat zijn gelouterde spelers hoor. Want die hebben vorig seizoen onder andere van Manchester City, Atletico Madrid en Inter Milaan gewonnen. Dus dat is nog wel even andere koek.
0: Ze kunnen wat.
1: Ze kunnen wat. En ook een paar van die Noren, die hebben we zien roeien op dat WK. Iedere keer na die wedstrijd. Ja. Als die Noren weer verder kwamen. Berg en Björkan bijvoorbeeld, dat zijn internationals. Dus ja, op dat niveau, dat wordt wel even weer pittig. En het is ook een ploeg die heel aanvallend durft te spelen. Heel veel druk durft te zetten. Een beetje een soort NEC van Noorwegen, zou je kunnen zeggen. Geweldige graadmeting. Boven de Poolcirkel wordt ook een hele boeiende reis voor de NEC-supporters. Er kunnen er alleen niet zoveel heen, want het stadion is maar heel klein. Dus het uitvak is ook kleiner. Dus er kunnen maar een paar honderd supporters supporters naartoe waarschijnlijk. Dus dat is dan in die zin een beetje jammer. Maar die supporters die gaan dan een onvergetelijke reis meemaken. Ze moeten eerst thuis. Dat is over een week, volgende week woensdag. En dan de dinsdag daarna is de uitwedstrijd in Bordeaux. Bordeaux, moet ik geloof ik zeggen.
0: Bordeaux.
1: Met een streepje door de O, door de tweede O. En ja, dat is natuurlijk toch bijzonder, zo'n tweede wedstrijd. Dat vindt ook. Ja, en dat betekent dat ze heel veel wedstrijden moeten gaan spelen nog verder deze maand. En dat weet ook Brian Linssen.
2: We hebben nu en vorige week en vandaag gezien hoe zwaar en hoe moeilijk Europese avonden zijn richting de Champions League. En ik verwacht dat onze volgende tegenstander nog zwaarder zal worden.
0: Ja, dat heeft hij goed. Die verwachting zit wel goed. Hey, en ander sportnieuws, natuurlijk Nadine Visser.
1: Ja, ja, heel bijzonder. Want zij heeft al Europese titels gewonnen op de 60 meter hoorde. Maar dat is indoor. 100 meter hoorde, ja, vaak er dichtbij. Maar nooit gewonnen. Zat op grote momenten net altijd tegen bij Visser. En nu zat het mee, want het was een fotofinish. En nou, had het ook zilver kunnen worden. Dat had ze ook wel mooi gevonden. Maar het werd zelfs goud voor Nadine Visser uit Arnhem. Heel knap en de kroon op haar prachtige carrière.
0: Oké, okay, Jan Sommerdijk, dankjewel. Volgende week dus naar de Poolcirkel en beyond. Maar eerst Willem II. En hier zometeen plaat delict.

0: 6 minuten voor 7:30. De platenpolitie heeft even jouw hulp nodig.
1: Plaatdelict.
0: Is er wel weer eentje namelijk.
2: De platenpolitie vraagt uw aandacht voor het volgende.
0: We behandelen vandaag een tip van onder andere Hans, Heidi en Theo. Het is geen strafbaar feit zoals een moord of diefstal. Maar de hoofdpersoon maakt zich schuldig aan overspel met desastreuze gevolgen voor een huwelijk. Pak het procesverbaal er even bij. De platenpolitie onderzoekt een gevoelige relatiezaak vandaag, waarin de verdachte wordt beschuldigd van overspel. Volgens het onderzoek begon het als een geheime affaire met de buurvrouw, terwijl haar echtgenoot niets vermoedend van huis was. De waarheid bleef echter niet lang verborgen. Op een avond hoort de verdachte door de muur heen een felle ruzie, gevolgd door een dichtslaande deur en het geluid van een auto die wegrijdt. Voorgoed. Pas dan dringt het besef door dat het niet alleen zijn eigen geweten, maar ook een compleet huwelijk is verwoest. De platenpolitie onderzoekt de rol van de verdachte bij het uiteenvallen van dit gezin dat letterlijk naast hem woonde. Dus overspel en het ontwrichten van een huwelijk. De verdachte onderhoudt een geheime relatie met de buurvrouw. En als de echtgenoot de waarheid ontdekt, valt het gezin uiteen. Het wordt verteld vanuit het schuldgevoel van de man die beseft: ik ben hiervoor verantwoordelijk. We zoeken een Amerikaanse bluesgitarist en zanger uit Ohio, bekend om zijn warme, soulvolle stem en sober gitaarspel. Het nummer komt uit 1988 en behoort tot zijn bekendste en meest verhalende songs. Dus het is eigenlijk letterlijk voortdurend naast de deur dat het zich afspeelt. De verdachte hoort de gevolgen van zijn eigen daden door de muur heen. Een schuldgevoel is misschien wel het belangrijkste bewijsstuk. Enig idee? Zo ja, geef het dan even door. frank@gld.nl. Of een appje naar de studio. De titel en de artiest van het platenlicht wat ik zojuist heb voorgelezen, om kans te maken op een Radio Gelderland zaklamp. Niet zo lang geleden hebben wij dit dossier opgelost in platenlicht. The Stones en Jealous Lover.

0: Omdat het deze week de week van de luisteraar is, willen we graag weten wat jij wil horen. Gebruik onze app en geef door titel en artiest en natuurlijk ook het liefst waarom. En dan komt jouw plaat voorbij in de week van de luisteraar op Radio Gelderland.
1: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.

0: Pleurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
1: Uniek Slapen geeft tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Ga naar unikslapen.nl.
2: Wentus Tegels en Vloeren uit Winterswijk is niet voor niets de tegelspecialist. Maar ook voor sanitair en keukens kunt u bij ons terecht. Toptegels rechtstreeks af fabriek voor de laagste prijs. En desgewenst vakkundig gelegd. Voor de goedkoopste tegels, sanitair en keukens hoef je echt de grens niet over. Kijk en vergelijk. WentusTegelsenVloeren.nl.
3: Het is 7:30, je luistert naar Radio Gelderland. Goedemorgen. In Oosterhuizen, gemeente Apeldoorn 10,7. In Angeren-Lingewaard 13,5. De komende dagen wordt er zeer warme lucht aangevoerd en er is veel ruimte voor de zon. Vandaag wordt het 30 en morgen en vrijdag wordt het 34, 35 graden. Er staat ook tijdens die dagen maar weinig wind. In Wageningen raakte een man lichtgewond bij een mogelijk steekincident op de Herenstraat. De politie heeft de verdachte kort na het incident aangehouden nadat hij op de vlucht sloeg richting Spijk. En meer dan 150 boeren hebben gisteravond met hun trekkers een brandbrief overhandigd aan de gemeente Oost-Gelre. Ze vragen het gemeentebestuur hun zorgen over de landelijke stikstofplannen over te brengen aan het kabinet. Meer Gelders nieuws lees je bij ons op de site gld.nl en in de mobiele app. Verkeersinformatie, 10 minuten vertraging op de A50 Os-Arnhem tussen Ewijk en Heteren. Daar staat 5 kilometer door een kapotte vrachtwagen en de rechte rijstrook is dicht.
4: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
5: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
6: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
7: geeft ruimte.
8: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
8: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
9: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
10: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
9: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
11: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
12: Goedemorgen Gelderland. Frank van

0: Sir Cliff Richard en Dreaming op Radio Gelderland. 7:07. Over een paar weken dan begint het amateurvoetbalseizoen weer. Maar het gras op de sportvelden is natuurlijk keurig droog. Sproeiverboden liggen op de loer en de bruine plekken worden met de dag groter. Onze verslaggever Steef ging bij één club kijken hoe erg het is daar.
1: Nou, eens even kijken of ik hier nog een balletje kan trappen.
2: Hey, Steve.
3: Mag ik even...
2: Ja, hier ga je gewoon. Maak het wel af.
3: Ja, oké.
2: Okay. Bal meegenomen.
1: Ja, ik dacht ik neem er eentje mee. Gaan we even een balletje trappen.
3: Dat is goed.
1: Dick, het is een groot terrein waar we op staan. Ja, laten we een stukje doorlopen. Dit is het hoofdveld.
3: Dit is het hoofdveld, ja.
1: Een grasveld. Ik moet zeggen, het ziet er goed uit, het gras.
3: Het ziet er goed uit, maar als je er overheen loopt, dan zie je wel de verschillen.
1: Oh ja, als ik daar in de verte kijk, dan zie je inderdaad toch al wel wat bruine plekken ontstaan.
3: Ja, en dat bruine plekken worden dan gele plekken en dat sterft dan af. En dat wordt dan zandvlaktes op een gegeven moment. En als je er nu op zou spelen, maak je het alleen maar erger.
1: Het slootje hierachter, hè? Zullen we even naartoe lopen naar het slootje? Hoofdveld af, hek dicht richting het slootje.
3: Kijk, hier heb je de sloot. En daar rechts ligt een wijzer. Als je ziet hoeveel water nog in die sloot staat.
1: Niet veel lager dan normaal gesproken.
3: Nou, dat weet ik niet. Maar als ik zo zie, dan hebben ze nog niet de laagste pijl bereikt dat ze droog zouden gaan vallen binnenkort.
1: Zegt u als leek, als ik het zo mag zeggen, dit is wel genoeg om nog de velden te besproeien. Ja. Laten we even naar die kunstgrasvelden lopen, want daar kunnen we dus even een balletje trappen.
3: Ja, dat is prima. Ja. Kijk, dat ligt er goed bij.
1: Nou, laten we er even opgaan. Geen bruine plek te zien?
3: Geen bruine plekken te zien.
1: En van dat kunstgrasveld wordt ook gebruik gemaakt door deze drie jongens. Spelen alle drie ook bij deze club. Wat zouden jullie ervan vinden als straks wordt gezegd de trainingen kunnen niet meer doorgaan?
4: Ja, wel heel jammer. Want ja, training is wel leuk, ja. En we trainen ook 3 keer in de week, dus ja.
1: Op echt gras?
4: Ja, zeker weten.
5: Nee, gelijk.
3: We doen elke dag een regendansje eigenlijk. Om het in de hoop dat het toch een keer gaat regenen. Kunnen we nog een balletje schieten? Ja.
0: Elke dag een regendansje dus. Het oppompverbod dat over 20 minuten ingaat trouwens, om 8:00... geldt voorlopig niet voor sportvelden. Maar de clubs zijn natuurlijk bang dat dit maar een kwestie van tijd is. Want het blijft zo droog. En kunstgras, dat is voor de meeste clubs onbetaalbaar.
6: De Week van de Luisteraar op Radio Gelderland.
0: Het is de hele week, de Week van de Luisteraar. En dus draaien wij lekker veel verzoekjes. Zometeen natuurlijk het antwoord op plaat Delict, de oplossing, het is geraden. Maar ik wilde even een plaatje draaien voor Nicolien. Nicolien in Nieuwenhuis, die had een verzoekje ingezonden. Met een gezellige foto erbij. Ze heeft een heerlijke housewarming gehad deze week. En ze wilde eigenlijk een soort muzikaal bedankje sturen. Wel op zijn plaats. Graag een swingend nummer. Bijvoorbeeld, zo dacht ze zelf, wil je misschien Paul Simon draaien? En Late in the Evening. Nou, gaan we doen. Ik vond vooral de combinatie Nieuwenhuis en Housewarming. Vond ik een hele leuke en daar ga ik dan op aan. Ik denk, nou, dat verzoekje is voor mij. En ik vind Paul Simon zelf ook een hele goede keuze. Dat is ook wel leuk in de Week van de Luisteraar. Dan draai je dus verzoekjes, maar dan zie je al die verzoekjes binnenkomen... en dan denk je, ja, vind ik gewoon ook heel leuk om te draaien. Dus deze week is echt een feestje. Late in the evening, deze vroege ochtend.

0: begin met Lying in My Bed. Volgens mij ligt Nicoline ook nog in haar bed. Nou, ik hoop wel dat ze het heeft gehoord, want dit was speciaal voor haar. Late in the Evening, Paul Simon in de Week van de Luisteraar.
1: Plaat delict.
0: Ja, goedemorgen. De platenpolitie dankt iedereen weer voor het meedenken. Er was een muzikaal misdrijf gepleegd. Maar we hebben hem te pakken. We hadden te maken met een heel sterk platendelict, een geheime affaire. De buurman die van niets weet, een ruzie, het vertrek en dan het knagende schuldgevoel. Het diepe schuldgevoel van een man die een getrouwde vrouw heeft verleid, terwijl hij door de dunne muren van zijn verblijf hoort hoe haar huwelijk daardoor volledig kapot gaat. De zanger beschouwt de vrouw aanvankelijk ook als een makkelijke verovering. Maar dan, hij zit in de kamer daarnaast, hoort via die muren dus een hevige en pijnlijke ruzie tussen de vrouw en haar echtgenoot. Hij hoort de man weglopen, de vrouw achterblijven in tranen. Hoewel hij even denkt om te gaan troosten, bedenkt hij ook, ja, ik kan helemaal niet zeggen, de pijn en dit verbroken huwelijk is volledig mijn eigen schuld. En dat komt door mij, of zoals Mo zegt, dat heb jij gedaan. Eens even kijken, wie heeft het allemaal onder andere goed doorgegeven? Truus, Tony, Astrid, ook inderdaad, en Corné. Corné, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Frank.
0: Aan de wandel buiten, begreep ik, of niet?
2: Ik ben aan de wandel, ja.
0: Waar loop je?
2: En gisteren gewoon lekker rustig, zonnetje komt op. Het is heerlijk fris. Ik hou van dit weer, of van deze temperaturen, dus perfect.
0: Ja, het is echt een mooi licht vanochtend, hè?
2: Ja, heerlijk.
0: Ja, echt dat gouden ochtendlicht. Nou, dat heb je goed gekozen. En ondertussen luisteren naar Radio Gelderland. En wat hoorde jij verstopt in het procesverbaal?
2: Robert Cray met Strong Persuader. Het nummer wat, ik heb het zo in mijn kop zitten. Gewoon die tekst, een van de dingetjes die blijven hangen.
0: Ja, Right Next Door van Robert Cray. Dat was hem inderdaad.
2: Ja.
0: Because of Me. Ja, oké. Nou, helemaal goed. Ik ga hem voor jou draaien. Loop lekker door en heb een hele mooie woensdag. En de Radio Gelderland zaklamp komt naar je toe.
2: Oké, dankjewel.
0: Joe.
2: Fijne uitzending.
3: De platenpolitie dankt u voor uw medewerking.
0: Een fijne uitzending, zegt hij nog. Dankjewel, Corné. 7:15, platenlicht. Right Next Door, Robert Cray.

0: Next Door. Tussen haakjes, Because of Me, Robert Cray in plaat Delict. De zaak is rond, dus die wordt weer toegevoegd aan onze Spotify-afspeellijst. Dank allemaal voor het meedenken. Heb je nou zelf ook nog een nieuwe suggestie van een plaat waarin iets in is gebeurd wat niet door de beugel kan? frank@gld.nl of een appje. Of je belt natuurlijk met de plaatselijke politie.
1: Zaak gesloten.
0: Gaan wij door met het weer in Gelderland. Alfred Snoek van Weerplaza, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Frank.
0: Ja, de winnaar van plaat Delict, die was lekker buiten aan het wandelen in Kesteren. Fris, daar hield hij van. En ook mooi ochtendlicht. Het is echt een mooi ochtendzonnetje.
2: Ja. En die zon die is er vandaag onafgebroken bij. Dus om alvast maar weer het bruggetje te maken. Die eclips, die bijna volledige zonsverduistering, die krijgen we mooi te zien vandaag. En voordat het zover is, hebben we inderdaad een hele frisse ochtend. Temperatuur is afgelopen nacht op diverse plaatsen, op de Veluwe bijvoorbeeld, onder de 10 graden gezakt. Dus de kampeerders zullen wel gemerkt hebben dat de slaapzak toch wel nodig was. Maar inmiddels is die temperatuur alweer in een stijgende lijn omhoog gegaan. En vanmiddag wordt het dan uiteindelijk zo'n 27 graden in de buurt van Elburg. Echt bij de Randmeren, het noordelijkste stukje van de provincie. Tot een goede 30 graden rondom Groesbeek, het Rijk van Nijmegen. Bij dat alles dus heel veel zonneschijn. Wel een briesje uit oostelijke richting. Die zorgt ervoor dat de warmte nog best wel aangenaam zal zijn. Ook in combinatie met de luchtvochtigheid die vanmiddag misschien wel naar 20% teruggaat. Ja, er zit helemaal geen vocht meer in de bodem om te verdampen. Dus die luchtvochtigheid die gaat heel ver omlaag. Daarmee heb je een beetje de omstandigheden, zoals je dat ook vaak in de zomer hebt in het binnenland van Spanje, waar het behoorlijk warm kan worden, maar waarbij de luchtvochtigheid ook heel laag is. Dat hebben we vandaag en ook de komende dagen ook in Gelderland. Het is alleen zo dat die temperatuur alleen maar verder omhoog gaat. Want halen we vandaag slechts lokaal een 30 graden. Morgen en vrijdag moeten we meer denken aan 34 of 35 graden.
0: Ja. En is het ook zo dat we vanavond bij die zonsverduistering die je net noemde, ga je dan ook inderdaad temperatuurverschil merken? Hallo? Alfred? Wacht even.
2: Alfred, dat die zon.
0: Oh ja,
2: ben,
0: ja,
2: nee. Ja, ben ik nog?
0: Ik dacht, ik stel een hele moeilijke vraag. Je valt helemaal stil, maar dat was gewoon de verbinding.
2: Ja, denk het ja.
0: Nee, ik heb je antwoord niet gehoord. Sorry.
2: Nee, je vroeg inderdaad of die zonsverduistering voor een temperatuurdaling zorgt. Zeker als het midden op de dag gebeurt, dan zorgt dat echt wel voor een daling van de temperatuur. Alleen vanavond, tijdens de zonsverduistering, die we bijna dus volledig hebben in Nederland, is de temperatuur al aan een daling begonnen. Hè? Het hoogste punt van de temperatuur is dan al geweest. Dus ik weet niet of we echt dat verschil gaan merken. Ja, behalve dan dat die instraling die er dan nog is, nog verder werkt.

best nog zich te herinneren van de vorige keer, het is onze duistering, dat ook de vogels stil werden. En het werd wat schemerig. Het koelde ook in één keer af, appte hij. Dat was die 1999. En dit keer is het dus vanavond. Dus onze duistering. Nou ja, we hebben het er al heel veel over. Hè? Dus op de site zie je nu ook dat de brillen zeg maar niet aan te slepen zijn, die eclipsbrillen.

0: Brugink in Heelweg, al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
1: Toe aan een nieuw kunstgebit? Maak dan een afspraak bij Primidentis. Aan de Paul Krugerstraat 2 in Arnhem. Primidentis.nl.
2: Summerdeal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
3: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen, de keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg. Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
4: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In Colombia worden na de aardbeving nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al ruim een dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. Al gaat dat vrij langzaam, zegt correspondent Boris van der Spek.
5: Het is best wel moeilijk om mensen onder het puin zo vandaan te halen. Dat is niet even een paar stenen opzij schuiven en een lichaam eruit halen. Er is instortingsgevaar van die gebouwen. Er kunnen meer dingen naar beneden vallen en er zijn veel naschokken.
4: Het dodental staat inmiddels op zo'n 250, maar dat zal vrijwel zeker verder oplopen. Bij Amerikaanse aanvallen op de Houthis in Jemen zijn vorig jaar zeker 153 mensen om het leven gekomen en raakten bijna 250 mensen gewond. Dat blijkt uit een intern rapport van het Pentagon, melden Amerikaanse media. Volgens de berichten gaat het om slachtoffers die vielen bij 3 Amerikaanse aanvallen in Jemen. De Wall Street Journal schrijft dat het de eerste keer is dat de VS de omvang van het aantal burgerslachtoffers erkent. Een vrouw is vannacht gereanimeerd na een grote woningbrand in Etten-Leur. Hulpdiensten haalden haar van de zolder van een woning. Na de reanimatie is ze naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. De brand brak rond 00:30 s'nachts uit en sloeg over naar meerdere woningen. Rond 02:30 was de brandweer de brandmeester. Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Uit de fotofinish bleek dat ze 1000ste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska, die het zilver pakte.
6: Visser houdt ze, redt ze het. Oh, dit is heel spannend. Wie gaat het worden? Nadine Visser is het, ja. Hier staat het echt, 12,67. Visser wint.
4: Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Het weer dan nog vrijwel onbewolkt en veel zon vandaag. In het noorden van het land wordt het maximaal 27 graden, in het zuiden 32. Ook morgen veel zon, dan wordt het iets warmer dan vandaag, 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Nu bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Het is sale. Profiteer van enorme kortingen. Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lucien Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering, van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen. Of maak een vrijblijvende afspraak op lucienkeukens.nl.
7: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
8: Hij is onderweg.
7: Wie?
8: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
7: Top. Koffietje, ik trakteer.
8: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
9: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
10: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 18:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
11: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
12: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis.
13: Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
11: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
13: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
14: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
15: Hey Remo!
16: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
14: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
15: Hey Remo!
16: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
17: Goedemorgen Gelderland.

0: Like a Rhinestone Cowboy op Radio Gelderland. Goedemorgen, het is woensdag 12 augustus. De hitte komt weer terug. Vandaag loopt de temperatuur al op naar zo'n 30 graden. Morgen en vrijdag wordt het zelfs misschien wel 35. Daarbij is er volop zon en staat maar weinig wind. Dit weekend wordt het alweer wat aangenamer. Dan zakt de temperatuur terug naar zo'n 25. Maar het betekent dus wel dat vanaf vandaag het Nationaal Hitteplan actief gaat zijn. Dus dat is het advies is dan om voldoende te drinken, zware inspanning op het heetst van de dag te mijden. En een beetje op elkaar te letten, op de ouderen en de jonge kinderen. Verkoeling komt er vandaag in de vorm van verzoekjes. Dus de week van de luisteraar, dus geef me door via de app of de mail studio@gld.nl wat jij wil horen. Titel en artiest en graag ook de motivatie. Krijg je nu een greep aan het Gelders nieuws van vandaag en dat wat de ochtendkranten zoal schrijven. Het Financieel Dagblad meldt dat ABN AMRO zijn medewerkers wil verplichten om minstens de helft van de werkweek op kantoor te zitten. De vakbonden noemen dit onacceptabel. De Telegraaf kijkt vooruit naar vanavond, naar de zonsverduistering. Eclipsebrillen zijn zo goed als uitverkocht. Zonder een goedgekeurde bril kun je beter niet rechtstreeks naar de zon kijken. Dat kan je blijvende oogschade opleveren. Trouw meldt dat er nog nooit zo weinig water door de Rijn stroomde. Het AD laat zien wat dat betekent op het land. Akkerbouwers staan 3 keer per nacht op om de gewassen te beregenen. Overdag is het te warm en een buitje lost niks meer op. Vanaf vanochtend 8 uur mag er daarom in en rond kwetsbare natuurgebieden in Oost-Gelderland geen grondwater meer worden opgepompt om te sproeien. Dat is om te voorkomen dat veengebieden onherstelbaar uitdrogen. Het gaat onder meer om het Woldse Veen bij Winterswijk, de Zumpe bij Doetinchem en Middachten bij Reden. De Gelderlander heeft NEC groot op de voorpagina. De Nijmegenaren wonnen gisteravond in een kolkende goffert met 2-1 van het Griekse Olympiakos na verlenging. En Batavus Sparta Koga Babu, het moederbedrijf achter die fietsmerken, is gisteravond failliet verklaard. Er werken nog zo'n 240 mensen, onder meer in Apeldoorn. En deze fietsenmaker vindt het jammer dat dit soort oer-Hollandse merken misschien wel gaan verdwijnen.
1: Omdat het hartstikke mooie en betrouwbare fietsen zijn. Ja, het doet wel pijn om zo'n mooi merk te zien vertrekken uit het Nederlandse landschap. Omdat het wel een stukje cultuur vormt van Nederland. Het voelt wel echt als een verbonden iets van de Nederlandse cultuur. En ja, het is jammer om dat te zien vertrekken.
0: Wie heeft er niet gefietst op een Sparta of Batavus, hè? Veel AOW'ers houden de hand op de knip. Bijna 7 op de 10 stelt aankopen uit vanwege de gestegen kosten van levensonderhoud. Vooral vakanties, kleding, energie en zelfs de boodschappen zijn uitgaven waarop wordt bezuinigd. En de Amerikaanse president Trump stapte na afloop van de NAVO-top vorige maand in Turkije in de Air Force One. Maar wat nu bekend is geworden, toen dat vliegtuig opsteeg was de president niet meer aan boord. Hij was stiekem via een cateringwagentje naar een ander vliegtuig gebracht. Vanwege die bijzondere wisseltruc moest illusionist Stefan Kazan meteen denken aan de verdwijntruc van zijn vader, jaren geleden op het circuit van Zandvoort.
2: Ik weet nog dat mijn vader, die stond op het podium, die kreeg een pak aan en die kreeg een helm op. En die moest in de wagen gaan zitten. Dus die loopt met dat pak en die helm, loopt hij naar de wagen toe. Maar terwijl die loopt hij achter een muur. En gebeurt er een verwisseling, want aan de andere kant van de muur komt Jantje Lammers met een helm oplopen. Maar iedereen denkt dat het Hans Kazan is. Iedereen denkt dat Hans Kazan in die auto stapt, uiteindelijk door die kist heen rijdt. En uiteindelijk blijkt dat Jantje Lammers dus in die auto zit. En iedereen vraagt zich af waar is Hans Kazan gebleven. En die bleek in de helikopter te zitten, die alles aan het filmen was. Dus dat was het verhaal. Daar deed het me aan denken.
0: Ja, echt een showbiz-wisseltruc van president Trump dus in een cateringwagentje. Wagen waarschijnlijk voor hem. En ik denk dat hij ook alles heeft opgegeten, maar dat is weer mijn gedachte er gelijk bij. Soul Sister and the Way to Your Heart.

0: Soul Sister and the Way to Your Heart. De droogte, ja, de droogte beheerst de voorpagina's en raakt de akkerbouw hard. Aardappelvelden die er een paar weken geleden nog groen bij stonden, zijn nu kurkdroog. Sommige boeren werken met druppelirrigatie. Dunne slangetjes die in iedere aardappelrug liggen, die opgehoopte strook grond waar de piepers in groeien. Zo komt het water dan precies bij de wortel. Maar zelfs dat heeft zijn grenzen, want het water raakt op.
1: Op aardappelperceel hier zo is het hier echt gorddroog. En dat kan jij denk ik wel beamen, toch, Martijn Hansen?
2: Ja, zeker. We hebben echt wel enorm veel last van de droogte deze zomer.
1: En dat ondanks dat je ook gebruik maakt van druppelirrigatie. Want leg eens uit, wat zijn dat dan eigenlijk?
2: Ja, druppelirrigatie is eigenlijk het heel gericht verdelen van water in het perceel. In iedere rug aardappelen ligt een slangetje met allemaal afgiftepunten. En daarmee kunnen we met hele kleine gifjes water toch de aardappelrug vochtig houden. Zodat die goed blijft groeien en we een goed product hebben.
1: Aan de buitenkant van het veld zijn allemaal van die witte buizen. En dan loopt zo door die rug heen een andere buis.
2: Ja, klopt. Eigenlijk voorlangs het perceel ligt een grote aanvoegslang. Daar zitten allemaal koppelpuntjes aan. Die koppelpuntjes worden de slangetjes die in de rug liggen gekoppeld, zodat het water vanuit het bazin door de aanvoegslang in de rug komt.
1: Kan je er echt ook doorheen graven om die buis te laten zien?
2: Ja, zeker. We kunnen de slang wel eventjes opzoeken.
1: Oh ja, kijk, daar is hij. Dat is echt gewoon een platte slang is het.
2: Ja, klopt. Hij is splinterdun eigenlijk. Best gevoelig voor beschadigingen.
1: Hoe droog is het hier eigenlijk? Kan je dat ook echt zien?
2: Ja, we hebben wel vochtmeters hier in het perceel staan. En ik zal eens kijken. Het is al enige tijd geleden dat we hier zo gedruppeld hebben.
1: Oh, even op je telefoon kun je gewoon zien hoe droog het hier is.
2: Ja,
1: ik zie vanaf juni staat er dan optimaal. Gewoon in het groen optimaal. En dan stijgt het vanaf 10 augustus en dan staat hij opeens in kritiek.
2: Ja, hij is enorm hard gepiekt. En dat is ook wel het moment wanneer of dat we gestopt zijn met water geven. Volgens de meter kan het niet meer droger worden als dat het nu is.
0: Het kan niet meer droger worden. Nou, let maar op. Er komt nog meer hitte aan. De komende dagen wordt het namelijk alleen maar warmer. Morgen en vrijdag richting de 35. En daarom heeft Waterschap Rijn en IJssel een kwartier geleden het oppompverbod voor grondwater ingesteld rond de kwetsbare natuurgebieden. Onder meer dus bij Winterswijk, Doetinchem en Reden. Zometeen de vraag bij Rondje Gelderland. Nu

0: Misschien is het tijd, is de titel, maar hij zingt gewoon Het is tijd. Yves Berendsen en Het is tijd. Voor de vraag in Rondje Gelderland. Rondje Gelderland is het nieuwe tv-programma, hè, bij Omroep Gelderland. Vorige week mee begonnen. Dit is week 2, reeds van 4. Iedere avond op tv, Frank en Esther fietsen een knooppuntenroute. En op de radio stellen wij een vraag over de uitzendingen die op tv zijn geweest. Heb je de hele week alle vragen goed? Dan lood je de vrijdagmiddag mee voor een e-bike, waarmee je dus zelf die routes kunt fietsen. De routes zijn sowieso te downloaden online, maar hoe leuk is het als je die kunt fietsen op een gloednieuwe e-bike. Nou, ik laat even een fragmentje horen over van de uitzending van gisteren. Dat was de wildspotroute.
1: Kijk eens, daar ligt de stad, denk ik, hè?
2: Daar ligt de stad, Apeldoorn.
1: Ja. En wat maakt het nou zo bijzonder, dit park in Apeldoorn? Want Apeldoorn heeft meer parken. Ja. Maar wat maakt dit park nou zo bijzonder?
2: Nou, dit maakt het bijzonder omdat het ligt heel dicht in het kroondomein aan. He, dus het koninklijke. Vroeger heeft Wilhelmina hier geschilderd, hè? Ja, ja, ja. Op het bankje.
1: Die vijver hebben ze met de hand gegraven.
2: Die vijver achter ons hebben ze met de hand gegraven.
0: Ja. Ja. De wildspotroute van Rondje Gelderland brengt Frank Oosterwegel dus in een stadspark Berg en Bos bij Apeldoorn. Daar ligt een mooie vijver. En de vraag is, door wie is die vijver gegraven? Heb je het antwoord goed de hele week? Dan heb je dus 5 goede antwoorden. Dan maak je kans op die fiets te waarde van €3700. Het antwoord kun je mailen naar studio@gld.nl of appen naar de studio. En dan gaan we dus vrijdag loten. Nogmaals, de wildspotroute brengt Frank in stadspark Berg en Bos. Daarin ligt een mooie vijver. Door wie is die vijver gegraven?
3: Verzamel de antwoorden via Rondje Gelderland elke werkdag op TV Gelderland. Met de antwoorden win je bij Radio Gelderland misschien straks wel je elektrische fiets.
0: Zometeen in Op de Koffie met Desiree wordt de vraag nog een keertje herhaald.

het deze week de week van de luisteraar is, willen we graag weten wat jij wil horen. Gebruik onze app en geef door. Titel en artiest en natuurlijk ook het liefst waarom. En dan komt jouw plaat voorbij in de week van de luisteraar op Radio Gelderland.

0: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
1: Prachtige sieraden, stijlvolle horloges en schitterende trouwringen vindt u bij juwelier Anne Nienhaus in Euding, Duitsland. U kunt bij Anne Nienhaus iets moois kopen voor uw partner, familielid of bekende. Maar er staat u ook niets in de weg om iets moois voor uzelf te kopen. U slaagt gegarandeerd bij Anne Nienhaus in Euding.
2: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unieklapen.nl.
3: Tuinplannen? Rijmer Sierbestrating heeft een groot, scherp geprijsd assortiment. Een passende oplossing voor ieder budget. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
2: Uniek slapen. Hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
3: Kom kijken voor diverse restpartijen. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
4: Het is 8:30. Je luistert naar Radio Gelderland. In Orden is het 10,5 in Oude Maasdijk, 13,9. De komende dagen wordt het zeer warm. De lucht wordt aangevoerd, warme lucht. Er is veel ruimte voor de zon. Vandaag wordt het 30 graden. Morgen en vrijdag 34, 35. En er staat ook tijdens die dagen maar weinig wind. Het Openbaar Ministerie eist een taakstraf en een rijontzegging tegen een automobilist die vorig jaar in Arnhem een voetganger van 45 doodreed. Volgens justitie reed de verdachte door rood en gebruikte hij vlak voor de fatale aanrijding zijn telefoon. En Nadine Visser uit Arnhem is voor het eerst Europees kampioen geworden op de 100 meter horde. Ze pakte het goud na een fotofinish en was uiteindelijk 1/1000ste van een seconde sneller dan haar Poolse concurrenten. Ander sportnieuws, NEC heeft gisteren met 2-1 gewonnen van Olympiakos in de voorronde van de Champions League. Reacties en sfeer van die avond ook allemaal bij ons op de site gld.nl en in onze mobiele app. Verkeersinformatie op dit moment niet. Dus we kunnen lekker met Pieter Allen zo meteen naar de reclame. Naar Rio.
5: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
6: Mama, ik verveel me.
7: Wil je naar Designer Outlet Ochtrop?
6: Oh ja, dan ga jij shoppen en ik naar het kinderspeelparadijs.
7: En ik bespaar tot wel 70%. En we gaan ook nog lekker eten in een van de restaurants.
6: Pret voor de hele familie.
7: In Designer Outlet Ochtrop Duitsland. 20 minuten van Enschede.
8: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis mee met Golden eSIM.
9: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, eet smakelijk voor straks.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
9: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
11: Hey Remo!
12: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
13: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestsellerauteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
11: Hey, Remo!
12: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
14: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
15: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
14: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
16: Goedemorgen Gelderland. Frank van

0: Peter Allen en I Go to Rio. En de fans van NEC die mogen naar boven de poolcirkel over 2 weken. Want de volgende tegenstander in de voorronde van de Champions League is Bodø Glimt. Gisteren wonnen ze dus van de Grieken. De fans die hebben feest gevierd. Dat kun je allemaal terugzien bij ons op de site hoe dat sfeertje was. Maar er was meer mooi sportnieuws gisteren. Want Nadine Visser is gisteravond Europees kampioen geworden op de 100 meter horde. Na de fotofinish moest ze wachten of het goud of zilver werd. Het verschil met de nummer 2, 1/1000ste van een seconde. Het is haar eerste grote titel op de buitenbaan. Na jaren waarin het op het EK steeds net niet lukte.
1: Ik stond daar na de finish alleen maar te balen. Ik dacht, nee, je toch niet. Het was gewoon, ja, onnodig dat ik daar moest wachten tot die fotofinish.
2: Wat was zilver? Was dat? Dat was ook je eerste medaille op een buitentoernooi geweest. Maar was dat een enorme teleurstelling geweest?
1: Weet ik niet. Dat is moeilijk te zeggen. Kijk, ja, ik heb inderdaad, ik wilde er niet te veel op focussen in mijn hoofd. Anders zou ik die druk zo groot maken. Maar ik heb zoveel EK-jaren gewoon, er was altijd wat, waardoor het gewoon nooit eerder is gelukt. En ik heb niet zoveel EK's meer te gaan. En ik dacht, ja, dit moet hem gewoon worden. Maar als je, ja, te veel daaraan denkt, dan leg je zoveel druk erop. En dat zit er überhaupt al op. Maar ik ben zo blij met hoe vandaag ging, hoe relaxed ik was en hoe ik daar met vertrouwen aan de start stond. Naar de halve finale, ja, dat ging gewoon lekker. En dan ik had gewoon vertrouwen in.
2: Maar ik wou wel vragen, hoe moeilijk is het om je hoofd uit te zetten? Want je hebt het over die druk en iedereen verwacht heel veel van je. Jijzelf misschien nog wel het meest. Hoe moeilijk is het om dat niet mee te nemen naar de baan?
1: Dat neem je zeker mee. En dat helpt ook juist. Tot een bepaalde mate, denk ik. Ik ga wel lekker op die druk. Daarom zei ik vooraf ook, ja, wel gewoon, ik ga voor de winst. En ik zou ook, dat wil niet zeggen dat als ik niet win, dat ik dan niet tevreden kan zijn. Want je weet niet wat de rest doet. Maar het zou gek zijn om dat niet te zeggen van tevoren. En ik heb die druk ook wel nodig. Maar ik kon mijn kopje koel houden, gelukkig.
0: Ja, kon haar kopje koel houden. Ze liep eerder 2 Olympische finales en 3 WK-finales. Maar pakte dus nooit een medaille. In Birmingham viel eindelijk alles op zijn plek. Met dus een koel koppie.
3: De week van de luisteraar. Geef je verzoek nu door met een appje. 06-2222-1342.
0: Ja, hou je koppie cool. Dat is natuurlijk ook de basisboodschap van het Nationaal Hitteplan wat vandaag in werking gaat. Want het is niet alleen de week van de luisteraar, het is ook gewoon weer een hele warme week met vandaag al richting de 30. En morgen en vrijdag nog warmer. Dus merk je ook aan de muziek dat het wat zomers is. En ook aan de verzoekjes. Ik ga weer even een verzoekje draaien in het kader van Week van de Luisteraar. Edwin van Staalduinen stuurde mij een verzoekje. Een nummer waar het temperament van afspringt. De warme dagen maken dit echt een zomerhit. Ik hoop dat je hem wilt draaien. Dat heeft hij gisteren gezegd. Ik ga nu sporten. Dan ben ik om 8:30 weer thuis. Kan ik meezingen? Nou, mocht je vandaag weer zijn gaan sporten, Edwin, dan ben je dus, als het goed is, nu thuis. En kun je meezingen met jouw verzoekje. In de Week van de Luisteraar. Heb jij nou ook een verzoekje? Kom maar door. studio@gld.nl of een appje. Ticiento is dit. Van Mattia Bazzano.

Mattia Bazar, een Ticiento in de week van de luisteraar. Dus speciaal voor Edwin. Heb jij nou ook een verzoekje? Kom maar door, hè. Via de mail of de app, het kan de hele week.

Het is een mooie dag vandaag en ook een mooie dag om weer een woord te redden van de vergetelheid. Dat is een beetje de missie die we hebben bij Goedemorgen Gelderland. Wij vinden onze Nederlandse taal mooi, maar er zijn heel veel woorden die een beetje langzaamaan uit het zicht verdwijnen, waarvan sommige mensen misschien niet eens meer weten wat dat betekent. En dus heb ik de dikke Van Dijk erbij gepakt hier in de studio. Dat is mijn eigen woordenboekje, zeer bescheiden, vol met vergeten taalparels. En daar pak ik iedere dag één woord uit wat ik je wil meegeven. En het woord van vandaag is moekig. Moekig. Dat betekent warm, plakkerig en benauwd weer. Die drukkende, zware warmte die je vaak voelt vlak voordat zo'n zware onweersbui losbarst. Je raakt er snel door vermoeid. Het zweet staat meteen op je voorhoofd. Het is een heerlijk dialectwoord, wat ze op de Veluwe gebruiken vooral. Ik kreeg er gisteren een berichtje over van Arie Mulder. Die stuurde mij het berichtje. Ik heb nog een leuk woord voor wat ze op de Veluwe gebruiken. Dat is moekerig. Moekig. Moekerig. Plakkerig, benauwd. Gisteren hoorde Arie zijn buurman namelijk zeggen: wat is het toch moekerig vandaag? Is dat misschien niet voor jouw woordenboek? Of staat het er al in? Hartelijke groetjes uit Elburg. Nou Arie, bij deze staat hij er officieel in. Moekig of moekerig. Het is een woord verwant aan moek, wat in oude dialecten staat voor duister, dompig of broeierig. En aangezien we nu een paar lekkere dagen echt weer in die hitte ingaan, is het woord ontzettend toepasselijk bij vandaag. Dus zet die ventilator maar vast aan, want het is buiten echt moekig weer. Na die fietstocht in de brandende zon voel ik me helemaal moekig. De lucht is grijs, de wind staat stil, het wordt een ontzettend moekerige dag. Je merkt aan alles dat het moekerig is, hè? De storm zou zo wel losbarsten. Nou, probeer hem vandaag eens te laten vallen als je het hebt met elkaar over het weer. Dat gaat vast gebeuren.

0: haven't met you yet. Goedemorgen Gelderland. Michael Bublé maakt het precies 9:10. We gaan zo het stokje doorgeven aan Desiree in Op de Koffie. Maar eerst nog even naar Alfred Snoek met het weer bij Weerplaza. Alfred, goedemorgen.
1: Hi, goedemorgen Frank.
0: Ik heb een woordenboekje vol vergeten taalparels waar ik iedere ochtend een woord uit pak. En vanochtend heb ik gekozen voor moekerig weer.
1: Moekerig?
0: Ken je dat? Okay.
1: Nee, zeg mij niks. Dus ik ben benieuwd.
0: Het is echt een woord uit de Veluwe. Daar wordt het heel erg gebruikt. Voor die drukkende, zware warmte die je voelt vlak voordat zo'n onweersbui losbarst.
1: Okay.
0: Echt die dikke lucht, zeg maar.
1: Ja.
0: Nou, dat is misschien al toepasselijk op vandaag. Aan de andere kant, het is ook volgens mij echt wel een druk die je voelt voor een onweersbui. Dus dan zit er echt vocht in de lucht en dat zit er absoluut niet, hè?
1: Nee, dat zit er absoluut niet. Dus ik denk niet dat we het moekerig kunnen noemen vandaag, morgen en ook zelfs overmorgen niet. Nee, het wordt wel warm, maar het is, ik zou bijna zeggen, het is warmte die we kennen voor degene die er wel eens zijn geweest. Binnenland van Spanje, ook wel eens binnenland Turkije bijvoorbeeld. Daar kan het heel erg warm worden, maar daar is de lucht heel erg droog. Zelfs af en toe een luchtvochtigheid van slechts 5% of 10%. Nou, ik denk dat we vanmiddag rond 20% luchtvochtigheid uitkomen. Dus er zit gewoon heel weinig vocht in de lucht. Vergis je ook niet, hè? Het is zo droog. Er zit ook heel weinig bodemvocht voorradig om in de lucht terecht te komen. Dus ja, vandaar dat die luchtvochtigheid erg laag is. En daarmee zou je kunnen zeggen broeierig weer of mokkerig weer. Ja, dat is niet aan de orde. Sowieso ook zo'n onweersbui die dreigt. Dat zit ook absoluut niet in de weerkaarten. Want als er geen vocht voorhanden is, dan is er ook niet de mogelijkheid om een onweersbui tot ontwikkeling te laten komen. Nee, de zon die schijnt vandaag onafgebroken. Misschien eens een keer een beetje flats door wat sluierbewolking. Maar nee, over het algemeen veel zonneschijn. Een briesje uit oostelijke richting, lage luchtvochtigheid. Toch vanmiddag zo'n 28 tot 30 graden. Het zal voor het gevoel nog niet dus heel erg benauwd aanvoelen.
0: Nee.
1: Maar het is wel echt een warme zomerdag opnieuw.
0: Ja, en het wordt dus nog warmer.
1: Ja, het wordt nog warmer en ondanks dat we morgen en vrijdag ook gewoon weer hele lage luchtvochtigheid meten. Ja, als het dan zo'n 34 tot misschien wel vrijdag 36 graden is. Ja, dan bokst dat niet op tegen die lage luchtvochtigheid. Ook de wind lijkt nog iets in kracht af te nemen. De zon die schijnt uitbundig. Dus het worden twee hele warme dagen morgen en overmorgen. Voor de tijd van het jaar zijn het temperaturen die we bijna nooit meten in deze fase van augustus. Dus we zitten mogelijk weer tegen wat dagrecords aan. Dus dat geeft wel aan dat er echt twee hele warme dagen op het programma staan.
0: Bijzondere avond vanavond met de eclips natuurlijk en de meteoren.
1: Klopt. En dat is niet alleen komende nachten. Dat duurt een aantal nachten, heb ik begrepen. Dus wat dat betreft zijn er de komende dagen nog genoeg kansen om dat te zien. Pas vanaf zaterdag komt er meer bewolking en gaan ook de temperaturen geleidelijk aan omlaag. Dus er komt wel ander weer aan. We moeten nog even wachten. En de droogte, daar kunnen we kort over zijn, die houdt nog wel even aan.
0: Okay. Alfred, dankjewel.
1: Alsjeblieft.
0: Tot over een uurtje.
1: Ja, tot straks weer.
0: Joe, want dan is die bij jou te horen, Desiree. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Frank.
0: Op de koffie. Tot 12 uur.
2: Tot 12 uur. Ik ben er weer. Ik heb er weer zin in.
0: Ja, Desiree van der Heijden, het zonnestraaltje hier op de redactie.
2: Dat is lief. Zo voel ik me 's ochtends niet altijd, moet ik je zeggen, als ik opsta. Nee, ik ben helemaal geen ochtendmens.
0: Maar is er wel iets gebeurd tussen je bed en hier? Want je komt wel heel vrolijk binnen.
2: Ja, dat klopt ook wel. Als ik eenmaal onderweg ben, dan denk ik ook altijd, en zeker dan nu, dan denk je, de wereld wordt een beetje wakker. En dat vind ik altijd wel weer mooi. En zeker in jouw tijd. Natuurlijk, dat vind ik dan helemaal mooi. Dan zie je zo een beetje allemaal mensen lopen. En denk ik, we gaan weer beginnen aan deze dag.
0: Exact.
2: Dat vind ik een lekker gevoel.
0: Dat vind ik dus ook zo leuk in de ochtend.
2: Hey, ik waar wil je

0: herinneren.
1: Nee.
0: Nee, echt niet meer?
1: Maar ik begreep wel van jou, ik ben een van de weinigen hier.
0: Nou ja, ik heb het inderdaad eens gisteren gepolst. Ik moet je zeggen, ik was zelf 9. Ik kan me dit dus echt niet meer herinneren, inderdaad. Maar gisteren op de werkvloer heb ik ze even gepolst van... jongens, ben ik toevallig de enige die dit vergeten is? Nou, iedereen wist dit nog. Waar die was, waar die het gekeken heeft. Ik weet collega Rob, die was volgens mij naar Noord-Frankrijk gereden zelfs... om het daar te bekijken. En zo had iedereen, ja, die had het aan het zwembad gezien. Die was daar. Ja. En ik dacht, nou, misschien wel leuk om eventjes over te hebben van... waar heb jij de zonneseclipse van 1999 gekeken? Want het lijkt wel zo'n iconisch moment in de geschiedenis... waarvan heel veel mensen dan nog weten waar ze waren.
1: Waar ze waren, ja. Ik weet dus nog wel... want ik zag het fragmentje bij de site van de NOS... met Erwin Krol, die ergens stond waar het dan heel goed zichtbaar was.
0: Ja.
1: Dat stukje tv herinner ik me nog wel. Ik heb dat wel gezien, dus waarschijnlijk was het bij mij bewolkt... heb ik gewoon de tv aangezet
0: dat
1: en heb
0: ik ook vaak
1: Erwin
0: gehoord.
1: Krol gezien.
0: Ja, want het is vanavond natuurlijk fantastisch. De mogelijkheden zijn reuze om het te zien, volgens mij.
1: Ja.
0: Maar ik heb inderdaad begrepen dat het toen ook wel bewolkt was. Dus dat sommige mensen het ook niet goed hebben gezien. Maar ik ben heel benieuwd, hoe zit dat met jou er aan de andere kant van de radio? Weet je nog waar je was, waar je de zonsverduistering hebt gekeken van 1999? Kunnen we ons misschien even een beetje lekker maken voor vanavond?
1: Desiree@gld.nl of een appje, waar was jij toen in 1999?

0: Raymond.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Hey Raymond!
3: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee. Met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op RaymondWaterontharders.nl.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screen.

0: krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
1: Hey, Raymond!
2: Ontdek de voordelen van zacht water op RaymondWaterontharders.nl.
0: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
5: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
9: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
10: Nu de tuin in Wageningen. Van sierbestrating tot kunstgras. We hebben het allemaal. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
11: Bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Profiteer je nu van mooie kortingsacties.
10: Groot assortiment keramische terrastegels bij Nudetuin in Wageningen. Nudetuin.nl.
12: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De Amerikaanse aanvallen in Jemen vorig jaar hebben meer dan 150 mensen het leven gekost. Bijna 250 mensen raakten er gewond. Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De Amerikaanse aanvallen in Jemen vorig jaar hebben meer dan 150 mensen het leven gekost. Bijna 250 mensen raakten er gewond. Blijkt uit een intern rapport van het Pentagon, melden Amerikaanse media. De slachtoffers vielen bij 3 Amerikaanse aanvallen op de Houthis in Jemen. Die waren een reactie op tientallen aanvallen van de Jemenitische militie op commerciële schepen in de Rode Zee. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen.
13: Artiesten, daar moet dan inderdaad een badge bij komen of het AI-artiest is of niet. Dat effect gaat zijn dat ze dat ook niet meer in je standaard playlisten gaan zetten. Waardoor dus eigenlijk je bij AI-artiesten door hebt van dit is AI.
12: Vorig jaar verwijderde Spotify al miljoenen nummers waarbij AI was gebruikt. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. De boot sloeg om, het is nog onduidelijk waardoor. 27 mensen zijn nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Mogelijk waren er veel meer mensen aan boord van de veerboot dan was toegestaan. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot boven de 250. Er worden nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al ruim een dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. De tijd dringt. De eerste 24 uur na een aardbeving zijn cruciaal om mensen levend onder het puin vandaan te kunnen halen. Zwemster Marit Steenbergen is Europees kampioen op de 100 meter vrije slag. In de finale in Parijs zwom ze in 51 seconden een 90-honderdste naar de eerste plaats. Milou van Wijk pakte het zilver.
14: Van Wijk nog altijd op een tweede plek. Steenbergen komt nu toch niet heel veel verder los. Van Wijk met ferme klappen, maar Steenbergen wint hier. Eerste, tweede Van Wijk, derde Curtis.
12: Het is voor Steenbergen haar 15e EK-goud op de lange en korte baan. Het weer vrijwel onbewolkt en veel zon. Het wordt, 27 graden tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Wonen begint bij Woonboulevard Nijmegen. Meubels, woonaccessoires, vloeren, bedden en keukens. De Woonboulevard Nijmegen is 7 dagen per week geopend. Woonboulevardnijmegen.nl.
16: Heel veel bekende merken bij juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen tot Niesing, Fopen, Alcoro en trouwringen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij juwelier Robers in Vrede Duitsland.
17: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
18: Reis weer met Golden eSIM.
19: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendimensievriendelijk.nl.
1: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
20: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
21: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
22: Hoppa!
21: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
22: Drie sterren slot.
21: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
20: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
23: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
24: De koffie. Met Desiree van der Heijden.

0: Ah, dit is toch heel lekker beginnen. Ik krijg daar zo'n grote glimlach van op mijn gezicht. Zo'n liedje wat gewoon de jaren 80 ademt. Ja, ik hou ervan. Wat dat betreft ben ik eigenlijk net te laat geboren. Het had me zo leuk geleken, weet je wel, om in de jaren 80 jong te zijn. Dat je dan gewoon met je ghetto blaster en je neonkleurige beenwarmers overal kon rondlopen en dan goede muziek had. Maar helaas, mijn wieg die werd pas geboren in 1990. Dus wat dat betreft was ik net te laat. Maar gelukkig kunnen we dan nog lekker genieten van die muziek van toen. Je hoorde Jason Donovan met Too Many Broken Hearts hier in Op de Koffie bij Radio Gelderland. Het is een bijzondere dag vandaag, hè? Deze woensdag 12 augustus. We gaan vandaag de zonsverduistering kunnen zien. En dat is echt uniek, want ik had gelezen dat de volgende die een beetje hierop lijkt qua zonsverduistering is pas in 2081 weer. Nou, ik heb even zitten rekenen, dan ben ik 91, dus ik weet niet of ik dat nog mee ga maken of dan zal je zien, dan ben ik er misschien nog wel. Maar dan is mijn zicht misschien wel niet meer goed genoeg. Dus ik ga er vanavond van genieten en ik ben heel benieuwd hoe dat met jou zit en of je misschien nog een toepasselijk liedje hebt voor vandaag.
1: De plaat bij de dag.
0: Want die zoeken we hier elke dag in Op de Koffie. Wat is jouw plaat bij de dag? Want hij komt dus van jou daar aan de andere kant van de radio. Het is een liedje wat past bij het nieuws. Misschien wel bij de zonsverduistering bijvoorbeeld. Of iets anders uit het nieuws waarvan je denkt, ja, heb ik een toepasselijk liedje bij. Mag ook iets te maken hebben met wat je vandaag gaat doen. Of misschien wel gewoon omdat je denkt, nou Desiree, het is 9:15. Ik zit zo te luisteren en ik denk, goh, mijn dag zou echt beter beginnen als ik dit liedje even op de radio hoor. Gewoon omdat ik er zin in heb. Dat mag natuurlijk ook, hè. Laat het me even weten. Wat is jouw plaat bij de dag? Wat is het liedje wat ik voor jou kan draaien? Je mailt me, desiree@gld.nl, of je kan gewoon de Omroep Gelderland-app erbij pakken. Dan rechtsbovenin staat app ons. En dan heb je ons in de WhatsApp zitten en dan kan je gewoon lekker met mij appen hier in de studio. Dus laat het maar even weten. Wat is jouw plaat bij de dag? Draai ik hem zo meteen naar Bruno Mars.

0: Gnarls Barkley met Crazy. En daarvoor nog Cadans met De Wind hier bij Radio Gelderland.
1: De plaat bij de dag.
0: Die zoeken we elke dag hier in Op de Koffie. Een plaatje wat past bij deze dag. Mag te maken met het nieuws van vandaag. Iets wat jij gaat doen. Of misschien gewoon omdat je er heel erg veel zin in hebt deze ochtend. En het gaat natuurlijk waarschijnlijk vandaag maar over één ding. En dat is die eclips, die zonsverduistering. En Willem had daar wel een mooi plaatje bij. Willem, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen vanuit de stal op de boerderij.
2: Nou, ik sta nu achter de stal.
0: Je staat nu achter de stal, maar je was druk bezig, toch?
2: Ja, dat was ik.
0: En waar was je mee bezig dan?
2: De koeien voer voordraaien.
0: Ja, dat is wel belangrijk natuurlijk. Anders is er geen melk, denk ik uiteindelijk.
2: Geen voer, geen melk.
0: Geen voer, geen melk. En ga je vanavond kijken, Willem?
2: Ik denk het niet.
0: Je denkt het niet? Nee, het heeft niet zo je interesse of wat is het?
2: Maar ik heb nog een webinar en dat wil ik eigenlijk ook niet missen.
0: Ja, oh ja, nee, je kan moeilijk even zeggen tijdens die webinar. Nou jongens, ik ga er even tussenuit. Nou goed, dan hoop ik dat je het in ieder geval ergens anders kan zien. Uiteindelijk misschien gewoon via de televisie. En het leuke is trouwens, als je op Google intikt, zonsverduistering, dan komt er ook zo'n zonsverduistering in beeld. Dus mocht je het nou heel erg missen, kan je dat altijd nog doen vanavond, Willem.
2: Prima.
0: Ik was benieuwd, wat is jouw plaatje bij de dag?
2: Een nummer van de Walker Brothers. The Sun Ain't Gonna Shine Anymore.
0: Nou, in ieder geval voor heel eventjes dan vanavond. Hè?
2: Ja, dat wil ik wel hopen.
0: Ja, ik hoop wel dat hij morgen er weer is. Dat zou anders toch wel heel erg jammerlijk zijn dat het dan ineens klaar is. Nee, we gaan ervan uit dat het maar gewoon heel eventjes is. Voor vanavond is hij in ieder geval heel erg toepasselijk. Willem, dank je wel voor het doorgeven.
2: Graag gedaan.
0: En succes vandaag in de stal en bij die webinar.
2: Ja. Ja, jij ook. Hey, yo.
0: Een mooi plaatje bij de dag over die zonsverduistering van vanavond. Heel even gaat de maan ervoor. En dan kan die zon heel even niet zo goed schijnen. En daarom dus de Walker Brothers als plaat van de dag. The sun ain't gonna shine anymore.

Zin om erop uit te gaan? En kans te maken op een elektrische fiets? Luister dan elke werkdag naar Radio Gelderland en kijk naar Rondje Gelderland op TV Gelderland. Daarin fietsen Frank en Esther langs de mooiste plekjes van de provincie. En jij vindt de antwoorden om mee te doen aan een wedstrijd voor een echte, bijzondere, mooie, dure, luxe, fraaie, waardevolle, meer dan 3500 euro kostende elektrische fiets.

0: goede stem heeft zij toch, hè? Yvonne Elleman hoorde je met Love Pains hier op Radio Gelderland. En intussen is het 3:03 en kijken wij heel even naar het weerbericht in Gelderland. Het is misschien nu nog wat fris, dat merk je wel als je naar buiten gaat. Maar de temperatuur loopt vanmorgen al op tot ruim boven de 20 graden. En vanmiddag wordt het uiteindelijk 27 tot 29 graden en is het de hele dag zonnig. En dan nog een greep uit het Gelders nieuws. In Hoenderloo is een fietser dinsdagavond zwaar gewond geraakt na een val langs de Michelenbergweg. De politie die onderzoekt de toedracht van het ongeluk, waarbij een traumahelikopter aanvankelijk werd opgeroepen, maar later geannuleerd kon worden. En dan nog wat sportnieuws. NEC heeft zich geplaatst voor de play-offs van de Champions League en speelt tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. En Nadine Visser die won goud op het EK atletiek met 1/1000ste seconde voorsprong op haar concurrentie. Ongelooflijk toch. Heel erg bijzonder dat zij dat heeft gehaald. Dat goud op het EK. En meer Gelders nieuws lees je natuurlijk op gld.nl en in de Omroep Gelderland app.
1: Well, life on the farm is kinda laid back. Ain't much an old country boy like me can't hack. It's early to rise, early in a sack. I thank God I'm a country boy. Well, a simple kind of life never did me no harm. Raising me a family and working on the farm. Days are all filled with an easy country charm. Thank God I'm a country boy.

Kid Rock met All Summer Long hoorde hier op Radio Gelderland. Ik ga nu een artiest voor je draaien. Ja, of je zijn muziek nou mooi vindt of niet, je kan er toch alleen maar respect voor hebben. Zeker voor zijn verhaal, dat is toch best wel indrukwekkend. Hij vluchtte zo'n 10 jaar geleden eigenlijk vanuit Congo naar Nederland. Toen kwam hij in Alkmaar terecht, in een asielzoekerscentrum. En toen uiteindelijk in Enkhuizen belandde hij daar. En toen ging hij eigenlijk naar de middelbare school, zoals we allemaal doen. En toen ineens was hij daar heel vaak te vinden in het muzieklokaal. Daar vond hij helemaal zijn passie. En op zijn bijbaantje als ober in een restaurant stond hij bekend als die ene zingende ober die altijd dus aan het zingen was. Hij was geïnspireerd door de liedjes van Stromae en dacht, zoiets wil ik ook maken. Frans, maar dan misschien wel gecombineerd met Nederlands. En inmiddels heeft hij al 6 top 40 hits op zijn naam staan. En dit is er eentje van die ik voor je ga draaien. Dat is Cloud met Écoutez-moi.

0: Een beetje een zoel begin van je dag met Marvin Gaye en Sexual Healing hier op Radio Gelderland. En wij gaan ondertussen naar het weer en dat doen we met Alfred van Weerplaza. Alfred, goedemorgen.
1: Hi, goedemorgen.
0: Hoe ziet het er vandaag uit?
1: Zonnig en warm. Temperaturen die lopen nu flink op. We hebben een frisse nacht achter de rug. Maar de 20 graden komt nu voorzichtig in beeld. En vanmiddag is het uiteindelijk zo'n 26 tot 29 graden. 26 graden bij de Randmeren. 29 graden rondom Groesbeek. Misschien dat we richting een afgeronde 30 graden gaan. Dus we moeten nog wel wat graadjes erbij sprokkelen. Maar met een prachtig zonnig weertype gaat dat echt wel lukken. Die zon die heeft veel kracht om die temperatuur flink op te jutten. En de warmte is overigens vandaag denk ik wel draaglijk. En dat komt door twee dingen. Sowieso de wind uit oostelijke richting. Een windkracht 3 staat er. Af en toe zelfs windkracht 4 in open gebied vanmiddag. Nou, die zorgt er toch nog voor dat de warmte aardig aanvoelt. En ook de relatieve luchtvochtigheid. Die gaat vanmiddag terug naar zo'n 20%. Misschien nog wel iets lager. Beetje van die woestijnachtige lucht hebben we. Ja, en daar is toch door die lage luchtvochtigheid, die warmte toch denk ik nog wel draaglijk door.
0: Kijk, dat is dan in ieder geval weer een meevaller. Ja. En vanavond dus de zonsverduistering. Volgens mij zijn alle weersberichten daar goed voor om dat goed te kunnen zien, toch?
1: Ja, die zien er goed uit. Ik denk dat er vrijwel geen bewolking is. Hooguit een sluierwolkje. Nou, dat is hele dunne bewolking. Daar hebben we echt geen last van. Dus optimaal zicht met een eclipsbril natuurlijk. Want ja, je moet niet rechtstreeks de zon inkijken. Maar we kunnen het overal gewoon heel goed gaan zien.
0: Nou, dat is dan al wel heel mooi. Ik las over de zonsverduistering van 1999, zeiden mensen in de app dat het toen ook even koud werd. Moet ik een vestje meenemen vanavond als ik ga kijken buiten?
1: Nou, ik denk dat het wel meevalt. En dat heeft er onder andere mee te maken dat in 1999, ik heb nog even teruggezocht hoor, want ik wist het niet direct meer, maar ik kon het me nog wel herinneren. Het was een dag waarbij het hooguit 20 graden was in de middag. En die zonsverduistering was ook midden op de dag. Dus ja, als dan midden op de dag opeens de zon weg is, dan merk je dat wel, zeker. Zeker op een dag waarop het al niet zo heel erg warm is. Vanavond is het nog ver boven de 20 graden. Het is ook tijdens de zonsondergang. Ik denk zelfs dat er luisteraars vanavond zullen denken van, oh ja, verrek, die zonsondergang of die zonsverduistering was er. Want als je er even niet op let, dan merk je het eigenlijk niet eens, denk ik, voor velen. Want het is dus al met een laagstaande zon. Dus de temperatuur zal er ook niet heel erg extra op reageren. Die is al in een dalende trend. Dus wat dat betreft is het voor het gevoel allemaal wel wat minder. Je moet er echt naar kijken, dan kun je er echt van genieten.
0: Nou, kijk eens aan. Maar in ieder geval, qua temperatuur heb ik geen extra vestje nodig. Ik kan gewoon in mijn t-shirtje blijven.
1: Nee, precies.
0: Kijk eens aan. Nou, dankjewel Alfred en tot later weer.
1: Yes, als je...

0: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
1: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Pairsafe. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Pairsafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op pairsafe.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Pairsafe. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op pairsafe.nl.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
5: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 18:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
7: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op.
9: Vakantie!

0: pleurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
1: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
2: Zo'n 3 miljoen Nederlanders dragen een kunstgebit. Wanneer u toe bent aan een gebitsprothese, wilt u goed worden geadviseerd. Tandprotheticus J. Hogendijk in Doetinchem is dé specialist op het gebied van aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses. Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus. Meer informatie vindt u op tandprotheticus-jhogendijk.nl.
3: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
4: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De KNVB heeft 24 supporters van NAC een landelijk stadionverbod opgelegd. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor ongeregeldheden bij de thuiswedstrijd van hun club tegen Heerenveen.

0: Heerenveen op 10 mei. Die wedstrijd werd vlak voor tijd definitief gestaakt nadat voor de tweede keer brandende fakkels op het veld waren gegooid. Eerder werd bekend dat de KNVB de club uit Breda een boete oplegt van €10.000 vanwege het wangedrag van de eigen aanhang. Bij Amerikaanse aanvallen op de Houthis in Jemen zijn vorig jaar zeker 153 mensen omgekomen en bijna 250 gewond geraakt. Dat blijkt uit een intern rapport van het Pentagon, melden Amerikaanse media. Volgens de berichten gaat het om slachtoffers die vielen bij 3 Amerikaanse aanvallen in Jemen. De Wall Street Journal schrijft dat het de eerste keer is dat de VS de omvang van het aantal burgerslachtoffers erkent. Vorig jaar voerde de VS meermaals bombardementen uit op de Jemenitische militie nadat de Houthis tientallen commerciële schepen in de Rode Zee onder vuur hadden genomen. Dat deed de groep uit solidariteit met de Gazanen. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot boven de 250. Er worden nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al ruim een dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. De tijd dringt. De eerste 24 uur na een aardbeving zijn cruciaal om mensen levend onder het puin vandaan te kunnen halen. Memphis Depay vertrekt bij het Braziliaanse Corinthians. Contractverlenging zit er niet in omdat de club kampt met financiële problemen. 2 dagen geleden zei de trainer van Corinthians nog dat Depay op het punt stond een nieuw contract te tekenen. Daar werd al weken moeizaam over onderhandeld. Depay kan nu transfervrij op zoek naar een nieuwe club. Het weer dan nog, volop zon vandaag en de temperatuur loopt snel op. Het wordt 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan nog een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: En dan nog 1 korte file van de ANWB in de provincie Gelderland. Die staat op de A50 Zwolle richting Apeldoorn. Tussen Hattem en Heerde-Zuid staat 3 kilometer en heb je 7 minuten vertraging.
2: Alweer je leesbril kwijt?
3: Mijnleesbril.nl.
2: Het grootste assortiment leesbrillen.
4: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot €1000 terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
5: Duizenden vrijwilligers, één passie. Het Bloemencorso Lichtenvoorde. Een bloeiend spektakel met 18 grote dahliawagens. Corso Kids, fanfares en theater. Dit wil je niet missen. Zondag 13 september in Lichtenvoorde. Voor tickets en info, bloemencorso.com.
6: Kom nu voor de Uniek Slapenactie. Tweede matras gratis. Ga naar uniekslapen.nl.
7: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
8: Gelukt. Heb je hem al betaald?
7: Wat bedoel je?
8: Mijn betaalverzoek.
7: Zo, dat doe je snel.
8: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
9: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
10: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 0767 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
11: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
12: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
11: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
12: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
13: Mensenrelatie, Radboud Visser.
14: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
13: Jazeker.
15: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
16: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
15: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
17: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
18: Op de koffie. Met Desiree van der Heijden.

0: Madonna, Who's That Girl? Nou, dat kan ik je vertellen. Dat ben ik, Desiree. Een hele goede morgen. Je luistert naar Op de Koffie. Het is inmiddels 13 minuten over 10, dus tijd voor een praatje bij de koffie. En vandaag wil ik het even met je hebben over de zonsverduistering. Niet die van vanavond, want daar gaat het natuurlijk sowieso veel over vandaag. Maar over die van 1999. Dat was de laatste keer dat eigenlijk iets soortgelijks was in ons land. En het zijn dan toch van die iconische momenten. Ik merk dat nu ook een beetje voor vanavond, dat ik het bijna een beetje spannend vind. Ik denk, goh, en dat ik denk ik wel ga onthouden waar ik dat ga kijken. En ik ben dus heel benieuwd, kan jij je nog de zonsverduistering herinneren van 1999? Waar was je, waar heb je gekeken? Vond je het indrukwekkend of denk je, nou ja, goed, ja, het viel me eigenlijk een beetje tegen. Dat kan natuurlijk ook. Je mag me altijd bellen voor een praatje bij de koffie. Het nummer is 0800-345-0345. Dus bel me vooral 0800-345-0345. Ben ik heel benieuwd, kan jij je de zonsverduistering van 1999 nog herinneren? Waar was je, hoe vond je het? En je mag me natuurlijk ook altijd mailen. Desiree@gld.nl. Of stuur me heel even een appje via de Omroep Gelderland app rechtsbovenin. Daar staat app ons. Nou, in ieder geval, als ik de nieuwsberichten van toen mag geloven, was het in ieder geval heel indrukwekkend. Luister maar even mee.
1: Het lijkt wel
2: het lijkt wel of
1: we nu al in totaliteit aan het komen zijn. Misschien zijn mijn tijden. Kijk eens, zie je het aankomen daar? Zie je het daar donker worden? Zie je het daar donker worden? Daar komt die schaduw aan. Dit is werkelijk de nacht die is over ons heen aan het vallen. Nog een paar seconden en het is zover.
2: Een dimmer die gewoon uitgaat.
1: De totaliteit is nu begonnen.
0: Ja, hier dus heel veel enthousiasme. Maar hoe was dat bij jou in 1999 tijdens die zonsverduistering? Hoe vond jij het en waar heb je hem bekeken? Laat het me weten. Stuur me een appje via de Omroep Gelderland app of bel me 0800-345-0345. Ja, en deze die kan dan toch niet ontbreken, hè, op een dag zoals vandaag. Bonnie Tyler met Total Eclipse of the Heart.

0: Shame Shame hier op Radio Gelderland. En ondertussen hebben wij bij het praatje bij de koffie het over de zonsverduistering van 1999. Ik denk die verhalen, dat maakt het toch even mooi. Dan kunnen we lekker vooruitblikken naar vanavond, wat ons een beetje te wachten staat. Nou, heel veel mensen weten nog precies waar ze waren, hoe dat was. Onder andere Alex, die zegt: goedemorgen, ik was toen chauffeur en stond met enkele collega's in Voorburg bij een middelbare school een hele vrachtwagen met schoolmeubilair te lossen. Was echt een spektakel toen. En wat ik vooral nog onthouden heb, is dat de vogels ook stil werden. Hele mooie ervaring. En zeker dat van die vogels, dat werd veel meer genoemd. Onder andere ook door Katrien zag ik dat dat heel erg bijzonder werd ervaren. Nou, er zijn ook mensen die hebben het helemaal niet meegekregen. Zoals René, die zegt: nou ja, ik was in 1999 aan het werk op de Korenmarkt in Arnhem. Een terras vol met mensen met een brilletje, maar ik heb er zelf niks van gezien. Ik was druk met koffie en cappuccino maken. Ja, je hebt luxe paarden en werkpaarden, zeggen we dan. Maar ik hoop dat in ieder geval de René jij het vanavond kan gaan zien. En aan de lijn heb ik Marianne José. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Wat kan jij je nog herinneren van die zonsverduistering van 1999?
1: Ja, nou, dat was een hele mooie ervaring. Ik ben met mijn toenmalige vriend zijn wij naar Noord-Frankrijk gereden.
0: Ja, want daar was het volgens mij extra goed te zien, hè?
1: Ja, dat klopt. Want we hadden gekeken waar is er weinig lichtvervuiling en waar kun je dat nou echt heel goed zien. En toen zaten we dus eigenlijk op een hele grote akker op zo'n hoge strobijl. Natuurlijk met eclipsbrilletjes om je ogen te beschermen. En ja, gewoon om dat hele natuurverschijnsel goed mee te maken en te zien. En wat mij toen gewoon op was gevallen was: ja, natuurlijk wordt het steeds donkerder, maar ook dus koeler. En het gaat dan ook wat meer waaien, omdat ja, vooral de temperatuur verandert, dus ook de luchttermiek. En inderdaad, de vogeltjes die denken dat het avond wordt en die zoeken hun slaapplekje op. En dan, ik weet niet meer precies hoe lang het duurde. Maar daarna krijg je zo'n omgekeerd proces. Dus dan wordt het weer lichter, wordt het weer warmer. En dan de vogeltjes, die worden gewoon opnieuw weer wakker. Ja, heel bijzonder vond ik het.
0: Het is echt een bijzonder ja. Fenomeen. En dan zeg je ook, ja, van weet je, dan heb je weer echt van: goh, wat een mooie aarde waar wij op leven, zei je ook.
1: Ja, ik had zelf zo'n, ja, waarschijnlijk ook gewoon door de setting waar we zaten, door dat grote veld en dat uitzicht, dan heel existentieel gevoel van wat mooi dat ik er mag zijn hier op deze mooie aarde. Dat voelde ik heel sterk toen op dat moment. Maar goed, dat is heel geromantiseerd. Het was natuurlijk ook een heel mooi plekje waar we zaten.
0: Ja, maar ik kan me wel voorstellen. Het is wel een soort bijzonder natuurverschijnsel wat je niet zomaar elke dag meemaakt. En dat je dan denkt, wauw, wat is dit toch bijzonder? Wat hebben wij toch een mooie aarde? En dat gevoel had jij dus heel erg daar.
1: Ja, had ik heel sterk. Ja,
0: prachtig. Ga je vanavond ook kijken, Marianne?
1: Ja, alleen dan, we hebben natuurlijk in Arnhem ook een prachtige plek om dat te bekijken op hoogte 80. Dus ik denk dat ik daar ga kijken. Zeker.
0: Nou,
1: en
0: veel
1: ik denk
0: plezier.
1: Dat er dan wel wat meer mensen en lichtvervuiling zullen zijn, maar dat het zeker ook heel mooi gaat worden.
0: Nou, ik hoop dat het weer zo'n mooie ervaring gaat zijn, net zoals vorige keer. Marianne, dankjewel voor jouw verhaal. Hè.
1: Ja, graag gedaan en allemaal veel plezier en mooie zonsverduistering.
0: Zo is het inderdaad. En we hebben ook nog Margot aan de lijn. Margot, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wat kan jij je nog herinneren van de zonsverduistering van 1999?
2: Zulke leuke dingen.
0: Ja, vertel.
2: Nou, mijn man, dat was minder leuk. Mijn man was al erg ziek. En ja, we zouden eigenlijk toen op vakantie naar Frankrijk. Dat wou hij, maar ik zei, nou, dat lukt niet. Dus waar kwamen wij terecht? In ons rode busje. Vier akker wiggrond.
0: Oké.
2: Kwamen we terecht en wij stonden daar met het busje bij een weiland met koeien. Kwamen twee boswachters naar ons toe, nou even praten. Ja, die vonden het ook leuk om te zien en zo. Maar het mooiste was, ja, dat gebeurde. Het werd donker en wij stonden met onze brilletjes. De koeien, die stonden eerst. En die gingen allemaal liggen. Allemaal slapen.
0: Net zoals met die vogels, wat Marianne José net vertelde. Dat die ook dachten, nou, het is tijd om naar bed te gaan. En dat hadden die koeien dus ook.
2: Alles was stil. En het was koud. En ja, ik had ook geen jasje of wat dan ook bij me. En dat duurde even. En toen werd het weer licht. En de koeien stonden heel langzaam weer op. En die kwamen naar ons toe. Met andere woorden van, wat was dit nu? Ja, nou, het was heel geweldig. Jammer genoeg is mijn man diezelfde maand, 31 augustus, overleden.
0: Ach jeetje, wat verdrietig.
2: Ja.
0: Maar dat hebben jullie toch nog samen meegemaakt. Dat is dan in dat opzicht een mooie herinnering voor jou.
2: ik vergeet het nooit meer.
0: Nou, prachtig.
2: Altijd bij je. Ja,
0: dat kan ik me goed voorstellen. Ga je vanavond ook kijken? En dan kan ik me voorstellen dat je toch weer heel even aan je man denkt dat jullie dat toen samen beleefd hebben.
2: Ja, de hele dag nu.
0: Ja, dat snap ik.
2: Ik verheug me er echt op, hoor.
0: Wat heerlijk, wat mooi. Ja. Ik zie dat inderdaad heel veel in de Radio Gelderland-app ook, dat heel veel mensen zich erop verheugen. En ook zulke mooie verhalen, precies wat jij zegt, dat iedereen zegt, ja, je voelt je bijna een beetje nietig. Ineens wordt alles stil. Dan denk je, wauw, wat Marianne José net ook al zei, wat een prachtig mooie aarde waar wij op mogen leven.
2: En het mooiste van het geval was de opa en oma van mijn man. Die woonde in Wichmond. Dus hij is eigenlijk eventjes op dat stukje teruggekomen. En daarna is hij dus 31 augustus overleden. Maar die koeien, het was echt geweldig. Ze kwamen heel langzaam naar ons toe. Met andere woorden, wat is dit nu? Ja, geweldig.
0: Fantastisch. Echt. Wat een mooi verhaal, Margot. Dank je wel voor het delen.
2: Ja hoor, niks te danken en een fijne uitzending nog.
0: Dankjewel. Ik hoop dat iedereen een prachtig mooie zonsverduistering vanavond heeft. Sommige mensen kunnen het zich ook niet meer herinneren. Corrie bijvoorbeeld zegt, ja, ik denk niet dat ik gekeken heb, want ik weet niet meer. Maar mijn man zei, nou schat, we zaten op het dakterras. We hebben door de laskap gekeken. Ik hoop dat het vanavond iets meer indruk maakt. Sarah Bareilles hoor je nu hier op Radio Gelderland. Fijn dat je erbij bent. Dit is Love Song.

0: Tammy Rowe hoorde je hier op Radio Gelderland. En je zou het bijna vergeten, maar het is ook...
1: De Week van de Luisteraar.
0: En dat betekent dat jij de hele week jouw verzoekjes mag doorgeven. Welk liedje wil je horen? Dat is eigenlijk de belangrijkste vraag. Heb je een liedje waarvan je denkt... oeh, zou heel lekker zijn als die eens een keertje op de radio komt? Helemaal mooi natuurlijk als je een mooie motivatie erbij hebt. Misschien doet het je wel denken aan een vakantie van heel lang geleden. Of wil je een liedje vragen voor iemand? Bijvoorbeeld je moeder, je buurman. Nou, ik noem maar iemand. Het mag allemaal.

Als je iets moois wil horen, laat het ons dan weten. Je kan ons een appje sturen via de Omroep Gelderland app. En dan gaan wij proberen zoveel mogelijk verzoekjes te draaien. Ik moest wel heel erg lachen om het verzoekje van Teus Veldhuizen. Hij zegt, nou, het is volgens mij al wel een zonsverduistering geleden dat ik deze heb gehoord. Dus of jullie die weer eens willen draaien. Bij deze voor jou, Teus. Afrika Simone. I think, think, think.

0: Het verzoekje van Teus, omdat het al een zonsverduistering geleden is dat hij deze had gehoord. Afrique Simone met de Ramaya.
1: Een spelletje voor bij de koffie.
0: Dat spelen we elke dag hier in Op de Koffie. Het is eigenlijk heel simpel. Het zijn 3 kennisvragen. Heb je 1 vraag goed, win je 1 prijs. 2 vragen is 2 prijzen. En 3 vragen goed is 3 prijzen. Zometeen stel ik alvast de eerste vraag. Dat is de kwalificatievraag. Heb je die goed? Dan kan je meespelen met mij voor het spel Op de Koffie. En krijg jij misschien wel dat prijzenpakket van Omroep Gelderland. Voor de eerste vraag heb ik eerst even een fragmentje. Luister even mee.
2: Heeft u al een huiscomputer? Oh, dat is zo'n handig ding.
0: Ja, heel handig.
2: Want zo'n apparaat, dat doet er. Elke menselijke handeling.
0: Ja, dit is al heel eventjes geleden, dat hoor je wel. Want op deze dag in 1981 lanceert IBM een computer voor thuis- en kantoorgebruik. Ze noemden het destijds een PC, en dat noemen we trouwens nog steeds zo. Waar staat PC voor? Waarvoor is dat een afkorting? Dat is vraag nummer 1. Wat is de afkorting dus van PC? Dat is de vraag. Waar staat dat voor? Laat het me weten via de Omroep Gelderland-app. Rechtsbovenin kan je ons appen of je mailt me dcree@gld.nl. En dan speel ik het spel misschien wel zometeen met jou.

0: Christy met Iron Horse hier op Radio Gelderland.
1: Een spelletje voor bij de koffie.
0: En dat speel ik vandaag met Jan. Jan, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wat ga je vandaag doen, Jan?
2: Nou, niet zo heel veel.
0: Niet zo heel veel. Wel vanavond de zonsverduistering kijken?
2: Dat denk ik nog wel. We hebben op dat moment een etentje in de tuin bij mensen. Dus daar zal vast die zonsverduistering ook wel gezien kunnen worden.
0: Nou, dat lijkt mij wel bij een etentje in de tuin. Ik bedoel, tot 2081 maken we het niet meer mee, hè Jan? Dus het is de laatste keer, denk ik zo.
2: Ja, je
0: klinkt nog niet heel erg onder de indruk, Jan. Maar we kunnen niet allemaal hetzelfde enthousiast zijn wat ik erbij voel. Ik voel me helemaal gespannen en zenuwachtig, weet je wel.
2: Ja. Ik heb de vorige ook wel meegemaakt.
0: Dat
2: commentaar wat er net gegeven werd, dat alles zo stil werd en zo, dat kan ik me nog wel herinneren.
0: Ja, precies. Ja, jij hebt het dus al een keertje gezien. Ja, voor mij wordt het de eerste keer. Dus vandaar dat ik zo excited erover ben, Jan. Maar goed, wij gaan eerst een spelletje bij de koffie spelen. En de eerste vraag, dat had te maken met dit fragmentje.
3: Heeft u

0: handeling.
1: Want op deze dag, op 12 augustus in 1981... lanceert IBM een computer voor thuis- en kantoorgebruik. En ze noemden dat de PC. Waar staat PC voor, Jan?
2: Personal computer.
1: Dat is helemaal goed. Dat is al één vraag goed. Dan gaan we door naar de muziekvraag. ABBA, de welbekende groep, die staat natuurlijk voor de namen van de bandleden. Dat is eigenlijk een afkorting. De twee A's die staan voor Agneta. En wie nog meer?
2: Agneta? Nee.
1: Nee, die hebben dus al gezegd. Nee. Agneta, en wie is die andere? Waar staat die andere A voor? Ja, dat is hem. Maar zo niet de naam.
2: Nee.
1: Heb je een idee?
2: Het schiet er niet te binnen, volgens mij.
1: Kan gebeuren, dan ga ik deze fout rekenen. Het is Annie Fried.
2: Ja, ze werd
1: natuurlijk ook heel vaak Frida genoemd. Dus vandaar dat die A altijd een beetje lastig is. Maar het is Annie Fried. En de anderen staan natuurlijk voor Benny en Björn. En dan heb je het ABBA-groepje compleet. Nou, dan heb ik nog een laatste vraag. Dat is de Gelderse vraag. Inmiddels is Paleis het Loo in Apeldoorn een museum. Maar heel lang hebben er leden van het Koninklijk Huis gewoond. Wie waren de laatste bewoners van Paleis het Loo?
2: Dat was Margriet en Pieter van Vollenhoven.
1: Dat is helemaal goed, Jan. Dat betekent toch 2 van de 3 vragen goed. Dus dan komen er een paar prijzen jouw kant op.
2: Nou, helemaal geweldig.
1: Dat is toch mooi voor deze dag?
2: Mijn dag kan alweer niet meer sturen.
1: Ah, kijk, dat is wat ik graag hoor, Jan. Dat is wat ik graag hoor. Zullen we dan toch even ABBA draaien? Of zeg je, nou, nu wil ik het ook niet meer horen. Die Annie Fried, het is vreselijk.
2: Nee, draai maar rustig.
1: Kan je hebben? Oké, gelukkig. Ja, nou, dan ga ik dat doen. En dan wens ik jou een hele mooie en prachtige dag vandaag, Jan.
2: Eens gelijk.
1: En hopelijk toch ook een mooie zonsverduistering in die tuin, hè?
2: Ja.
1: En dan draai ik ondertussen ABBA een kleine onbekend liedje. That's me.

0: Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
1: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestsellerauteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu. Overal verkrijgbaar.
0: Nu bij Dirk, Fanta, Sprite of Fuze, 99 cent.
2: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
4: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
6: Tuurlijk wel!
5: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Hey Remo!
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
5: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
8: Grijp nu uw kans.
9: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
10: Pedicure. Een boeiend, uniek en vooral dankbaar vak. Een vak waar medische zorg en uiterlijke verzorging samenkomen. Een eigen pedicurepraktijk, ambulant werken of in loondienst. Er is altijd een vorm die bij jou past. Benieuwd of de pedicurewereld iets voor jou is? Kijk dan snel op pedicureworden.nl en laat je inspireren.
9: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
11: Radio Gelderland. Het nieuws van 11 uur.
12: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het gebouw van de rechtbank in Rotterdam is beklad met rode verf. Zowel de hoofdingang als de ingang waar gedetineerden naar binnen worden gebracht is bespoten met de teksten pedofielen en 282 SR. Die laatste tekst verwijst waarschijnlijk naar het artikel in het wetboek van strafrecht, waarin staat dat het verboden is om iemand tegen zijn wil vast te houden. Mogelijk is de bekladding een protest tegen de arrestatie of vervolging van zogenoemde pedojagers. Dat zijn burgers die voor eigen rechter spelen. Er is nog niemand aangehouden voor de bekladding in Rotterdam. In de Rode Zee zijn bij een aanval van de Houthis op een vrachtschip 6 doden gevallen. Dat meldt het transportministerie van Jemen. Het schip zou in de zeestraat Bab el-Mandeb tussen Jemen en Djibouti zijn getroffen door 3 ballistische raketten. Het vrachtschip voer onder de vlag van Tanzania en is van een Egyptische

0: eigenaar. Onder de doden zijn ook twee leden van de militaire kustwacht van Jemen. De anderen waren opvarenden van het schip, drie Pakistanen en een Indonesiër. Pakistan is furieus over de aanval van de Houthis. 24 supporters van NAC hebben een landelijk stadionverbod gekregen. Ze worden zo gestraft voor ongeregeldheden bij de wedstrijd van NAC tegen Heerenveen op 10 mei. Er werden onder meer fakkels op het veld gegooid, waarna de club uit Breda was al gestraft met een boete van €10.000 vanwege het wangedrag van de eigen fans. ABN AMRO heeft het afgelopen kwartaal een winst geboekt van €781 miljoen. Dat is een kwart meer dan een jaar geleden. De bank profiteerde van meer inkomsten uit Duitsland, waar de bank HAL werd overgenomen. Ook daalden de kosten bij de bank. ABN AMRO is momenteel bezig met een grote reorganisatie. Het weer dan nog. Het is vrijwel onbewolkt en er is veel zon vandaag. Ook in het noorden van het land wordt het maximaal 27 graden, in het zuiden 32. Ook morgen veel zon, dan wordt het iets warmer dan vandaag, 30 tot 36 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
2: Isolatie, check. Nieuw glas, check. Vloerverwarming, check. Maar kan die vloerverwarming eigenlijk wel in combinatie met een vloer van echt hout, laminaat of PVC? Zeker kan dat. Maak een afspraak in de showroom bij Van Manen Vloeren in Barneveld. Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Van Manen. Kijk maar op vanmanenvloeren.nl.
3: Betting Wonen. Nu opruiming tot 70%.
4: Nu bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Het is sale. Profiteer van enorme kortingen.
5: Profiteer van de sale. Heel veel extra korting. Woonboulevard Zutphen. Pollaan 50 in Zutphen.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ik doe het voor gezonde nieren.
2: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
3: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
4: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
5: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
6: Oh, weer een muis.
5: En samen spelen.
6: Kom maar. Ja.
5: Au. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
4: Nu bij Dirk. Kips. Diverse varianten. 1,29. Meenemen toch?
7: Piep er niet zomaar tussenuit. Maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
8: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestsellerauteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
7: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
9: De koffie met Desiree van der Heijden.

Peaches and Herb, we've got love hier op Radio Gelderland. En nu ga ik Berlin voor je draaien met Take My Breath Away. Ken je natuurlijk uit die film Top Gun en dan vooral uit die zwoele scène tussen Tom Cruise en actrice Kelly McGillis. Dan zie je hen zo, nou ja, het heel gezellig hebben met elkaar, laten we het zo stellen. En op de achtergrond hoor je dan dus Berlin met Take My Breath Away. En ja, moet je heel eerlijk zeggen, het is heel erg zwoel, maar het had dus heel anders kunnen klinken. En dat komt omdat het geproduceerd is door producer Giorgio Moroder. Misschien wel eens van gehoord, want je kent hem vooral van de hits van Donna Summer, waaronder deze. Nou, naast dat hij voor artiesten werkt, werkt hij dus ook heel vaak voor films. En door Top Gun wordt hij gevraagd, kan jij een hit voor ons schrijven? En toen zegt hij, ja, dat kan ik zeker. En daardoor komt hij dan ineens met Take My Breath Away. Hij geeft het in eerste instantie aan een band die je misschien helemaal niet kent, namelijk The Motels. En dat klinkt dan zo. Ja, ik moet je zeggen, als ik dat zo hoor, ben ik ook niet bepaald fan. En dat was de platenmaatschappij ook niet. Die zeggen, ja, op zich wel een mooi liedje, maar dat, ja, nee, ik vind het eigenlijk niet zo mooi klinken, dus zoek maar iemand anders. En toen kwamen ze uit bij de leadzangeres van Berlin. En toen dachten ze meteen, toen zij dat inzong, wauw, dit is fantastisch. Het aparte is dus alleen dat de rest van de bandleden van Berlin hebben helemaal niks met dat liedje Take My Breath Away te maken. Sterker nog, ze hadden het zelfs nog nooit gehoord totdat ze die film Top Gun zagen. Maar ja, het werd wel gecredit aan Berlin. Dus de hele band krijgt de credits voor dit liedje. En daardoor verdienen ze toch elk jaar behoorlijk leuk aan de opbrengsten van dit liedje. Want het is best wel vaak op de radio te horen. Maar eigenlijk zijn de verdiensten alleen voor die liedzangers. En laten we wel wezen, zij doet het fantastisch. Prachtig mooi. Je voelt de zwoelheid door je radio heen. Berlin met Take My Breath Away hoor je nu op Radio Gelderland.

0: Alex Warren met Passenger hier op Radio Gelderland.
1: De Week van de Luisteraar.
0: Ja, dat is het deze week hier bij Radio Gelderland. Het is de Week van de Luisteraar. En dat betekent dat jij jouw verzoekjes mag doorsturen. De vraag is eigenlijk heel simpel. Welk liedje wil je het allerliefst op de radio horen? Ik moet je zeggen, ik vind het heel leuk om te draaien, zeker voor jou. En omdat er dan zulke leuke verzoekjes binnenkomen. Want ik zie al bijvoorbeeld luisteraars die liedjes insturen, die hen weer mee terugnemen naar hun eerste vakantie zonder ouders. Of een liedje waarbij de videoclip heel erg veel indruk heeft gemaakt op MTV. Of gewoon een liedje waarop ze nog hebben gedanst op een bruiloft. Hoe mooi is dat? Nou zeg het maar, wat kan ik voor jou draaien? Je mag me een appje sturen via de Omroep Gelderland app. Rechtsbovenin staat app ons en dan kan je ons eigenlijk altijd whatsappen. Helemaal leuk vinden we het als je een audio-appje stuurt. Dat kan natuurlijk ook op WhatsApp. Kan je gewoon op het microfoontje drukken. Je kan gewoon beginnen met praten tegen ons. En dan kunnen wij het horen. Laat het maar weten. Wat kunnen we voor je draaien? Zetten wij het hier op de lijst van verzoekjes. En hoor je het misschien vandaag wel voorbij komen.

Omdat het deze week de week van de luisteraar is, willen we graag weten wat jij wil horen. Gebruik onze app en geef door titel en artiest en natuurlijk ook het liefst waarom. En dan komt jouw plaat voorbij in de week van de luisteraar op Radio Gelderland.

0: Kim Wilde, Four Letter Word, hoorde hier op Radio Gelderland.
1: Het is de week van de luisteraar, dus je mag het zeggen. Wat wil je horen?
0: Ja, dat is het. Je mag het zeggen. Welk liedje wil je horen? Stuur me een appje via de Omroep Gelderland app of mail ons studio@gld.nl. En helemaal mooi, als je er natuurlijk een mooie motivatie bij hebt, dan komt zo'n liedje toch altijd nog net wat mooier binnen. En ik kreeg toch zo'n ontzettend leuk verzoekje van Mieps en Willem. Goedemorgen, Mieps.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Vertel eens. Jullie hebben een liedje aangevraagd en dat heeft alles te maken met jullie en jullie relatie.
2: Ja, mijn man zat bij een castingbureau en toen kwam er een vraag of iemand mee wilde, een ouder echtpaar mee wilde doen aan een clip voor van Snelle over Utrecht. En moest je een connectie met Utrecht hebben. Nou, die hadden we. En je moest ook niet bang zijn om de liefde te betonen. Nou, hebben we eerst gevraagd wat ze daarmee bedoelen.
0: Ja, dat snap ik, want dat kan heel veel betekenen.
2: Maar dat was te doen.
0: Oké.
2: En nou, we vonden het heel leuk om mee te doen.
0: Ja, en heel eventjes, vertel even, hoe ging zo'n clip? Want je doet dan dus mee aan een clip van Snelle Kleur. En dat gaat over de liefde. Hoe ging die clip?
2: Nou, dat is best indrukwekkend. Want je moet heel veel doen. En je moet door de stad lopen. En dan, oh nee, dat moet toch even anders.
0: Nou, moet het weer even opnieuw?
2: Ja, dus je bent daar wel een poosje mee bezig. Maar het was zo waardevol. Want onze kinderen konden het meekijken. Die stonden dan gewoon te kijken. En je loopt daar door het parkje. Je loopt door een bekende omgeving. En het is zo waardevol wat overblijft voor jezelf.
0: Zeker, je hebt een hele mooie herinnering hieraan. En dus meteen ook een videoclip waar jullie altijd vereeuwigd staan.
2: Nou, en onze kinderen zeiden, als jullie er niet meer zijn, hebben we zo'n mooie herinnering. Ach, dus dat is ook waardevol.
0: Dat is prachtig. Ja. En Willem, die moest een liefdesbrief aan jou schrijven, toch, voor die clip.
2: Ja, dat zal ik hem eens even voor geven.
0: Ja, geef Willem eens eventjes.
2: Ja, daar komt hij aan, hoor.
0: Jazeker. Hallo Willem.
3: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, je moest een liefdesbrief schrijven voor jouw Mieps.
3: Ja.
0: En die heb je dus ook moeten voorlezen.
3: Zeg je?
0: Die heb je ook moeten voorlezen aan haar.
3: Heb ik ook moeten voorlezen. Het was zelfs zo dat, toevallig zag ik dat gisteren nog. Dat was in het Willem de Zwijger plantsoen in Utrecht. En daar werden die opnames gemaakt. En de hele crew, je zult het niet geloven, het stond allemaal te huilen. Toen ik dat voorlas. Maar ze waren allemaal, het moest opnieuw, het moest nog een keer opnieuw. Dus het ging toen echt, dat was echt heel leuk om te doen allemaal.
0: Want die liefdesbrief, kan je nog herinneren wat je daarin hebt gezegd?
3: Nou ja, dat natuurlijk, dat weet ik eerlijk gezegd niet zo heel goed meer. Weet je dat nog niet, wat erin stond?
2: Nou, dat je heel veel van me hield en dat we heel bijzonder waren samen.
3: Ja.
2: En nou ja, ik had ook tranen in ieder geval, wat er allemaal in stond.
0: Want hoe lang zijn jullie al samen?
3: We zijn, niet weet dat precies, we zijn al 60 jaar samen, maar we zijn daar, 50. Ja, we zijn 55 jaar getrouwd inmiddels.
0: Ach, wat romantisch. En is het nog steeds zo leuk als vroeger of is het veranderd?
3: Ja, het verandert. In die zin, dat klinkt een beetje raar, maar vroeger was je verliefd en nu houd je veel meer van elkaar.
0: Ja.
3: Het is een ander gevoel. He, dat verliefd zijn, dat is toch anders. Echt, het houden van elkaar, het verdiept, het wordt alleen maar mooier.
0: En wat maakt het zo fijn om samen te zijn met Mieps?
3: Ja, het is een heel bijzondere vrouw. Ik bedoel, dan moet ik oppassen dat ik niet emotioneel word.
0: Dat mag maar, toch, is toch helemaal geen probleem. Is toch ook iets romantisch dat je al zo lang met iemand bent en dat je dus een partner voor het leven daadwerkelijk
3: is. Ja. En maar ze zorgt zo goed voor me dat ik dat is echt geweldig. Dus het is echt een fantastische vrouw.
2: En jij bent een bijzondere man voor mij.
0: Nu ga ik ook bijna huilen, hoor. Dus laten we dat liedje maar gewoon gaan draaien, Mieps en Willem. Dan kan ik eventjes bijkomen van deze romantiek, waarvan ik hoop dat ik dat toch ook ooit heb. Dat je dus gewoon 60 jaar met iemand bent en dat je met zoveel liefde over de ander spreekt. En ik dacht, wat mij nou wel leuk leek, je hebt natuurlijk het liedje Snelle met Kleur. Die hadden jullie aangevraagd voor Week van de Luisteraar. In de videoclip hoor je ook meerdere koppels die liefdesbrief vertellen. Waaronder dus ook jullie. En het mooie is, hij eindigt ook met een quote van Miepz. Dat zij heel veel ook van jou houdt. En ik dacht, laten we dan gewoon eventjes die variant draaien van de videoclip waarin je jullie ook hoort. Ik dacht, dat is misschien wel extra bijzonder.
3: Leuk, heel leuk dat je dat doet.
0: Ik wens jullie heel veel liefde. Ik ben gewoon bijna een beetje jaloers. Zoveel romantiek komt er door de radio naar mij toe. En ik hoop dat jullie een hele mooie dag hebben. En dit was dus 4 jaar geleden voor jullie, voor Miepz en Willem. Dit is Snelle met Kleur, speciaal voor jullie.
3: Ja, ik wens jou ook het allerbeste, hoor.
0: Dankjewel, ga ervan genieten.
3: Ja.
4: Ik heb een vraag geschreven, joh.
5: Een liefdesbrief. Die ga ik jou niet voorlezen.
6: Lieve Julia.
5: We zaten in dezelfde klas. En steeds weer werd mijn blik naar jou getrokken.
6: En ik weet nog dat ik eigenlijk maar één ding dacht. Joh, kom hier. Ik wil je knuffelen. Ik ben verliefd.
5: Ik vond je bijzonder. Maar ik was geen held.
7: Onze eerste afspraak weet ik nog goed. Ik kreeg kriebels in mijn buik.
6: Mijn bloed gaat sneller stromen als ik je zie. Je bent prachtig. Van binnen en van buiten.

0: Terwijl ik deze brief schreef, ben ik gaan beseffen hoeveel ik van je hou.
1: Jul, de liefde is leuk, maar soms ook een beetje beangstigend. Het is niet erg als je soms wegrent, als je maar wel weer terugkomt.
2: Ik hou zielsveel van je. Voor nu en voor altijd. Dank voor je er zijn.

0: Rotterdam.
1: Hé, hey, heb jij je brief?
0: Nee, jij joh!
1: Nee. De letters van Nino!
0: Nou.
2: Ik hou ook van jou. Heel veel.
3: Nou, veeg mij maar op hoor. Snelle met kleur aangevraagd door Miepse en Willem tijdens Week van de Luisteraar, omdat zij figureerden in de videoclip destijds. En Willem dus zo'n prachtig mooie liefdesbrief voor haar schreef. En als ze het er dan zo over hebben, ja, dan smelt ik gewoon. Ik heb een zwak voor mensen die al zo lang samen zijn en die dan zo over elkaar praten. Ja, dat wil toch iedereen? Dat je een maatje vindt voor het leven zoals Miepse en Willem? Ik hoop het voor je. Eerst draai ik nog even George Benson, Lady Love Me, en zometeen die prijsvraag, jawel, voor die e-bike. Dus blijf goed luisteren.

0: George Benson, Lady Love Me hier op Radio Gelderland. En jawel, het is er tijd voor die prijsvraag voor de e-bike die je kan winnen. Misschien is die vrijdag wel voor jou, hè? Dat zou toch wat zijn? Op Televisie Gelderland is namelijk een nieuw programma verschenen. Dat heet Rondje Gelderland. En daarin fietsen presentatoren Frank en Esther door onze prachtige provincie. En om dat te vieren geven wij dus hier op Radio Gelderland een e-bike weg. En die kan dus misschien wel van jou zijn. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is dus natuurlijk naar Rondje Gelderland kijken op televisie. En wij stellen daar dan een vraag over hier op de radio. Heb je elke werkdag het antwoord goed, dan kom je in de pot met namen. En vrijdag trekken we daar eentje uit. En misschien ben jij dat wel en win jij dan dus die e-bike. Vandaag gaat de vraag over de aflevering van gisteren. Luister even mee.
1: Kijk eens, daar ligt de stad, denk ik, hè?
2: Daar ligt de stad, Apeldoorn.
1: Ja. En wat maakt het nou zo bijzonder, dit park in Apeldoorn? Want Apeldoorn heeft meer parken. Ja. Maar wat maakt dit park nou zo bijzonder?
2: Nou, dit maakt het bijzonder omdat het ligt heel dicht in het Kroondomein aan. He, dus het koninklijke. Vroeger heeft Wilhelmina hier geschilderd, hè? Ja, ja, ja. Op het bankje.
1: Die vijver hebben ze met de hand gegraven?
2: Die vijver achter ons hebben ze met de hand gegraven, ja.
0: Ja, die vijver hebben ze met de hand gegraven. En daarover gaat de vraag van vandaag. Want de wildspotroute van Rondje Gelderland brengt Frank Oosterwegel ook in stadspark Berg en Bos bij Apeldoorn. En daarin ligt dus een mooie vijver. Door wie is die vijver gegraven? Wij willen dus weten, door wie is die vijver gegraven? Stuur je antwoord naar studio@gld.nl of stuur ons een appje via de Omroep Gelderland-app. Dus de vraag is, door wie is de vijver gegraven?
3: Verzamel de antwoorden via Rondje Gelderland elke werkdag op TV Gelderland. Met de antwoorden win je bij Radio Gelderland misschien straks wel die elektrische fiets.
0: En mocht je denken, nou die vraag die wil ik toch straks nog een keertje even goed horen. Geen probleem, bij Irene en bij Joy hoor je hem vanmiddag nog een keertje.

0: kan jou in ieder geval perfect horen. Ja. Want jij gaat het onder andere hebben wat meer over de details, over de zonsverduistering, toch?
1: Ja, nou, ik ga bellen met een vaste weerman.
0: Kijk.
1: En die is afgelopen dinsdag volgens mij, nee, maandagmiddag, is die met een autootje vol met andere weergekkies vertrokken naar Spanje. Want in Noord-Spanje is natuurlijk die verduistering
0: volledig,
1: helemaal compleet.
0: Hè?
1: Ja. Ja, precies. En dit is een man die gaat, dit is die stormchaser, dus die gaat naar grote stormen, naar supercells. Daar maakt hij echt de meest fantastische foto's van. Hij reist echt de hele wereld rond met zijn maten. En nu zitten ze daar op een berg. Ik heb hem net aan de lijn gehad. Ik heb hem straks in de uitzending. Ze zitten op een berg. Ze zijn aan het klimmen in Spanje naar grote hoogte.
0: Oh, wauw.
1: Om daar inderdaad de prachtigste foto's te gaan maken.
0: Fantastisch. Ik vind het altijd mooi als mensen zo'n passie hebben. Hij dat ze denken, ik ga naar Spanje. Ja. Ik zorg dat ik boven op die berg zit. Ik heb het beste zicht.
1: Hij had vandaag wel een beetje spijt dat hij dit avontuur was aangegaan. Want het was, weet ik veel, 35 graden of zo.
0: Ja, je moet er wat voor over hebben.
1: Hij liep tegen zo'n bergwand aangeplakt naar boven te sjouwen.
0: Prachtig.
1: Maar die heb ik
0: zo
1: in ieder geval in de uitzending. En ik heb nog een leuke hammamdoek met ook een leuk verhaal. Mag ik dat nog even vertellen?
0: Natuurlijk, ja, mij maakt niet uit.
1: Er zijn stranden in Italië, las ik, waar je niet met een dikke handdoek op het zand mag gaan liggen.
0: Oh, hoezo?
1: Ja, omdat ze bang zijn dat je toch te veel zand meeneemt naar je auto, naar het binnenland, als je weer vertrekt met die handdoek.
0: Ja.
1: En daar mag je dus alleen met dunne lapjes op het strand. En dunne lapjes op een rieten matje. En laat ik nou van die dunne lapjes nog een paar beschikbaar hebben, die kun je winnen bij mij.
0: Nou,
1: kun je dus op een Italiaans strand voorkomen dat je een boete krijgt.
0: Geen enkel probleem als je die hammamdoek drinkt. Zometeen met het zomerspel dus in tot 3. En natuurlijk ook weer een nieuwe kans voor die e-bike. Jij gaat de vraag zometeen nog een keertje stellen.
1: Ja, straks over een uurtje ongeveer hoor je hem bij mij nog voorbij komen.
0: Kijk eens aan. Zometeen dus Irene in tot 3. En mij hoor je morgen weer.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf €2,50. Reis weer met Golden eSIM.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
8: Reis weer met Golden eSIM.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
9: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
10: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg. Radio Gelderland, het nieuws van 12 uur.
11: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Rotterdam zijn vannacht het gerechtsgebouw, het UWV en de reclassering besmeurd met teksten als pedofielen en 282 SR... Mogelijk is de bekladding een protest tegen de arrestatie of vervolging van zogenoemde pedojagers, burgers die voor eigen rechten spelen. 282 SR verwijst waarschijnlijk naar het artikel in het Westen.

0: wetboek van strafrecht, waarin staat dat je iemand niet zonder reden mag vasthouden. Voor het eerst sinds juli zijn er doden gevallen bij een aanval van de Houthis op een schip in de Rode Zee. 4 opvarenden van het vrachtschip kwamen om toen de jemenitische militie 3 ballistische raketten afvuurde. 3 van de 4 waren Pakistanen. Bij de aanval werden ook 2 leden van de militaire kustwacht van Jemen gedood. Een man van 29 uit Best is veroordeeld tot 240 uur taakstraf voor het illegaal verkopen van zieke dwerghondjes op Marktplaats. De man haalde de pups uit Bulgarije. Hij gebruikte vervalste papieren waarin stond dat de dieren gezond waren. Maar kort na aankoop werden veel hondjes ziek. Een aantal overleed. Sommige kopers moesten hoge dierenartsenkosten maken. De man uit Best moest daarom ook een schadevergoeding van €19.000 betalen. 24 supporters van NAC hebben een landelijk stadionverbod gekregen. Dat is voor ongeregeldheden bij de wedstrijd van NAC tegen Heerenveen op 10 mei. Er werden onder meer fakkels op het veld gegooid, waarna de wedstrijd werd gestaakt. De club uit Breda was al gestraft met een boete van €10.000... vanwege het wangedrag van de eigen fans. ABN AMRO heeft het afgelopen kwartaal een winst geboekt van €781 miljoen. En dat is een kwart meer dan een jaar geleden. De bank had meer inkomsten uit Duitsland, waar een bank werd overgenomen. En de kosten daalden vanwege een grote reorganisatie. Het weer, vrijwel onbewolkt en veel zon vandaag. In het noorden van het land wordt het maximaal 27 graden, in het zuiden 32. Ook morgen veel zon en dan wordt het warmer dan vandaag 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel, Catherine. Ik heb een bericht voor treinreizigers. Tussen Utrecht Centraal en Geldermalsen rijden geen treinen. Komt er een wisselstoring? Dat gaat waarschijnlijk nog de hele dag duren.
2: Nieuwe leesbril nodig?
3: Mijnleesbril.nl.
2: Gratis verzenden en retourneren.
4: Zo'n 3 miljoen Nederlanders dragen een kunstgebit. Wanneer u toe bent aan een gebitsprothese, wilt u goed worden geadviseerd. Tandprotheticus J. Hogendijk in Doetinchem is dé specialist op het gebied van aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses. Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus. Meer informatie vindt u op tandprotheticus-jhogendijk.nl.
5: Mama, ik verveel me.
6: Wil je naar Designer Outlet Ochtroep?
5: Oh ja! Dan ga jij shoppen en ik naar Kinderspeelparadijs.
6: En ik bespaar tot wel 70%. En we gaan ook nog lekker eten in een van de restaurants.
5: Pret voor de hele familie.
6: In Designer Outlet Ochtroep Duitsland. 20 minuten van Enschede.
7: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
8: Hey Remon!
9: Je verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
10: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
8: Hey, Remon!
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
11: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
12: Hoppa!
11: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
12: 3 sterren slot.
11: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
13: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, eet smakelijk voor straks.
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
15: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
13: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
15: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
16: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
1: Top 3 met Irene ten Voorde.

0: Kaoma en de Lambada op Radio Gelderland. Goedemiddag. Wat een bijzondere dag toch, hè? Het zindert een beetje. Letterlijk natuurlijk vanwege de warmte, maar toch ook vanwege iets met de zon. Ik weet van mijn zus dat ze daar in Spanje nog veel meer mee bezig zijn. Er zijn daar, las ik, 700 officiële plekken waar mensen massaal naar de zonsverduistering gaan kijken. Die is daar trouwens volledig compleet. En er komen dus 6 miljoen mensen naar Noord-Spanje om te feesten en te kijken. Bizar. En mensen kunnen dan echt ontroerd raken door zo'n gezamenlijke ervaring. Het verbroedert. En dat maakt het eigenlijk ook zo mooi. Nou ja, ik spreek straks Wouter van Bernebeek, weerman. Die zit daar in Noord-Spanje. Is aan het klimmen naar 2 kilometer hoog om het allemaal goed te kunnen zien. En wat is er nog meer? Nou ja, straks een vraag over wc-rollen. En wat je er allemaal mee kunt doen. En wat je er allemaal mee doet, dat is allemaal voor later in de uitzending. Er is een hammamdoek en een e-bike te winnen. En we draaien deze week op verzoek van de luisteraar. Wil je graag een plaatje horen, speciaal voor jouzelf of voor iemand anders? Laat het dan vooral weten. Theo van Dalen stuurde een verzoekje. Ik hoor het zo weinig, zegt hij. En ik word er zo vrolijk van. Nou, dat is nou precies de bedoeling. Komt-ie, Theo? Roberto Giacchetti.
1: De week van de luisteraar.

0: De Supremes op Radio Gelderland. Love is here and now you're gone. Dat is ook wat. 10 minuten voor 12:30 is het. Je luistert naar Tot 3. We kijken even naar het Gelders nieuws van dit moment erop.
1: Ja, goedemiddag. Er woedt brand bij papierverwerkingsbedrijf Van Gelder in Zutphen. De brandweer is daar met meerdere voertuigen aanwezig. En de rook is ook in de wijde omgeving te zien. Die brand brak vandaag even na 11 uur uit bij die Van Gelder papiergroep aan de OC-straat in Zutphen. Er zijn daar dus flinke vlammen en rook te zien. Volgens de brandweer staan er balen papier in brand. Het is nu nog redelijk aangenaam buiten, maar de hitte die komt weer terug in Gelderland. Vandaag loopt de temperatuur al op naar zo'n 27 tot 29 graden. Morgen en vrijdag wordt het zelfs 34 tot 35 graden. Met veel zon en maar weinig wind. In het weekend wordt het wel weer iets aangenamer. Dan zakt de temperatuur naar ongeveer 25 graden en neemt de bewolking toe. Betekent wel dat het Nationaal Hitteplan vanaf vandaag ook in Gelderland weer van kracht is. Daarbij is het advies om genoeg te drinken, zware inspanning midden op de dag te vermijden en extra goed te letten op kwetsbare mensen zoals ouderen en jonge kinderen. En ook op natuurlijk de huisdieren.
0: Niet midden op de dag met de hond op het asfalt.
1: Dat is geen goed idee in deze tijden. Wie over de N224 bij Ede rijdt, is het waarschijnlijk al opgevallen. De beuken langs de provinciale weg zijn daar wit geschilderd. Het is geen vandalisme, het heeft te maken ook weer met de hitte. De bomen zijn voorzien van een soort zonnebrandcrème voor bomen, gemaakt van water en kalk. Wordt vooral gebruikt bij beukenbomen om te voorkomen dat de bast zo warm wordt dat die knapt en barst. Middeltje wordt ook gebruikt op andere plekken in Gelderland. En soms wordt de stam van beuken ook nog ingewikkeld met jute om dezelfde reden. NEC heeft gisteravond de play-offs van de Champions League bereikt door met 2-1 te winnen van Olympiakos. En dat terwijl de Nijmegenaren ook nog eens 3 minuten met zijn tienen moesten spelen. Het alles had te maken met een oorpiercing van invaller Emre Mor. Gelderlander schrijft erover. Mor zou gaan invallen, maar hij mocht het veld niet op omdat hij een piercing in zijn oor had. Die had hij wel afgeplakt, maar dat was niet voldoende. Het moest echt uit zijn oor. Ja, en dat lukte maar niet.
0: Ach jee.
1: 3 minuten heeft de technische staf aan het oor en aan die piercing staan sjoren. Toen is het gelukt, kon die eindelijk het veld in.
0: Ja.
1: Ja, na de wedstrijd legde Mor uit dat hij piercing niet droeg omdat hij het mooi vindt, maar om beter te slapen. Een Chinees of Japans dingetje is het, zei hij. Uiteindelijk is het gedoe me ook vergeven, want Mor scoorde natuurlijk in de verlenging de winnende treffer. En nog even voor de NEC-fans.
2: Een stapje van Sierhuis en Sherry. Sherry, en dan valt hij daar voor Mor! Emre Mor doet het toch voor NEC.
1: Zonder piercing in zijn oor, maar hij zat wel.
0: Zonder piercing, ja precies. Ik heb zitten kijken, want op een gegeven moment dacht ik, het wordt nu al spannend. Mm-hmm. Dus ik dacht, bij de verlenging zet ik toch de televisie maar eens aan. Ik vond het echt fantastisch om te zien. Echt heel leuk. Ja.
1: Jij in heel Nijmegen.
0: Goed, ik woon in Arnhem, dus ik ben niet meteen een NEC-fan natuurlijk. Maar ik vond dat ze heel goed speelden en ik was heel blij.
1: Ja.
0: We gaan door. Nou, we gaan niet door. We gaan in ieder geval verder met voetbal. Het is nog niet klaar. Het is nog niet gedaan, zei Rick de Zadelier vroeger. Wie kent hem nog?

Omdat het deze week de week van de luisteraar is, willen we graag weten wat jij wil horen. Gebruik onze app en geef door. Titel en artiest en natuurlijk ook het liefst waarom. En dan komt jouw plaat voorbij in de week van de luisteraar op Radio Gelderland.

Wild World. Mr. Big hoorde je op Radio Gelderland. Het is 1:05. Er is iemand een berg aan het beklimmen. Een berg in Spanje. Met de bedoeling om zo hoog mogelijk te staan vanavond, zo rond een uurtje of 7. Om de zonsverduistering te zien. Een volledige zonsverduistering daar in Spanje. En daarna de Perseïde. En hij heeft het zwaar. Maar hij doet het voor het goede doel om straks prachtige foto's te maken. Weerman Wouter van Bernebeek, die spreek ik zo meteen. En dan laat ik eens vertellen of hij er al is, zeg maar. En hoe mooi die foto moet worden.

0: Kiss and I Was Made for Loving You. Ja, natuurlijk, het wordt in Nederland al best spectaculair, die zonsverduistering. Maar als je in Noord-Spanje staat vanavond en er zijn geen wolken, dan zie je een volledige zonsverduistering. En dat is natuurlijk nog mooier dan die 90% bij ons. Mijn zus woont in Spanje en ze vertelt me al weken dat iedereen daar echt helemaal gek gaat op de eclipse. Er zijn speciale feesten, bijeenkomsten. Er zijn, meen ik, bijna 700 officiële kijkplekken. En ik las dat er 6 miljoen mensen naar Spanje zijn gekomen om daar naar de lucht te staren vanavond. Nou hebben wij hier bij Radio Gelderland weerman Wouter van Bernebeek. En van hem weet ik dat hij dol is op natuurfenomenen, weerfenomenen. En hij reist echt de hele wereld over om ze te zien en te fotograferen. En dus zal het je niet verbazen. Wouter zit in Noord-Spanje. Wouter, goedemiddag, bovenop een berg.
1: Hoi, goedemiddag.
0: Hi. Ja, klopt. Jij moet eens even omschrijven hoe jij erbij zit. Wat je ziet, waar je zit, dat soort dingen.
1: Nou, ik zit bovenop een rotsformatie. Of in ieder geval bijna bovenop. In het noorden van Spanje, inderdaad. In de verte komen nog een paar mensen omhoog. Die horen bij ons. Waanzinnig uitzicht. Je kunt wel, ik denk wel 100 kilometer als niet meer eens verkijken. Lekker het zonnetje. Hopelijk blijft dat zonnetje.
0: Ja. Want dat is natuurlijk iets wat je niet wil meemaken, dat er vanavond ergens een wolk voorschuift.
1: Nee, dat is niet de bedoeling. En dat is natuurlijk altijd een beetje een gok, zeker in zulke berggebieden. Maar hiervoor wilden we dat risico wel lopen vandaag. Want dit is zo'n mooie locatie. Als dat lukt, ja, dan zou dat wel heel mooi zijn.
0: Ja. Jullie zijn vanochtend, jullie zijn volgens mij maandagmiddag al vertrokken richting Noord-Spanje. Jullie zijn vanochtend gaan klimmen. Volgens mij heb jij gewonnen, hè? Jij zit als eerste boven.
1: Ja. We hebben een paar achterblijvers, maar die zullen ongetwijfeld voor de verduistering ook hier zijn.
0: Ja, dat neem ik aan. Jij zit nu op een plek waarvan jij zegt, ik zit hier en ik ga echt nergens meer heen.
1: Nee, nou misschien nog even aan de andere kant kijken dadelijk. Een beetje rondlopen hier, maar het is natuurlijk nog eventjes. Je wil altijd op tijd zijn. We zijn hier nu wel vroeg hoor. Het is nog 8 uur vanaf dit moment voordat het hier volledig is. Maar we hebben een tas met eten en drinken bij ons. Misschien laat deze locatie ook nog wel een livestream of zo straks toe. Kijk, wij hebben natuurlijk de nodige kanalen op sociale media. Misschien dat we de mensen nog wel hierin meenemen.
0: Ja, precies. Jij zit op Facebook, zit jij op Instagram. Dus als je mensen jou volgen, dan gaan ze dat allemaal meemaken. Je wilt ook nog een soort perfecte foto maken vanavond, hè, van die zonsverduistering. Oh, nou dat is er ook wat. Ben je er nog, Wouter? Het was grappig, want ik had hem net aan de lijn. Dat hoorde je trouwens ook, maar vlak daarvoor ook. En toen zei hij, het bereik is hier eigenlijk fantastisch. Maar blijkbaar is er toch even iets misgegaan met dat bereik. Het is ook niet gek, hij zit in een onherbergzaam gebied op ongeveer 2 kilometer hoogte en daar ergens in de Spaanse bergen. Dus niet zo heel gek dat dat we hem niet meer aan de lijn hebben. Wel jammer, hij vertelde mij, en dan zal ik het gewoon vertellen, dat er een rots staat midden op die berg. En in die rots zit een gat. En wat hij gaat proberen is om straks die zonsverduistering door dat gat te fotograferen. Nou, dat wordt vast echt een perfect plaatje. Dus ik zou zeggen, zoek hem even op sociale media en dan krijg je het ook allemaal mee. En wij gaan hem ook volgen hier. Dus vanavond zijn foto's ook bij ons op gld.nl. Nou, mocht Wouter mij nog horen, ik wens je ongelooflijk veel plezier. Ga er ontzettend van genieten. Je hebt er je best voor gedaan, dus dat mag ook wel.

0: Daniel Loos en de wind maar wijen. Ja, ook een weerfenomeen. Dag Alfred van Weerplaza.
1: Goedemiddag.
0: Hoe is het met de wind eigenlijk? Vanochtend was hij best stevig eigenlijk.
1: Ja, en nog steeds is die wind wel aanwezig hoor. Dus sta je nu buiten, dan staat er gewoon een windkracht 3. Het kan vanmiddag in het rivierengebied, bij de randmeren, soms af en toe wel even windkracht 4 zijn. En ik denk dat dat een welkom windje is. Want het zorgt ervoor dat de warmte vandaag niet zo bedrukkend warm aanvoelt. Ook in combinatie met de lage luchtvochtigheid. Dus die combinatie, een briesje, een lage luchtvochtigheid, zorgt ervoor dat de warmte van vandaag in ieder geval draaglijk is. En hoe warm is het dan op dit moment? Nou, we zitten zo tussen de 23 graden in de buurt van het harde, tot een goede 26 graden bij Groesbeek. Dus van noord naar zuid zie je wel wat verschillen. En die verschillen houden we. Ik denk dat het maximum, als we dat in de klimaatboeken bij moeten schrijven vandaag, uiteenloopt van zo'n 27 tot 29 van noord naar zuid. Maar zoals gezegd, voor het gevoel denk ik dat het allemaal best behapbaar is. Daarbij volop zonneschijn. Hoge zonkracht natuurlijk, zeker op dit moment. De zon die staat nu bijna op zijn hoogste punt. Gaat de komende uren langzaam dalen. En vanavond, voordat die ondergaat met die eclips, nou, dan hebben we nog altijd met temperaturen te maken ver boven de 20 graden. Dus dan is het gewoon heel erg aangenaam om buiten te staan, om dat natuurverschijnsel te bekijken.
0: Nou, had Wouter het erover. Die zat, collega Wouter van Bernbeek, jouw collega, die zat bovenop, of zit eigenlijk bovenop een berg in Spanje. Ja. En die zei, ja, hier zou nog wel eens een wolkje kunnen ontstaan, maar dat gaat hier niet gebeuren. Hè?
1: Nee, bij ons niet. Er zijn eigenlijk twee gebieden in Europa waar het waarbij die zonsverduistering 100% is en waarbij je zegt van, nou, daar heb je risico op zonnig weer. Nou, dat is dan met name in Spanje, waar Wouter dus onder andere zit. IJsland is ook een gebied waar veel mensen naartoe zijn gegaan. Daar is het veelal bewolkt, dus daar komt men echt van een koude kermis thuis, om het zo maar te zeggen. Maar bij ons echt vanavond, nou ja, een toefje sluierwolken voor degene die echt met een kritisch oog kijkt. Maar verder niets dan dat, alleen maar helder weer. Dus dat zit wel goed. En ook komende nacht is het helder. En dan hebben we weer die vallende sterren die we kunnen waarnemen. Dus de liefhebbers van verschijnselen aan het hemellichaam, die kunnen hun lol op vanavond en ook vannacht.
0: Alfred, ik laat het hier even bij, want dat het warm wordt, dat weten we
1: wel. Dat weten we inderdaad al, precies.
0: En dat horen we inderdaad de komende uren ook nog. Dankjewel voor dit moment. Dag. Dan gaan wij even naar Zutphen. En daar staat een papierverwerkingsbedrijf van Gelder. En sinds een uur of 11 vanochtend woedt daar brand. De brandweer heeft opgeschaald naar grip 1. Is met meerdere voertuigen ook aanwezig. En in de wijde omgeving is er ook rook te zien. Collega Eltjen is daar. Hoe staat het met die brand, Eltjen?
2: Nou, Irene, het is echt jammer dat dit steeds meer went als verslaggever. Deze enorme zwarte rookpluim die ik voor me zie. Ja, het vuur heeft zich vastgezet in de grote hoeveelheden papier op het terrein. En de brand is inmiddels ook opgeschaald naar grip 1. De brandweer die probeert de uitbreiding van de brand te voorkomen. Maar de wind staat op dit moment richting de linkerkant van het terrein. En juist daar liggen dus die hele grote hoeveelheden papierbalen. En daarbij heeft de brandweer ook heel veel moeite met het vinden, of met de wateruitdaging eigenlijk. Want niet alle brandkranen zijn beschikbaar door de lage waterstanden. En daarom worden er watercontainers ingezet. Slangen worden uitgerold richting het Twentekanaal. Daar wordt het water eigenlijk vandaan gehaald. En los daarvan, we hoorden net natuurlijk van de weerman dat de warmte te doen is. Maar voor de brandweerlieden helaas niet. Dat is best wel extreem in welke omstandigheden ze vandaag moeten werken. Dat heeft net de woordvoerder van de VNOG ook bevestigd. Ja, het is een enorme uitdaging en bizar hoe snel dit allemaal is gegaan.
0: Ja, ik probeer me een beeld te vormen van hoe het er daar uitziet. Het is inderdaad natuurlijk een papierverwerkingsbedrijf. Daar liggen balen papier buiten. Zijn daar dingen in de omgeving waarvan je zegt, nou, die kant moet het zeker niet opgaan, want dan gaat het mis?
2: Nou, dit is eigenlijk een groot terrein waar heel veel bedrijven liggen. Dus het is niet de omgeving van waar mensen wonen. Dus in die zin valt het denk ik nog wel mee. Maar ja, door die papierbalen is het natuurlijk wel een enorme angst. Ja, het moet wel snel onder controle allemaal.
0: Ja, nou, daar is de brandweer dus heel erg druk mee. Jij blijft daar en op het moment dat er wat te melden is, dan horen wij dat graag van jou. Dankjewel voor dit moment.
2: Natuurlijk.

0: roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persafe.nl.
1: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
0: Persafe. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persafe.nl.
2: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Yegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
4: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
2: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
5: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
6: Hij is onderweg.
5: Wie?
6: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
5: Top. Koffietje, ik trakteer.
7: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
8: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
9: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lusink Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering, van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen of maak een vrijblijvende afspraak op lusinkkeukens.nl.
10: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars. Exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
11: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
12: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De olie die uit de gestrande tanken bij Oman lekt, nadert de noordoostkust van het land. De VN meldt dat een noodplan in werking is gesteld om de olie weg te halen. De tanker heeft waarschijnlijk zo'n 800.000 vaten ruwe olie aan boord en maakt volgens Europese landen deel uit van de Russische schaduwvloot. Het zijn schepen waarmee Rusland westerse sancties probeert te omzeilen. Het schip strandde al in juni nadat er aan boord explosies waren geweest. Het ligt bij een natuurreservaat dat nu ernstig wordt bedreigd. De olievlek beslaat nu bijna 400 vierkante kilometer. De natuurbrand bij Venray heeft een uniek gebied met jeneverbesstruiken verwoest. Voordat de brand er begin vorige week uitbrak, stonden er nog ongeveer 4000 oude jeneverbesstruiken. En daar zijn nu nog een kleine 100 van over. Het was het grootste jeneverbesstruweel van Zuid-Nederland. Sommige struiken waren al 150 jaar oud. Jeneverbessen groeien langzaam en hebben specifieke omstandigheden nodig. In het voedselarme stuifzandgebied bij Venray deden ze het goed. Een man van 29 uit Best heeft een taakstraf van 240 uur gekregen voor het verkopen van zieke dwergkeeshondjes via Marktplaats. Hij haalde de hondjes uit Bulgarije. Veel pups werden ziek of gingen dood. Kopers draaiden op voor hoge dierenartskosten. De man moest daarom ook €19.000 schadevergoeding betalen. In Rotterdam zijn vannacht het gerechtsgebouw, een pand van het UWV en van de reclassering besmeurd. Er staan teksten op als pedofielen en 282 SR. Mogelijk is de bekladding een protest tegen arrestatie of vervolging van zogenoemde pedojagers, burgers die voor eigen rechten spelen. 282 SR verwijst waarschijnlijk naar het artikel in het wetboek van strafrecht, waarin staat dat je iemand niet zonder reden mag vasthouden. Het weer zonnig en in het zuiden temperaturen rond de 30 graden. In de rest van het land 23 tot 27 graden. Op de Wadden waait het hard. Morgen opnieuw zonnig en warm en dan wordt het 32 tot lokaal 35 graden. Dit was het NOS-journaal.
13: Dankjewel, Katrien.
14: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
15: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA vloeibaar wasmiddel wit voor maar €2,55. Goed voor zeker 25 wasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
14: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
16: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland.

0: Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
1: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
0: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl. Hey,
2: Remon!
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Mam, waar is mijn zwemband?
4: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
5: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
6: Allsafe! Geeft ruimte.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Top 3 met Irene ten Voorde.

0: No.
1: Miauw, Tom Jones, what's new, pussycat? Er zijn in Italië stranden, op Sardinië bijvoorbeeld, waar je niet met een dikke handdoek zo op het strand mag liggen. Krijg je zelfs een boete. Ze zijn daar bang dat je te veel zand meeneemt dat dan blijft hangen aan die handdoek. Ik heb de oplossing. Een hammamdoek, die is veel dunner, gladder, en er blijft veel minder in plakken. En laat zo'n hammamdoek deze week nou nog te winnen zijn in Tot 3... met het spel We gaan op vakantie en we nemen mee. Nou ja, ik hoop een handboek voor jou. We gaan het spelletje zometeen spelen. En het is de week van de luisteraar. Stuur vooral je verzoekjes door. Welke muziek hoor jij nou echt graag? Een WhatsAppje of een mailtje naar studio@gld.nl is echt genoeg. En dan proberen we zoveel mogelijk van jouw verzoekjes te draaien. Ik heb aan de telefoon Ben. Goedemiddag, Ben.
2: Ja, goedemiddag Irene.
1: Jij stuurde ook een berichtje, want jij wilt ook graag bepaalde muziek heel graag horen.
2: Ja, klopt. Ik heb maandag een berichtje gestuurd. Ja, ik heb een plaatje van Shirley Bassey aangevraagd. Daar heb ik wel een beetje een herinnering aan het verleden. Zo'n 50 jaar geleden werkte ik in de horeca, daar was een medewerkster. En als dat plaatje op de radio kwam, ging de radio in één keer heel erg hard. Dus ik denk dat ze er waarschijnlijk ook wel iets mee had met die tekst.
1: Ja.
2: Dus ja, sindsdien dat ik dat plaatje moet ik altijd daaraan denken.
1: Wat leuk, wat leuk. Dat zijn echte oude herinneringen die meteen kleven aan een stukje muziek, hè?
2: Ja, raar eigenlijk, hè? Ja.
1: Ja, dan gaat er een hele.
2: Dat heb je met sommige nummers.
1: Ja, precies. Nou, ik heb dat ook. Je ziet meteen de hele entourage weer voor je. Je ruikt hoe het toen rook. Je ziet hoe iedereen eruit ziet. Het komt er allemaal weer helemaal terug
2: ja,
1: bij.
2: Ja, je ziet het helemaal weer voor je. Hè? Het is ruim 50 jaar geleden, want dit nummer is van 1973 al.
1: Ja.
2: Dit nummer. En dit was geloof ik in 1974, dus ja, dat is wel heel lang geleden.
1: Zeker, zeker.
2: En nou, toch, de muziek is gewoon prachtig en, ja. En de stem is fantastisch. En ja, en jij vindt hem ook mooi, heb ik begrepen.
1: Zeker.
2: Want hij was een keer bij Rob tegen 12 uur. En toen doet hij toch altijd even in inleiding met jou.
1: Ja, dat klopt.
2: En toen zei hij, oh, draai hem nou weg.
1: Ja, dat vond ik dan weer wat minder leuk.
2: Maar dat was niet zo, want hij was afgelopen. Ah. Hij eindigt gewoon zo.
1: Nou, we gaan hem draaien voor je. Welke wil je graag horen?
2: Never, Never, Never van Shirley Bassey, als het kan.
3: De Week van de Luisteraar op Radio Gelderland.

0: muziek van China Crisis. Wishful Thinking hoor je op Radio Gelderland in tot 3. Ja, we spelen wat af deze zomer. Straks ga ik nog een keer de opgave en spelregels vertellen als het gaat om het winnen van die e-bike. Waar we er dus deze weken 4 van weggeven. Dat later. Maar eerst gaan we op vakantie en wat nemen we mee?
1: Ik ga op vakantie.
2: Schat, waar zijn de handdoeken?
1: En ik neem mee.
0: En dat allemaal om die felbegeerde hamamdoek. Die dus op sommige stranden wel mag, maar dikke handdoeken verboden zijn. Dus zo'n ding wil je maar al te graag winnen. En dat kan in tot 3. Gewoon nu. Monique won hem gisteren en ze schrijft: ik heb hem al binnen, ik ben er heel erg blij mee. Volgens mij ging hij met Monique mee naar Griekenland. Ook goed. Een stukje muziek en daaruit is iets weggelaten. Iets dat je meestal toch ook wel meeneemt naar je vakantieadres. En mijn vraag aan jou is: wat nemen we vandaag mee? Maar hoor je niet? Komt-ie? Doe maar, Guus.

0: in mijn zak.
1: Ja, wat voelt u diep in zijn zak? Dat is weggeplonst, maar nemen we wel mee op vakantie. En als jij het weet, laat het dan gauw weten. Via de WhatsApp, maar een mailtje naar irene@gld.nl. Dat mag natuurlijk ook, die mailtjes lees ik ook. Doe dat binnen nu en twee plaatjes. En wie weet, bel ik jou.

0: Chris Isaak en Blue Hotel op Radio Gelderland.
1: Ik ga op vakantie.
2: Schat, waar zijn de handdoeken?
1: En ik neem mee.
0: Ja, wat nemen we nou vandaag weer mee? De vraag elke dag in Tot 3. Op vakantie, je neemt van alles mee. Maar wat is het?

0: stemmen zag.
1: Ja, de opgave Guus Meeuwis uit het lied Brabant. En de vraag was inderdaad, ja, wat neemt hij nou eigenlijk mee? Maar hoor je niet, is weggeplonst. Dank, dank, dank voor het insturen van een heleboel goede antwoorden. Die heb ik gekregen. Deze ga ik even bellen. Kijken of daar iemand de telefoon opneemt. Bellen maar. Ja, gaat in ieder geval over. Ik had het gezegd, hè, als je mee wil doen.
2: Goedemiddag, Theo.
1: Dag Theo, goedemiddag met Irene van de radio.
2: Hallo.
1: Hallo, ik hoor een ongelooflijk hoop vertraging, want ik hoor mezelf helemaal terug, maar dat maakt niet uit. Wil jij het antwoord geven?
2: Als Brabander kan dat niet anders zijn dan mijn sleutel. Diep in mijn zak.
1: Ja, precies.

0: Ja, super. Inderdaad, de huissleutel. Maar dat had je ook geschreven. Je zei sleutel, maar je antwoord, wat je instuurde, was inderdaad de huissleutel. Hartstikke goed. Je hebt gewonnen. Een hamamdoek. Hoe leuk is dat?
1: Heel fijn.
0: Ja, vind je het fijn?
1: Ja.
0: Hartstikke
1: mooi. Ik ben geen zonaanbidder, maar een handdoek is altijd fijn.
0: Ja, dat is, precies. Die komt van pas en hij is lekker groot en hij is lekker dun. Je kunt hem overal mee naartoe nemen. En hij is blauw en er staat Omroep Gelderland op. Maar ik bel jou. Jij zegt ik ben een Brabander. Bel ik jou ook in Brabant?
1: Ja.
0: Oké, waar woon je?
1: Os.
0: In Os. En jij zat...
1: Net over de Maas.
0: Ja, precies. Nou, dat weet ik inderdaad wel. Jij zat toevallig te luisteren naar Omroep Gelderland.
1: Ik luister altijd naar Omroep Gelderland.
0: Het is leuk. Ik heb deze dagen steeds mensen aan de lijn. Ook bij de verzoekjes die helemaal niet in de provincie wonen. Gisteren iemand uit Dordrecht. Ik had iemand uit Almere. En nu jij dus in Os. Nou, dat vinden we allemaal hartstikke leuk. Van harte welkom hoor bij onze zender.
1: Ik ben bij jullie zender terechtgekomen omdat ik een tijd lang in Appeltern heb gewoond.
0: Aha. En je hebt ons gewoon
1: meegenomen. En iets wat bevalt moet je niet weggooien.
0: Nou, zo is het zeker. Je hebt ons meegenomen naar Os. Daar zijn we hartstikke blij mee, Theo. Wat zijn de plannen nog vandaag?
1: Ik was druk bezig met het monteren van een film, dus.
0: Oké, wat voor film?
1: Ik maak de films voor dierenarts Peter Klaver. En die worden geproduceerd onder de naam Peter Klaver Vertelt.
0: Ja.
1: Een dierenarts die ook bij jullie bekend is.
0: Ik wou net zeggen, het is een van mijn vaste gasten. Vanaf volgende week is hij er gewoon weer.
1: Wist ik al.
0: Ja, dat wist je al, dat had je al gehoord. Ja, die man die maakt zoveel avonturen mee. Van het kastreren van kamelen ergens in Egypte... tot het tandkiezen trekken bij leeuwen ergens diep in Afrika. Die man zit vol verhalen en jij maakt de filmpjes voor hem.
1: Ja, aanstaande zaterdag, als ik mijn eigen niet vergis... komt het filmpje Castratie Walibi.
0: Oh, oké. Okay. Castratie Walibi, zeg je dat nou? Oh, Walibi, ja.
1: Ja, Walibi, ja. De klemtoon legt.
0: Ja, precies. Willen we dat zien, de castratie bij een Walibi?
1: Voor mensen die een beetje diergeneeskunde in haar hart hebben, is het interessant.
0: Oké. Ik zag vanochtend een filmpje van hem voorbij komen, waarbij hij een varkentje, een watermeloen aan het voeren was. En dat varken dat ging echt helemaal los op die watermeloen. Dat vond ik ook wel erg grappig om te zien. Ga jij vast ook nog wel zien, Theo. Ik heb nog één vraag aan je, waar ik eigenlijk het antwoord al op weet. Zal ik Brabant voor je draaien?
1: Als Brabander, geen Brabant draaien. Ja. Vloeken op het kerkhof, nou, dat mag het niet.
0: Precies. Dus dat ga ik doen. Dankjewel, hè.
1: Graag gedaan.

0: In augustus kan je 4 weken lang kans maken op een elektrische fiets. Elke week geven we er een weg ter waarde van meer dan 3500 euro. Hier op Radio Gelderland.
1: Ja. Dit is het moment.
2: Ja, vind ik wel. Ja.
0: Hoe doe je mee? Hoor de tune van Rondje Gelderland.
1: Het gaat dwars door de provincie Gelderland heen.
0: Het tv-programma wat elke werkdag 's avonds te zien is. En waarin Frank en Esther langs de mooiste plekjes van Gelderland fietsen.
1: 20 mooie routes. Sprokkel de goede antwoorden uit die tv-uitzendingen bij elkaar.
0: En hoor vrijdag of jij deze week die elektrische fiets wint.
3: Heb je wel eens zin? Morgen mag je weer, hè?
0: Verzamel de antwoorden via Rondje Gelderland. Elke werkdag op TV Gelderland. Met de antwoorden win je bij Radio Gelderland. Misschien straks wel die

All Together Now op Radio Gelderland Farm hoorde je. Karin die stuurde een WhatsAppje die zegt... Ach Irene, ik ben toch zo aan het genieten van alle muziek... die er gedraaid wordt bij Radio Gelderland. Ik ben overgordijnen aan het korter maken. Dat is nou niet echt mijn hobby. Maar met deze muziek lukt het beter. En als je nou denkt, ja, muziek maakt ook mijn dag. Maar ik wil nou net dat ene nummer horen. Laat het ons dan weten. Het is de week van de luisteraar. We kunnen het niet vaak genoeg zeggen. En als je een verzoekje hebt, iets wat je voor je kunt draaien... wat jou helpt bij jouw klus, stuur even een WhatsAppje. Of stuur een mailtje. En ondertussen geniet je gewoon van Christopher Cross.

0: Ride Like the Wind, Christopher Cross, hoorde je in Top 3 op Radio Gelderland. Dan gaan we nog een keertje hoor. Dag 3 van week 2 van onze geweldige winactie, waarbij je alleen maar tv hoeft te kijken en veel naar de radio moet luisteren. Nou, dat lijkt me toch te doen. Ook deze week gaat er op vrijdag weer een e-bike uit. Een prachtig ding met een waarde van meer dan 3500 euro. Wat moet je daarvoor doen? Nou, je kijkt elke avond naar TV Gelderland, naar het programma Rondje Gelderland, waarin Frank en Esther allerlei knooppuntroutes fietsen door ons prachtige Gelderland. En op radio stellen we elke dag een vraag over de uitzending van de avond daarvoor. Vandaag gaat de vraag over de wildspotroute.
1: Kijk eens, daar ligt de stad, denk ik, hè?
2: Daar ligt de stad, Apeldoorn.
1: Ja. En wat maakt het nou zo bijzonder, dit park in Apeldoorn? Want Apeldoorn heeft meer parken. Ja. Maar wat maakt dit park nou zo bijzonder?
2: Nou, dit maakt bijzonder omdat het ligt heel dicht in het Kroondomein aan. He, dus het koninklijke. Vroeger heeft Wilhelmina hier geschilderd, hè? Ja, ja. Op het bankje.
1: Die vijver hebben ze met de hand gegraven.
2: Die vijver achter ons hebben ze met de hand gegraven, ja.
0: Ja, de wildspottenroute dus van Rondje Gelderland brengt Frank Oosterwegel ook in dat stadspark, Berg en Bos bij Apeldoorn. Daarin ligt, nou je hoort het te zeggen, een prachtige vijver. De vraag van vandaag is, door wie is die vijver gegraven? Dus door wie is de vijver gegraven in stadspark Berg en Bos in Apeldoorn? Stuur je antwoord in via de WhatsApp of naar studio@gld.nl en verzamel alle 5 de antwoorden van deze week, want dan maak je kans op die e-bike. En zit je nou te luisteren en denk je, oh jee, ik mis de maandag of de dinsdag. Je kunt terugluisteren naar de radio via gld.nl en dan mag je de antwoorden alsnog insturen. Daar doen we helemaal niet moeilijk over, als ze er vrijdag allemaal maar zijn. En dan nog een tipje. Via gld.nl/rondjegelderland kom je op al die mooie fietsroutes. En die kun je natuurlijk gewoon nu alvast gaan fietsen. Goed te doen, ook als het warm weer is. Succes, hè!

Nederpop All-Stars, en blijf je nog even hier. Straks in het derde uur van Tot 3 gaan we met z'n allen eens creatief doen met wc-rollen. Want ik gooi ze zelf eigenlijk altijd bij het oud papier, maar ik zat gisteren eens te kijken naar wat je allemaal nog meer met wc-rollen kunt. Lege wc-rollen. En ik kwam echt wel 100 dingen tegen waarvan ik dacht, oh, wat briljant of wat leuk bedacht. We gaan straks de mooiste ideeën maar eens op een rijtje zetten. Als jij nou een leuke tip hebt, wat doe jij met de wc-rollen eigenlijk? Gooi ze weg of doe je er iets slims mee? Laat weten. Neem maar dat straks mee in onze top 10. Dit is Paul Simon en Late in the Evening.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
2: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Boek nu tickets.

0: de Dahlia-fietsroute in Lichtenvoorde. Van bloeiende Dahlia-velden tot het kleurrijke Achterhoekse coulissenlandschap. Deze 35 kilometer lange fietsroute heeft het allemaal. Geniet van dit unieke avontuur. Kijk op bloemencorso.com.
1: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unieklapen.nl.
2: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
1: Kom nu voor de Uniek Slapen actie. Tweede matras gratis. Ga naar unieklapen.nl.
3: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl. Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. 5 jaar na de machtsovername van de Taliban in Afghanistan worden bijna 2,5 miljoen meisjes uitgesloten van het voortgezet onderwijs. UNESCO waarschuwt dat dat de komende jaren nog op kan lopen naar 4 miljoen. De VN-organisatie zegt dat fundamentele rechten worden geschonden. UNESCO eist dat de Taliban een einde maken aan de beperkingen voor vrouwen en meisjes in Afghanistan. Het dodental van een bootongeluk in Zimbabwe is opgelopen naar 44, schrijft de Zimbabweanse krant The Herald. De boot met een kleine 120 mensen aan boord kapseisde op het Karibameer. Duikers hebben verschillende mensen uit het water gehaald. Volgens de autoriteiten wisten 77 opvarenden zwemmend een klein eilandje in het meer te bereiken. Waardoor de boot kapseisde is nog niet duidelijk, mogelijk kwam het door de hoge golven. 12 sluizen in Noord-Holland gaan vanaf morgen nog maar beperkt open voor de pleziervaart. Het Hoogheemraadschap wil zo voorkomen dat er te veel zout water het gebied instroomt. Het gaat om sluizen bij onder meer Amsterdam-Noord, Den Helder en Zaandam. Voor de beroepsvaart blijven ze wel gewoon open. De natuurbrand bij Venray heeft een uniek gebied met jeneverbesstruiken verwoest. Voordat de brand er begin vorige week uitbrak, stonden er nog ongeveer 4000 oude jeneverbesstruiken en daar zijn er nu nog een kleine 100 van over. Het was het grootste jeneverbesstruweel van Zuid-Nederland. Sommige struiken waren al 150 jaar oud. Jeneverbessen groeien langzaam en hebben specifieke omstandigheden nodig. In het voedselarme stuifzandgebied bij Venray deden ze het goed. De brand is daarom een bittere pil, zegt de stichting die was opgericht om de jeneverbessen te beschermen. Het weer nog tot besluit. Het is zonnig en het is warm. In het zuiden is het 30 graden ongeveer, in de rest van het land 23 tot 27. Vanavond is het helder en morgen is het dan opnieuw zonnig en dan wordt het nog warmer met maxima van 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dankjewel, Katrien.
0: Tegels en vloeren nodig? Kom inspiratie opdoen in onze showroom. Bezoek nu Venters Tegels en Vloeren. De tegelspecialist in Winterswijk. Venterstegelsenvloeren.nl.
6: Ontdek Fort Pannerden. UNESCO werelderfgoed en onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Een kolossaal bouwwerk. Gebouwd met 13 miljoen bakstenen. 5 verdiepingen hoog, maar grotendeels verborgen onder de aarde. Als een enorme molshoop. Eenmaal binnen gaat er een wereld voor je open. Een strategisch fort dat zich ook nu niet zomaar prijsgeeft. Beleef het zelf. Met een spannende escape route of met een gids. Fort Pannerden. Een onvergetelijke belevenis.
7: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lusink Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen. Of maak een vrijblijvende afspraak op lusinkkeukens.nl.

0: de eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis.

0: zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullit Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
5: Top 3 met Irene ten Voorde.

0: Je hebt mooie liedjes van ABBA en je hebt hele mooie liedjes van ABBA. En dat laatste is dit Eagle.
1: De klok op rock.
0: In de klok op rock vandaag een plaat waarvan je al na een paar seconden weet... oh, dat is dat. Het enorm herkenbare geluid van de mannen van ZZ Top. Je weet wel, de mannen met de baarden, behalve dan de zanger... die Beard heet, maar geen baard heeft. Nou, het nummer van ZZ Top dat ik ga draaien is Sharp Dressed Man. Over een man die zich tiptop aankleedt. Pak, stropdas, horloge, haar strak in de lak. En daarmee denkt dat hij absoluut onweerstaanbaar is voor de vrouwen.

0: Creedence Clearwater Revival hoorde je op Radio Gelderland. Het leukste onderdeel van dit programma, nou, dat is trouwens niet helemaal waar hoor, want we hebben alleen maar leuke onderdelen. We geven e-bikes weg, hamamdoeken, we doen verzoekplaatjes. Het is één groot feest hier op de radio. Maar dit is toch altijd wel een leuk hoekje. En vandaag gaat het over iets super simpels, iets wat we allemaal gebruiken en wat we waarschijnlijk ook met massaal weggooien als de boel op is. Het gaat over wc-rollen. Die hangen bij je toilet natuurlijk. En op het moment dat de papiertjes op zijn, hou je zo'n leuk kartonnen kokertje over. Ja, je staat me aan te kijken, Rob. Alsof je water ziet branden.
1: Ja, nee, leuk. Kartonnen kokertjes.
0: Ja, kartonnen kokertjes. En ik weet niet wat jij ermee doet.
1: Weggooien bij
0: ja,
1: het oud papier.
0: Bij het oud papier. Dat doe ik eigenlijk ook. Ja.
1: Als je kinderen hebt op de kleuterschool en zo natuurlijk, dan is het altijd, moeten ze mee naar school?
0: Ja, ik maak voor mijn kleindochters nog wel eens een klein verrekijkertje. Een nepverrekijkertje, hartstikke leuk. Zou je er ook de eclipse mee kunnen zien?
1: Zou ik niet doen.
0: Nee, ook geen goed idee, hè? Nee. Maar goed, in ieder geval, ik zat gisteren eens een beetje te googlen. En toen dacht ik, zoiets simpels als een wc-rol, zou je daar nou nog meer mee kunnen? En ik dacht, dat is een leuke voor dit moment in de uitzending. Ik ging erop googlen en toen kwam ik ongeveer 100 ideeën tegen. Okay. Echt heel veel. Waarvan er best wel wat briljante ook. En ik dacht, laten we daar nou eens een leuke top 10 van maken. Van wat je nog meer kunt behalve weggooien. Kun jij zo al wat bedenken?
1: Ja, volgens mij was de klassieker met Vaderdag of Moederdag. Ik denk vooral voor Vaderdag het pennenbakje.
0: Oh ja, dan doe je er een
1: verschillende hoogte.
0: Precies.
1: Voor het gummetje, andere voor de pennen. Mooi beschilderen natuurlijk. Ja. Voor de liefste papa van de hele wereld.
0: Ja, ja. En dat kregen al die papa's kregen dat. Die waren allemaal de liefste. Ja, leuk. En ik las bijvoorbeeld gisteren ook dat mensen er wel versiering voor in de kerstboom van maken. Dus dan knip je zo'n wc-rol, dat knip je in kleine rondjes. Mm-hmm. Die plak je dan tegen elkaar. Doe je er een touwtje tussen en dan heb je een soort hele creatieve bloem in je kerstboom hangen.
1: Een creatief wc-rolletje in je kerstboom.
0: Ja, kun je met de kinderen doen natuurlijk. Maar je kunt er ook zelf iets creatiefs van maken. Als het thema bijvoorbeeld zandkleur is in je kerstboom.
1: Dan?
0: Dan kan het er heel goed tussen. Dan staat dat heel leuk.
1: Mijn rolletjes zijn altijd grijs.
0: Grijs? Oh, bij mij zijn ze een soort zandkleurig.
1: Oh, okay.
0: Anyway, wij zijn op zoek naar de beste ideeën wat nog meer te doen met de wc-rol. Helpen zout, zou ik zeggen, als je thuis zit te denken van nou, klets maar lekker. Ik heb wel een idee, laat het maar even weten via de WhatsApp. En we gaan hier natuurlijk ook gewoon heel hard zoeken.

0: Black Slate en Amigo. De wc-rollen, dat zijn de kwesties van deze dag. Wat doe je ermee, behalve bij het oud papier gooien, zijn er nog briljante ideeën van wat je nog meer kunt met die wc-rollen. Ik krijg Rob een plaatje van Willy. Die heeft op het toilet 2 volle wc-rollen gelegd op de klep. Mm-hmm. Zodat het oogjes lijken.
1: Ja.
0: En dan tussen de klep en de bril een lege wc-rol gestopt. Zodat het lijkt alsof het een poppetje is die een sigaret in de mond heeft.
1: Ja, hartstikke leuk.
0: Super creatief. En Maya schrijft, toiletrolletjes die kun je aan elkaar plakken, op de grond zetten en snoepjes voor de poes daarin. Dan moeten ze er naar vissen, daar zijn ze dan een poosje mee bezig.
1: Oh ja.
0: Ze zegt, dat is hartstikke leuk, dat werkt heel goed, dat vinden de katten leuk, je houdt ze ermee bezig. Ze zegt ook, niet voor honden, want die eten met papieren al op. Dus dat moet je dan maar niet doen. Ja. Heb jij nog leuke dingen gevonden?
1: Ja, het begint natuurlijk heel simpel met bijvoorbeeld armbanden. Je knipt hem open, je doet hem om je pols. Eerst mooi beschilderen natuurlijk, dingetjes erop plakken. Een knikkerbaan vond ik ook leuk. Het spreekt eigenlijk voor zich. Je plakt een aantal aan elkaar. Mensen die aan de muur zo hele rijen wc-rolletjes plakken en daar een knikker doorheen laten rollen.
0: Wat leuk.
1: Kun je flink in uitleven. Een kweekpotje kom je ook wel regelmatig tegen. Je stopt er aarde in, je doet er een plantje in. En als het plantje wat groter is, kan je met een rolletje en al in de aarde planten. Want dat karton vergaat dan toch. Een vogelvoederbakje vond ik ook nog wel origineel. Je rolt hem door de pindakaas, daarna door het vogelzaad en dan hang je hem in de boom. Nou,
0: dat vind ik ook echt heel leuk.
1: En eentje waar ik zelf ook nooit op zou gekomen zijn, een houder voor inpakpapier. Ja, je houdt hem eigenlijk gewoon als rolletje, maar dat inpakpapier, die grote rollen, die steeds uit elkaar draaien, die kan je er gewoon in stoppen en dan blijf je in elkaar zitten. Een soort servetring, maar dan voor je inpakpapier.
0: Ik ga dat laatste ga ik zeker doen. Want ik heb zo'n rol inpakpapier in de kast liggen. En inderdaad, je pakt hem eruit en dan flop, dan heb je het papier
1: overal. Ik herkende het ook.
0: Ja.
1: Dan zijn er nog kunstenaars die bijvoorbeeld kijkdoosjes van maken door met een heel scherp mesje iets uit te snijden, dat naar binnen te vouwen. En dan zie je allemaal tafereeltjes in zo'n wc-rol. Mooi. Er is ook nog een, en ja, die vond ik echt fantastisch. Junior Fritz Jacquet heet die. Is een Parijse kunstenaar. En die heeft van die rolletjes, ja, heeft hij net zo lang aan zitten duwen en trekken dat er gezichten zijn ontstaan uit zo'n papierrolletje. En dat zijn hele grumpy oude mannetjes. Het is fantastisch om te zien. Moet je eens maar eens opzoeken. Papierrolkunst en dan de Fritz Jacquet van het jas. Dat is mooi.
0: Fritz Jacquet, ja.
1: Is nog één ding wat je ermee kunt doen. Dat is ook bijzonder. Je kunt een wereldrecord meebreken. Dat hebben ze op 20 juni 2012 gedaan in Groesbeek. Ons eigen Groesbeek. Daar is een lint gelegd van 10 kilometer wc-rolletjes. Het was goed voor een wereldrecord. Hoeveel rolletjes waren dat, denk je?
0: Hoeveel kilometer zijn je?
1: 10 kilometer.
0: Ach man, veel.
1: 100.000 rolletjes hadden ze daar verzameld. Hebben ze maanden over gedaan. Was een record van basisschool Adelbrecht Windekind om het 100-jarig bestaan te vieren.
0: Nou, wat leuk, wat leuk. Superleuke ideeën allemaal. Ik kreeg nog een mailtje binnen. Ik moet heel even lezen wat deze luisteraar zegt. Ans, die zegt, het is al jaren een succesnummer bij onze Bertje. Een paar kartensnoepjes erin. Nou, die we hadden we al eerder binnengekregen.
1: Zijn we rond?
0: Hartstikke leuk.
1: Rond als een wc-rol.
0: Wij zijn weer geïnspireerd. Vooral met het cadeaupapier.

om erop uit te gaan. En kans te maken op een elektrische fiets? Luister dan elke werkdag naar Radio Gelderland en kijk naar Rondje Gelderland op TV Gelderland. Daarin fietsen Frank en Esther langs de mooiste plekjes van de provincie. En jij vindt de antwoorden om mee te doen naar een wedstrijd voor een echte, bijzondere, mooie, dure, luxe, fraaie, waardevolle, meer dan 3500 euro kostende elektrische fiets.

0: The Dire Straits en Twistin' by the Pool. Nog een nagekomen wc-rolberichtje. Het wordt door mensen ook gebruikt om een soort klein mini-cadeautje in te pakken. Dus je vouwt de uiteindjes zeg maar dicht. En dan kan je hem gebruiken als een leuk cadeaudoosje. Nou, dat wou ik je nog maar even meegeven.
1: 3 voor 3.
0: 3 plaatjes voor de klok van 3 met een link. En die is vandaag deze. De ouderwetse, niet computergestuurde of kunstmatige klap in de handen. Die werd en wordt misschien ook nog wel gebruikt in muziek als een soort ondersteuning van een ritme, als een extra leuk dingetje. En het is ook gewoon een mooi geluid, vind ik. Ik heb er eens wat nummers bij gezocht. Straks hoor je Queen en de Stars on 45. Maar eerst gaan we naar The Eagles. Die maken met die handclaps en de gitaar een soort stampend feestritme. Beetje on-Eagles-achtig. Maar wel heel erg lekker. Dit is Heartache Tonight. En hoor ze maar.

0: De Stars on 45 met Stars on 45. Nederlands product waarin, nou dat heb je wel gehoord, de blaren op de handen geklapt wordt. Een goed voorbeeld van het gebruik van de handclap. Dat is het thema in deze 3 voor 3. Joy, die zit hier en die gaat zo meteen het stokje overnemen tussen 3 en 6. Een wissellijst heb jij. Je gaat natuurlijk ook nog een keer vertellen wat mensen moeten doen om een e-bike te winnen.
1: Ja, ja, dus mocht je het nog gemist hebben vanmiddag, dan heb je bij mij nog een kans.
0: Ja, wat dan meer?
1: Nou ja, inderdaad de gouden wissellijst, want we kunnen natuurlijk niet om de zonsverduistering heen. Dus ik heb daar een paar leuke liedjes bij gezocht. Maar ja, ik vind de keuze weer veel te moeilijk, dus daar heb ik wel hulp bij nodig.
0: Nou mooi, dat kunnen mensen zo meteen gaan doen.
1: Ja.
0: Nog meer bijzonderheden?
1: Nog meer bijzonderheden? Nou, dat laat je me even denken. Al zeg ik het zelf, want ik kreeg gisteren van een luisteraar een beetje op mijn donder dat de memory-opgave van gisteren toch wel erg makkelijk was.
0: Ja.
1: Dus ik heb er vandaag een beetje opgeschroefd.
0: Oké. Okay.
1: Dus ik voel me behoorlijk op mijn vingers getikt.
0: Ja.
1: Nee hoor, maar ik dacht we kunnen er wel een treetje bovenop doen.
0: Oké, okay, nou ja. Dan gaan we maar eens even hier lekker in vastbijten. Veel plezier met Joy zometeen. Ik heb er nog eentje met handgeklap. Thema van vandaag dus. Het zijn in dit geval de handen van bassist John Deacon in een nummer van Queen. De handclap is subtiel weggewerkt. Maar als je goed luistert, dan hoor je hem wel degelijk. Another One Bites the Dust van Queen. Ik wens je een fijne middag.

0: Je geniet van een zachtere huid met een Remon waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
1: Mam, waar is mijn zwemband?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen, achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
4: geeft ruimte.
0: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder.

0: steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Iris en de Mol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
5: Duizenden vrijwilligers, één passie. Het Bloemencorso Lichtenvoorde. Een bloeiend spektakel met 18 grote dahliawagens. Corso Kids, fanfares en theater. Dit wil je niet missen. Zondag 13 september in Lichtenvoorde. Voor tickets en info, bloemencorso.com.
4: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.nl.
6: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
7: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Door de lage waterstand van de Rijn is in Duitsland een deel van de binnenvaart stil komen te liggen. Tussen Mainz en Koblenz staat het water van de rivier zo laag dat de meeste schepen er niet meer doorheen kunnen, ook al zijn ze maar voor 20% beladen. Veel schepen zijn gestrand bij het knelpunt Kaup. De waterstand is daar nu 134 centimeter. Nooit eerder was het zo laag. Betekent dat de Rijn nu in twee is gedeeld en dat heeft grote gevolgen voor de internationale binnenvaart. De Europese Unie stelt 2,1 miljoen euro beschikbaar voor noodhulp aan Colombia. Het land werd maandag getroffen door een zware aardbeving. Er zijn zeker 250 doden en duizenden mensen worden nog vermist. Velen liggen vermoedelijk nog onder het puin van ingestorte gebouwen. De Europese Commissie zegt dat het geld is bedoeld voor de basisbehoeften van de meest kwetsbaren. In Spanje worden maatregelen genomen om te voorkomen dat het grote aantal mensen dat de zonsverduistering wil zien vanavond tot gevaarlijke situaties leidt. De autoriteiten noemen specifiek het veroorzaken van bosbranden. De Spaanse verkeersdienst controleert extra op de wegen ten noorden van Madrid. In het zuiden van Catalonië en op de Balearen zijn meerdere wegen en natuurgebieden gesloten. In Baskenland roepen de autoriteiten mensen op om niet op de vluchtstrook te stoppen. In Spanje is op een aantal plekken de volledige zonsverduistering te zien vanavond. En er is een nieuw snelheidsrecord gevestigd met een auto op waterstof. Op een zoutvlakte in de Amerikaanse staat Utah werd een snelheid van ruim 650 kilometer per uur gehaald. De auto werd bestuurd door de 64-jarige Andy Green. De Brit is de enige mens op aarde die op land de geluidsbarrière heeft doorbroken. In 1997 reed hij in een auto met straalmotoren bijna twee keer zo hard als met een waterstofauto, ruim 1200 kilometer per uur. Het weer. Zonnig en warm. In het zuiden is het zo'n 30 graden. In de rest van het land 23 tot 27. Vanavond is het helder. Morgen opnieuw zonnig. En dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS-journaal.
8: Dankjewel. Er is één file om te vermelden op de A12 Arnhem richting Oberhausen. Tussen knooppunt Ouddijk en de Duitse grens. Daar staat 4 kilometer. Daar doe je 8 minuten over. En dat heeft te maken met een politiecontrole.
9: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is Wonen in het Blauw, aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's, midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl. Of bel Hans Jansen of de Bruinmakelaars.
10: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
9: Wonen in het Blauw. De verkoop van de eerste 10 woningen is gestart. Kijk op woneninhetblauw.nl.
11: Kampeeroase. Het adres voor al uw kampeerplezier in de regio Arnhem-Nijmegen. Bezoek onze 1500 vierkante meter grote showroom of kijk op kampeeroase.nl.
12: Summerdeal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
11: Kampeeroase is verhuisd naar Huissen. Dus voor kampeerplezier, kampeeroase.nl.
6: Thuis in Gelderland.

0: Shuffle. Je luistert naar Thuis in Gelderland. Thuis in Gelderland begint altijd met de gouden wissellijst. Het is echt een enorm ding en elke dag past er weer iets anders in. Soms is het een artiest, soms is het een titel. En soms is het ook gewoon een bepaald thema. En dat is precies wat ik vandaag kwijt wil in de gouden wissellijst. Het kan je niet ontgaan zijn. Vandaag is het echt de talk of the day. Want de zon die verdwijnt even uit beeld. De zonsverduistering, je hoort het overal. Dus ja, het is misschien een beetje een cliché, maar ik kon het niet laten om daar een beetje in mee te gaan. Dus ook in de gouden wissellijst is er weer plek voor een plaatje. Ik kan niet kiezen, ik heb er 3 op een lijstje gezet. En aan jou om ze te gaan kiezen. Dus in het thema van die zonsverduistering. Dit is je eerste optie.
1: Nummer 1.

0: Bad Black Hole Song. Misschien wel eens leuk, omdat je die niet zo heel vaak hoort hier bij Radio Gelderland. Maar ik wil je natuurlijk verder niet beïnvloeden, dus we gaan gauw door naar de tweede.
1: Nummer 2.
0: Dat is Pink Floyd, we draaien dan Brain Damage, dat op het legendarische album The Dark Side of the Moon staat. En die loopt dan weer over in Eclipse. En ja, die twee die krijg je dus gewoon allebei. Twee voor de prijs zou één, zou ik het dan willen noemen. Ook eentje die natuurlijk niet helemaal kan ontbreken als het om de zonsverduistering gaat.
1: Nummer 3. Here comes the sun.
0: Here comes of denk je Joy, blijf toch praten. Ik kies lekker voor optie 3. De Beatles met Here Comes the Sun. Want hoe donker het straks ook even wordt, uiteindelijk komt hij gewoon weer terug, hè, die zon. Dus ga jij voor Black Hole Sun, voor Brain Damage met Eclipse of Here Comes the Sun. Jij bepaalt welke we zometeen ophangen in de gouden wissellijst. Laat het weten via de app van Radio Gelderland.

Beach Boys, I Get Around. Nou, ik moet eerlijk toegeven, volgens mij is het nog nooit wat ik heb meegemaakt althans zo spannend geweest met de gouden wissellijst. Want het stond heel lang gelijk. Je kon kiezen in verband met de zonsverduistering tussen Soundgarden met Black Hole Sun, Pink Floyd, Brain Damage samen met Eclipse van het album The Dark Side of the Moon, of The Beatles met Here Comes the Sun. Zoals ik al zei, het liep echt letterlijk gelijk op aan elkaar. Maar Erik stemde erop, Jeanette stemde erop. Maar de beslissende stem, die kwam toch van Hans. Het is de Beatles, Here Comes the Sun. Want al gaat de zon straks heel eventjes weg, hij komt gewoon weer terug.

echt zo'n typisch voorbeeld van keihard en heel vals meezingen. Bruno Mars, On My Soul, hoorde je. Ik ben op dat soort momenten toch wel heel blij dat ik hier in mijn uppie zit. Heb jij nou misschien zo'n liedje waarvan je denkt, goh, die zing ik altijd zo hard mee, dan is het beter dat mijn buren niet thuis zijn of mijn partner? Laat het mij vooral even weten via de Radio Gelderland app. Want het is de week van de luisteraar bij ons. En dat betekent dat jij je elk uur met de playlist mag bemoeien. En dat er dus elk uur ruimte is voor een verzoekje van jou. Laat het weten. Dit is de Jazzpolitie.

0: provincie Gelderland heet.
1: Ga mee op pad met Frank en Esther en maak kans op een elektrische fiets. Ja.
0: Dit is het moment.
2: Ja, vind ik wel. Ja.
1: Luister daarvoor elke dag naar Radio Gelderland. En kijk naar TV Gelderland voor Rondje Gelderland.
3: Heb je wel weer zin? Morgen mag je weer, hè?
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
5: Tuurlijk wel!
4: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner for Talent.
4: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
6: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
7: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
8: Zijn we al.
7: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora autoverzekering.
10: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
11: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
12: Hey, Remo!
10: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
13: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen blijft er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op Waalkliniek.

0: beurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
1: Een hele goede middag. Het is 3:01. Je luistert naar Radio Gelderland. In Arnhem is het 28,3 graden en in Putten is het 30,1 graden. Het weer. Vanmiddag wordt het uiteindelijk 27 tot 29 graden en het is daarbij zonnig. De oostenwind draait waait matig. En mede door de lage luchtvochtigheid zal het niet benauwd aanvoelen. Dat scheelt dan weer. Vanavond is het zonnig en vannacht helder met temperaturen die op de meest beschutte plekken afkoelen naar 12 of 13 graden. Dan het belangrijkste Gelders nieuws. Bij de Zanderplas in Nunspeet hebben hulpdiensten twee jongens uit het water gehaald. Ze zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar hun toestand is nog onbekend. Het kan je misschien niet ontgaan zijn. NEC heeft een enorme prestatie geleverd door Olympiakos uit te schakelen in de derde voorronde van de Champions League. De Griekse media die spreken van een blamage voor de Griekse club. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Dan nog even kijken naar de situatie op de weg. Het is redelijk rustig. Alleen de A12 Arnhem richting Oberhausen tussen knooppunt Oud-Dijk en de Duitse grens staat 2 kilometer. Daar doe je 7 minuten over.
2: Heel veel bekende merken bij juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen tot Niesing, Fopen, Alcoro en trouwringen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij juwelier Robers in Vrede Duitsland.
3: Uw dak vakkundig laten koten? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASPB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
4: Slaapspecialist Dremt, uw adviseur voor beter slapen. Ruime keuze op 3000 vierkante meter. Alleen de beste merken onder één dak. Wij geven u persoonlijke aandacht en het beste advies op maat. Een grote collectie hooglaagbedden. Gratis afvoer van uw oude bed en meer dan 100 testmatrassen. Gratis parkeren voor de deur. Bezoek slaapspecialistdremt.nl voor meer info.
5: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
4: Voor ons M-Line assortiment bezoek slaapspecialist Dremt of slaapspecialistdremt.nl.
5: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
6: Thuis in Gelderland.

0: Altijd als ik Duffy hoor, dan moet ik denken aan mijn knuffelbeer van vroeger, want die heette ook Duffy. Doe daarmee wat je wil. Goed, hey, het gaat nu echt even over jou, want deze week draait het gewoon nog even net wat meer dan normaal om jou. Want zoals ik net al zei, het is de week van de luisteraar. En dat betekent dat jij ieder uur mag bepalen welke plaat we gaan draaien. Dus heb jij zo'n nummer waarvan je denkt, nou, hoe kan het toch dat ik deze veel te weinig bij Radio Gelderland hoor? Of eentje waarvan je denkt, nou, die vind ik zo mooi. Of ik heb hier juist een heel gek of een heel bijzonder verhaal bij. Dan horen wij het graag. Laat het ons weten. Stuur je verzoekplaat naar Radio Gelderland of mail naar studio@gld.nl. En vertel er vooral even bij waarom je juist precies die wil horen. Want wie weet hoor je hem straks al voorbij komen. Want zoals ik al vaker geopperd heb, ieder uur is er ruimte voor een verzoekje van jou. En mocht je hem vandaag niet horen, geen stress, dan kan het ook zomaar zijn dat hij morgen voorbij komt. Want, geloof me, we noteren echt alles wat we binnenkrijgen via de app en via de mail. Zo kreeg ik gisteravond dit berichtje van Astrid. Ze zei namelijk, ik kan tijdens het koken wel een oppepper gebruiken. Nou, misschien nu een beetje vroeg, maar niet minder leuk. Want ze stond als een week of drie geleden bij Pitbull in het Gelredome. Ze zegt, ik ging samen met mijn dochter omdat zij niemand kon vinden om mee te gaan. Maar ik had zelf plezier voor 10. Vandaar, Pitbull. En de keus van het liedje, dat laat ik aan jou. Nou, Astrid, ik heb gekozen voor Fireball. Speciaal voor jou en je dochter, nu op Radio Gelderland.
1: Mr. Worldwide to infinity. You know the roof on fire. We go boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle and dance. Like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out. Like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: Je luistert naar Radio Gelderland met UB40, I Got You Babe. We gaan een potje memory spelen en dat doen we niet met vierkante kaartjes zo op tafel, want dat wordt een beetje moeilijk zo door de radio heen. Nee, we doen een muzikaal potje memory. Dat betekent dat ik zo meteen 6 fragmenten aan jou laat horen en aan jou dan de taak om uit te vogelen welke 2 er bij elkaar horen. Ik ben dus op zoek naar 2 liedjes van dezelfde artiest, maar wie en welke muzikale memory kaartjes horen daarbij? Gisteren was het Coldplay waar ik nou op zoek was. En toen had ik Rob aan de telefoon, die had het ook goed. En Rob zei tegen mij, ja Joy, allemaal leuk horen. Ik ben dus op zoek naar 2 liedjes van dezelfde artiest. Maar wie en welke muzikale memory kaartjes horen daarbij? Gisteren was het Coldplay waar ik nou op zoek was. En toen had ik Rob aan de telefoon, die had het ook goed. En Rob zei tegen mij, ja Joy, allemaal leuk en aardig, maar het was ook niet zo heel moeilijk. En toen dacht ik, hoe bedoel je niet zo moeilijk? Nee, hij had het eigenlijk wel redelijk snel in de gaten. Dus toen dacht ik, oké, challenge accepted, dacht ik. Ik ga het wat moeilijker proberen te maken. Dus luister goed, ik begin er al van in mijn handen te wrijven. Welke 2 muzikale memory kaartjes horen bij elkaar? Luister goed, daar gaan we.
1: 1. Twee.
0: Ik hoop dat ik je dit keer wat meer heb uitgedaagd voor het spelletje Memory. Welke muzikale memorykaartjes horen bij elkaar? App de nummers via de app van Radio Gelderland of mail naar joy@gld.nl en maak kans op het GLD-verrassingspakket.

0: I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Dananda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
1: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
0: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Hey Remo!
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
3: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
4: Bij Specsavers.

0: verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
2: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
1: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
2: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Bij Schoenmode Hermans vind je een ruim assortiment aan comfortabele, modieuze schoenen voor dames en heren. Wij combineren vakmanschap met persoonlijk advies, zodat jij altijd met de juiste schoenen naar huis gaat. Schoenen die echt goed zitten, jouw voeten verdienen het. Schoenmode Hermans, met vestigingen in Hengelo, Gelderland en Winterswijk.
4: Prachtige sieraden, stijlvolle horloges en schitterende trouwringen vindt u bij juwelier Anne Nienhaus in Euding, Duitsland. U kunt bij Anne Nienhaus iets moois kopen voor uw partner, familielid of bekende. Maar er staat u ook niets in de weg om iets moois voor uzelf te kopen. U slaagt gegarandeerd bij Anne Nienhaus in Euding.
3: Schoenmode Hermans in Hengelo en Winterswijk. Kom ook langs voor de perfecte wandelschoen.
5: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
6: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De lage waterstand in de Rijn kan grote gevolgen hebben voor de internationale binnenvaart. In Duitsland ontstaan al grote problemen nu de rivier bij het knelpunt Gaup moeilijk of eigenlijk niet meer begaanbaar is. Sinds het begin van de metingen was de waterstand daar niet zo laag. De Europese Unie geeft 2,1 miljoen euro aan Colombia vanwege de aardbeving die het land maandag trof. Daarbij vielen honderden doden en mogelijk liggen er nog duizenden mensen onder het puin. De Europese Commissie zegt dat het geld is bedoeld voor noodhulp aan de mensen die het hebben overleefd. Het dodental van een bootongeluk op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen naar 44. Een duikersteam heeft vanmiddag nog lichamen van tientallen volwassenen en kinderen uit het water gehaald. Er zaten mogelijk tientallen mensen te veel aan boord van de veerboot, waardoor die kapseisde, is nog niet bekend. Oost- en Zuidoost-Aziatische landen worden geteisterd door orkanen en hevige moessonregens. Er zijn 3 orkanen tegelijk actief. In de Filipijnen zijn zeker 15 mensen omgekomen. De meeste slachtoffers vielen door aardverschuivingen die ontstonden door overstromingen en hevige regenval. In het zuiden van Japan moesten uit voorzorg 260.000 mensen tijdelijk hun huis uit. Op verschillende plekken viel de stroom uit en raakten wegen onbegaanbaar. In de Chinese hoofdstad Peking staan straten blank en zijn auto's gestrand door de vele regen. De Spaanse autoriteiten zijn bang dat door de grote toestroom van mensen vanwege de zonsverduistering vanavond bosbranden kunnen ontstaan. Daarom wordt er extra gecontroleerd op de wegen ten noorden van Madrid en zijn in het zuiden van Catalonië en op de Balearen meerdere wegen en natuurgebieden gesloten. Het weer, zonnig en warm. In het zuiden is het zo'n 30 graden. In de rest van het land 23 tot 27. Vanavond is het helder en morgen opnieuw dan zonnig. En dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dankjewel. Dan kijken we nog even naar de files. De A50 Arnhem richting Apeldoorn tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderloo staat 4 kilometer file. En daar doe je 8 minuten over.
8: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lucien Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering, van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen. Of maak een vrijblijvende afspraak op lucienkeukens.nl.
9: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
10: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terre des Hommes op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
11: Mam, waar is mijn zwemband?
12: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
13: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
14: Geeft ruimte.
10: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
13: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
15: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven.

0: Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
1: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
4: Thuis in Gelderland. Met Joyce Denver.

0: Pet Shop Boys samen met Dusty Springfield, What Have I Done to Deserve This. Ondertussen loopt het zweet mij op de rug van het potje Memory wat we aan het spelen zijn. Ik heb 6 fragmenten laten horen, maar dan is het altijd de vraag: welke 2 horen er bij elkaar? En Edith, jij denkt het te weten, hè?
1: Ik hoop het. Dat ik het goed heb.
0: Ik hoor toch een lichte twijfel zo in je stem.
1: Nou, het was een beetje tricky, omdat ik hoorde Phil Collins, maar ik hoorde ook Genesis.
0: Ah.
1: Dus wie was wie?
0: We gaan nog een keer luisteren naar de opgave, Edith. Komt-ie.
2: Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Nummer 4. Nummer 5. Nummer 6.
0: Nou, Edith, dat waren ze.
1: Ja.
0: Ja, en je staat nog steeds achter je keuze?
1: Ja, als ik zo luister, dan denk ik dat ik het goed heb. Maar dan ga ik natuurlijk helemaal af zo, als het fout is.
0: Ik zal je eerst eens even wat vertellen. Phil Collins, dat heb je sowieso goed. Dat is al mooi meegenomen, toch?
1: Want
0: ik kreeg gisteren een klein beetje op mijn donder van Rob. Die zei, ja, het was wel heel makkelijk. Dus ik dacht, weet je, ik doe het wat moeilijker. En bijvoorbeeld hier Ingrid, die zegt, het was meer makkelijk. Want zij zegt ook 1 en 3.
1: Oké.
0: Okay. Net zoals dat jij dat zegt.
1: Ja.
0: Ja, sorry. Het is niet goed.
1: Nee.
0: Het is niet goed. Het is niet goed.
1: Nee,
0: Phil Collins, dat heb je helemaal goed. Maar nummer 1 was Genesis met Land of Confusion. En nummer 3 was Phil Collins zelf met Easy Lover. En daarnaast hoorde je deze. Want dat was Jesus, He Knows Me van Genesis. Dus ik was 2 keer op zoek naar Genesis. Flauw van mij, hè?
1: Nee, flauw, hè? Helemaal niet.
0: Nou, ik vind je een sportieve verliezer, Edith.
1: Oké.
0: Speel je morgen weer mee?
1: Ja, altijd.
0: Gezellig. Okay. Hou ik je aan. Dag, Edith.

0: Ja hoor, echt wel vals meegezongen. Genesis, Jesus, He Knows Me. Het was een van de memory-opgaves. Morgen weer een kans. Deze week staat in het teken van jou. Jij kan namelijk bepalen wat wij gaan draaien bij Radio Gelderland. En dat kan echt van alles zijn. Hè. Je mag gewoon denken, nou, die hoor ik veel te weinig op de radio. Of juist eentje met een mooi verhaal. We noteren alles, dus maak je geen zorgen als je hem binnen nu en twee uur nog niet gehoord hebt. Kan zomaar zijn dat het straks nog voorbij komt. Of morgen, want we schrijven echt alles op. En zo stuurde Marco vanochtend dit appje.
1: In 1983 was ik gelegerd voor een militaire dienst in Harderwijk. 's Avonds ben ik met een maatje van mij naar een plaatselijke camping toe gegaan om een biertje gaan drinken in de kantine. Daar kwam ik toen een leuk meisje mee en daar heb ik toch wel contact mee gehouden. Deze maand zijn we samen 40 jaar getrouwd en dan daarom wil ik graag het liedje Het werd zomer van Rob de Nijs aanbieden aan mijn vrouw Tony. De groetjes van Marco.

0: Het is de week van de luisteraar bij Radio Gelderland. En dat betekent dat jij elk uur mag bepalen wat we draaien. En dat deed ook Marco. Hij wilde dit nummer graag aanvragen. Speciaal voor zijn vrouw. Rob de Nijs, Het werd zomer. Hoorde je dus bij Radio Gelderland. Het bloemencorso-seizoen in Gelderland staat voor de deur. Alle corso's hebben dahlia's nodig. En ieder jaar is de grote vraag maar weer. Zijn er wel genoeg bloemen om al die wagens te kunnen versieren? Erik Hogeboom, goedemiddag. Jij bent voorzitter van de bloemencommissie van het corso in Winterswijk. En jullie telen die meeste bloemen zelf, hè?
1: Ja, goedemiddag. Wij telen een deel van de dahlia's die wij zelf nodig hebben, telen we zelf. Maar ja, Wij kopen ook in bij andere corso-plaatsen.
0: En hoe gaat het op het moment?
1: Nou, op het moment hebben we een uitdaging in die zin dat wij van de week hebben leveringen aan verschillende plaatsen. Vaarseveld, Groenlo, hier uit de regio, maar ook aan Wezen. Afgelopen week hebben we daar schattingen voor gedaan. En nou moeten we dus plukken. En ten opzichte van de schattingen valt het wat tegen. En dat heeft met name te maken met het feit, nog niet eens zozeer de droogte, want de meeste velden hebben wel druppelslangen of sproeien met water. Maar het is met name de temperatuur. 'S nachts koelt het behoorlijk af. Overdag is het toch wel heel erg warm. En die temperatuurschommeling die is niet fijn voor de planten.
0: Dat is niet zo gunstig voor de bloemen. Kijk, wij vinden het volgens mij heel erg prettig dat wij 's nachts geen plaknachten hebben. Maar ja, voor precies, die bloemencorso's is dat natuurlijk onwijs frustrerend, lijkt me dat.
1: Ja, want het is zo dat je ziet dat je planten zitten vol met knoppen. Alleen die knoppen die willen niet openkomen. En dat is heel frustrerend inderdaad.
0: Dat kan ik me voorstellen. En kunnen jullie daar dan nog verder iets aan doen?
1: Nee. Eigenlijk, kijk, de droogte, daar kun je wat aan doen. En de meesten hebben dat echt goed opgelost. Die hebben druppelslangen geïnstalleerd op een veld. Dat werkt perfect. Je hebt relatief weinig water nodig. En het komt waar het komen moet, het water. Maar die temperatuur, ja, die heb je niet in hand. En wat we nu met z'n allen merken is gewoon, de dahlia is een natuurproduct. En daar zijn we gewoon 100% van afhankelijk.
0: Ja, daar heb je niet echt invloed op natuurlijk, hè?
1: Nee.
0: Maar Erik, betekent dat we dan misschien straks kale plekken op de corso-wagens gaan zien?
1: Nou, dat kunnen we nu nog niet zeggen. Het is veel te vroeg om dat te zeggen. Zeker, kijk, de corso's die nu zijn, die weten wat de schade is, als er schade is. Want het is zo dat we gewoon bij elkaar allemaal inkopen. En her en der in Nederland staan best wel heel veel dahlia's. En als de vraag dan nog niet te groot is in totaliteit, dan zullen die corso's nog geen problemen hebben. Maar zo dadelijk komen echt wel de hele grotere corso's. En als we dan nog steeds die koude nachten hebben, ja, dan kunnen er kale plekken komen. Maar dat kunnen we nu zeker niet zeggen. Als de nachten maar weer eens warmer worden.
0: Ja.
1: Ik hoop dat dat in het vooruitzicht is. Ja, dan voorzie ik nog geen problemen.
0: Ja. Nou ja, laten we daar dan vooral op hopen, Erik. Ja. Dus voor nu nog even de positieve noot houden, toch?
1: Nou ja, zeker. Ik ben zeker niet negatief. En het is ook zo dat mochten we weer eens een probleem hebben, als er tekorten zijn, dan weet ik zeker dat de wagenbouwers ook altijd heel goed met hun alternatieven kunnen spelen. En dan hebben we altijd nog steeds een heel mooi corso.
0: Zijn er creatieve oplossingen voor?
1: Ja, absoluut. Ja.
0: Super, Erik. Hey, heel veel succes met de laatste loodjes. Want volgende week is het zover? Of over 2 weken?
1: Wij zijn een week later. We gaan volgende week eerst leveren aan Sint-Jans Klooster. En de week daarna zijn wij pas. Ja.
0: Nou, we gaan het afwachten. Erik, dankjewel.
1: Oké.

0: bij Woonboulevard Zutphen. Bezoek onze nieuwe outletstore van de beste woon- en keukenformules. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
1: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
2: Mama, ik verveel me.
3: Wil je naar Designer Outlet Ochtrop?
2: Oh ja! Dan ga jij shoppen en ik naar het kinderspeelparadijs.
3: En ik bespaar tot wel 70%. En we gaan ook nog lekker eten in een van de restaurants.
2: Pret voor de hele familie.
3: In Designer Outlet Ochtrop Duitsland. 20 minuten van Enschede.
1: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
4: Voor sport, bad, beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
5: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
4: Bij Intersport Megastore Four Seasons de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
5: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
6: Een hele goede middag. Het is 5:01. Je luistert naar Radio Gelderland. In Oene is het 28,8 graden en in de gemeente Wijchen is het 30,1 graden. Het weer. Vanmiddag wordt het uiteindelijk 27 tot 29 graden en het is lekker zonnig. De oostenwind waait matig, kracht 3. En mede door de lage luchtvochtigheid zal het niet benauwd aanvoelen. Vanavond is het zonnig en vannacht helder met temperaturen die op de meest beschutte plekken afkoelen naar 12 of 13 graden. Het belangrijkste Gelders nieuws. Bij de Zandenplas in Nunspeet zijn twee personen uit het water gehaald door hulpdiensten. Het gaat om een minderjarige en een jong volwassene die met spoed naar het ziekenhuis zijn gebracht. En de politie die sluit een misdrijf uit. De bouw van een Van der Valk hotel aan de A18 bij Doetinchem kan doorgaan, zo heeft de Raad van State besloten. Omwonenden hadden bezwaren ingediend vanwege mogelijke overlast, maar deze zijn van tafel geveegd. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Het is nog steeds wel lekker rustig op de weg, hoor. Alleen de A12 Arnhem richting Oberhausen tussen knooppunt Ouddijk en de Duitse grens staat 2 kilometer. Doe je wel 10 minuten over, want daar is een politiecontrole.
0: Profiteer van de sale. Heel veel extra korting. Woonboulevard Zutphen. Pollaan 50 in Zutphen.
7: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
8: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
10: vakantie!
9: ANWB en gaan.
11: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
12: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
13: Tuurlijk wel!
12: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
11: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
12: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
14: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
15: Hallo! Eet smakelijk voor straks.
14: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
16: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
14: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
16: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
17: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
18: Gelukt. Heb je hem al betaald?
17: Wat bedoel je?
18: Mijn betaalverzoek.
17: Zo, dat doe je snel.
18: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
19: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
10: thuis in Gelderland.

0: Randy Newman. Short People. Ja, tot op heden wist ik niet dat er een liedje over mij geschreven was met mijn 1,60 meter. Maar ja, kan niet altijd zes gooien erop.
1: Nee, dat is zo.
0: Nee. Nee, vind ik een fijne analyse van je.
1: Ja, kan ik alleen bevestigen.
0: Dank u. Vertel.
1: Ja, nieuws uit de rest van de wereld, zou ik maar zeggen. We beginnen in Amsterdam. Een ondernemer in Amsterdam die loopt vandaag binnen op de verkoop van eclipsbrillen. Dat is een van de weinigen in Nederland, heeft hij ze nog op voorraad. Hij had er 300.000 ingekocht. Verkoopt ze nu voor €15 per stuk. Daarvoor heeft hij een winkelpand gehuurd. Het loopt daar vandaag storm. Hij is er zelf ook van onder de indruk.
2: Ja, het is gestoord, die rij daar. Ik weet niet of je het hebt gezien, helemaal om de hoek gaat. We staan hier sinds 8:30 ochtends. Gisteravond ook. Ja, iedereen wil het hebben. En volgens mij zijn wij de enige in het land. Nou, het is gestoord, dit.
1: Ja, allemaal mensen die dus een eclipsbrilletje willen kopen voor €15. Terwijl ze afgelopen week ook voor rond de €4 te koop waren. Deze klant heeft nog een tip voor mensen die die €15 voor zo'n bril te duur vinden.
3: Je kunt het beter door het midden knippen en dan kan je er allemaal met één oog doorheen kijken.
0: Nou, dat is wel creatief opgelost.
1: Ja. En ook met één oog naar de zon kijken. Goed. Ja. Batavus, Sparta, Koga en Baboe. Het moederbedrijf achter die fietsenmerk is gisteravond failliet verklaard. Werken nog zo'n 240 mensen, onder meer in Apeldoorn. Deze fietsenmaker die vindt het jammer dat deze oer-Hollandse merken misschien gaan verdwijnen.
4: Omdat het hartstikke mooie en betrouwbare fietsen zijn. Ja, het doet wel pijn om zo'n mooi merk te zien vertrekken uit het Nederlandse landschap. Omdat het wel een stukje cultuur vormt van Nederland. Het voelt wel echt als een verbonden iets van de Nederlandse cultuur. En ja, het is jammer om dat te zien vertrekken.
1: Ja, een krimpflatie, dat je steeds minder krijgt voor meer geld. Daar gaat het de laatste tijd vaak over. Heel tastbaar bewijs daarvoor kreeg de Engelse schoonmaakster Victoria Gordon in handen. Die vond tussen spullen die al tientallen jaren niet waren aangeraakt een ongeopende mars. Ja, die reep was volgens het opschrift houdbaar tot 1991. En wat direct opviel, hij was veel groter dan de exemplaren die nu in de winkel liggen.
5: That's it. Now I've got small hands. That is massive.
1: Ja, dat formaat. Ik weet dat ik kleine handen heb, maar dit ding is gigantisch, zei ze. Ze heeft hem op de weegschaal gelegd. 62,5 gram woog die, terwijl een mars nu 40 gram weegt. Die oude reep was dus 1,5 keer zo zwaar. Mars laat in reactie weten dat het formaat in de loop der jaren inderdaad is aangepast. Vanwege veranderende wensen van de consument, gecombineerd met externe factoren zoals stijgende productiekosten en de prijs van grondstoffen zoals cacao.
0: Ik vind het heel ingewikkeld klinken, Rob.
1: Ja, het komt er dus op neer dat hij inderdaad een stuk kleiner is.
0: Ja, nou ja, het is maar waar je je druk om kan maken natuurlijk. Maar als jij zin hebt in een grote mars, is dat best lullig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Moet je het mee doen?
0: En gebruik als het zakje als eclipsbril?
1: Ik denk het ook niet.
0: Nee, hè?
1: Nee.
0: Nou, ik ga nog even er verder op broeden. Rob, dankjewel.

0: Prince and the Revolution op Radio Gelderland. Hey, Donnie Weerplaza, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, daar ben je weer.
1: Ja, klopt, inderdaad.
0: We hadden het er net stiekem al eventjes over. Ik vond het vanochtend nog redelijk ambitieus in mijn korte broek, als ik eerlijk ben.
1: Ja, klopt inderdaad. Het was vanochtend nog wel aan de frisse kant. Het was wel echt de laatste echt koude nacht, hoor. Maar komende nacht koelt het op zich ook nog wel aardig af. Dus dat wordt nog wel een oké nacht om even die deuren open te zetten. Of de ramen, om de koele lucht binnen te laten.
0: Maar daarna?
1: Ja, maar daarna dan wordt het inderdaad ronduit heet. Overigens natuurlijk voor de zonsverduistering vanavond is goed nieuws. Want het is gewoon volledig onbewolkt. Dus als je die wil gaan zien, is dat natuurlijk goed nieuws. Wel natuurlijk met de eclipsbril, als je die hebt weten te bemachtigen. Maar morgen dan inderdaad overdag wordt het gewoon ronduit heet. Het wordt zonnig, 33 of 34 graden. Misschien tikken we lokaal al wel de 35 graden aan morgen in Gelderland.
0: Ja, we hadden het er gisteren ook al even over. Donnie, dat gaat wel weer richting een record voor augustus, toch?
1: Ja, dat klopt inderdaad. Er staat op 37,2 voor weerstation Delen. Ik denk niet dat we die morgen gaan halen, maar vrijdag komt er nog wat warmere lucht aan. En dan kan het op grote schaal 36 graden worden. Lokaal dan 37 graden. En dan komt dat inderdaad al in de buurt van dat record.
0: Jeetje.
1: Echt zeer heet inderdaad.
0: Maar begrijp ik nou ook goed dat het dus nu 's avonds na morgen eigenlijk dus ook niet meer zo afkoelt?
1: Nee, in die nacht naar vrijdag dan zitten we zo in de warme lucht dat zeker in de stedelijke gebieden we met moeite onder de 20 graden gaan uitkomen. Dus het wordt echt de laatste nacht, de komende nacht, om het huis te koelen.
0: Lekker plakken dus de komende tijd.
1: Ja.
0: Maar klopt het dat het eigenlijk donderdag en vrijdag dan ook wel het heftigste is en dat het dan weer even gaat zakken?
1: Ja, dat klopt inderdaad. Zaterdag hebben we nog wel een overgangsdag. Ik denk zeker in het oosten van de provincie dat het gewoon nog tropisch warm kan worden. En de lucht is dan zelfs ook nog wat vochtiger dan de vrijdag. Dus misschien dat het gevoelsmatig zaterdag nog wel wat warmer is. Met later op de dag ook kans op een enkele regen- of onweersbui. Maar de dagen daarna vanaf zondag temperaturen vaak rond een graad of 23. En daarbij een toenemende kans op buien. Ik denk dat heel veel mensen daar toch ook wel aan toe zijn.
0: Ja, en vooral de tuinen, hè? En de bloemencorso's waar ik het straks over had.
1: Ja, inderdaad. Ook wel belangrijk.
0: Ook wel belangrijk. Donnie, dankjewel. Spreek ik je morgen weer?
1: Nee, ik ben er morgen niet.
0: Daar schrik ik van.
1: Ja, ik ga genieten van de hitte of zoiets. Hè?
0: Of zoiets. Nou, vooruit. Het is je vergeven. Donnie Weerplaza, dankjewel.
1: Tot de volgende.
0: Tot de volgende.

0: Lenier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
1: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren, dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem, is een erkend ASPB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
2: Uniek Slapen. Altijd een winkel bij u in de buurt. Ga naar unikslapen.nl.
3: Woon je in de gemeente Nijmegen en heb je een laag inkomen? Dan kan je bij de gemeente de meedoenregeling aanvragen. Dat is een vergoeding voor een cursus, een sport of andere activiteiten. De STIP kan je helpen bij het aanvragen. Kom naar een STIP bij jou in de wijk of bel de gemeente op het korte telefoonnummer 14024.
4: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
5: Sale bij Helmink Wonen. Kortingen tot 70%. Kijk op helminkwonen.nl.
4: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
6: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
7: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Een man van 32 is opgepakt voor het bekladden van overheidsgebouwen in Rotterdam en Utrecht. Op onder meer gerechtsgebouwen werd vannacht met rode verf

0: In de Filipijnen zijn zeker 15 mensen omgekomen door aardverschuivingen die ontstonden door overstromingen en hevige regenval. In en rond Oost- en Zuidoost-Azië zijn op dit moment 3 orkanen actief. Ook in China en Japan is er schade en overlast door het noodweer. De brandweerman die gewond raakte bij een duinbrand in Ouddorp vorige week is overleden. De man kwam donderdag onder een voertuig van de brandweer terecht. Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht en is daar vanochtend overleden. De man was actief in het korps Middelharnis en Sommelsdijk. De directeur van de veiligheidsregio zegt dat het overlijden van de man grote indruk heeft gemaakt op brandweermensen en spreekt van een zwarte bladzijde. De wallaby, die een half jaar geleden ontsnapte uit een dierentuin in Veldhoven, is terug. Een bezoeker van de Brabantse dierentuin zag de kleine kangoeroe vandaag in het kamelenverblijf. Daar is hij gevangen. De wallaby leefde het afgelopen jaar in de bossen rond de dierentuin. Volgens Zoo Veldhoven gaat het goed met hem. De wallaby is nagekeken door een dierenarts en teruggebracht naar zijn eigen hok. Het weer, zon en wat lichte bewolking in het noorden. Daar is het zo'n 23 graden. In het binnenland ligt de temperatuur tussen de 27 en 30 graden. Vanavond is het droog en helder. 'S Nachts koelt het af naar 10 tot 18 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel. Het valt nog steeds mee hoor op de weg de A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg staat 7 kilometer. Daar doe je 8 minuutjes over.
2: Duizenden vrijwilligers, één passie. Het Bloemencorso Lichtenvoorde. Een bloeiend spektakel met 18 grote dahliawagens. Corso Kids, fanfares en theater. Dit wil je niet missen. Zondag 13 september in Lichtenvoorde. Voor tickets en info, bloemencorso.com.
3: Mama, ik verveel me.
4: Wil je naar Designer Outlet Ochtrop?
3: Oh ja, dan ga jij shoppen en ik naar het kinderspeelparadijs.
4: En ik bespaar tot wel 70%. En we gaan ook nog lekker eten in een van de restaurants.
3: Pret voor de hele familie.
4: In Designer Outlet Ochtrop Duitsland. 20 minuten van Enschede.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel. Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
7: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
8: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
9: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
8: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
10: Hey, je hebt minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
11: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
12: Reis weer met Golden eSIM.
10: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
11: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
12: Reis weer met Golden eSIM.
13: Thuis in Gelderland. Met Joyce Demmer.

0: Move Away, Culture Club op Radio Gelderland. Ik krijg al een paar zenuwachtige appjes. Joy, heb ik de prijsvraag wat betreft de e-bike gemist? Nee, maak je maar niet druk, want binnen nu en een half uurtje ga ik de vraag nog een keer herhalen. Waardoor jij kan meedoen en kans maken op de e-bike te waarde van €3700. Maar voordat we daar naartoe gaan, Rob, jij hebt nog belangrijkste Gelders nieuws meegenomen voor mij.
1: Ja, het is vandaag toch het een en ander gebeurd in Gelderland. Hulpdiensten in Nunspeet hebben vanmiddag twee personen uit het water van de Zandenplas gehaald. Het is op dit moment nog onduidelijk hoe het met hen gaat. Die twee drenkelingen zijn met spoed onder begeleiding van de politie naar het ziekenhuis gebracht. De politie kreeg rond 12 uur melding over een drenkeling. Na een zoekactie werden in het water een minderjarige en een jonge volwassene gevonden, zegt de politie. De brandweer is nog steeds bezig met het blussen van een brand bij een papierverwerkingsbedrijf van Gelder in Zutphen. Er brak daar vanmorgen brand uit in een buitenopslag van papierbalen. Volgens de brandweer is het vuur onder controle, maar staan er nog wel enkele tientallen balen geperst papier in brand. En die zijn moeilijk te blussen. Er komt niet veel rook vrij, maar het stinkt wel. En er komen in de omgeving ook resten van verbrand papier naar beneden. Die kunnen bij het gewone afval, zegt de brandweer. Een Arnhemmer heeft in de rechtbank een taakstraf van 240 uur tegen zijn horen eisen voor een dodelijke botsing met een 45-jarige voetganger op een zebrapad. Het gebeurde september vorig jaar aan de Batavierenweg in Arnhem. Volgens het Openbaar Ministerie reed de man door rood en gebruikte hij vlak voor de fatale botsing zijn telefoon. Verdachte zegt dat hij veel spijt heeft en zich diep schaamt. De rechter doet later deze maand uitspraak. En er is nog uitspraak gedaan over de bouw van een Van der Valk hotel aan de A18 bij Doetinchem. Die bouw kan doorgaan. De Raad van State heeft bezwaren van omwonenden afgewezen. Die verzetten zich tegen de komst van het 25 meter hoge hotel dat 100 kamers telt. Ze vrezen geluidshinder, verlies van privacy en raken ook hun uitzicht kwijt, zeggen ze. Maar de rechter zag geen reden om dat hotel tegen te houden.
0: Rob, dankjewel.

0: To make my life beautiful. Alex Harvey op Radio Gelderland. Je luistert naar Thuis in Gelderland. Ja, nog een kleine 2 uur, dan is het zover. We houden er niet op met erover praten. Maar ja, het is ook natuurlijk wel heel bijzonder. Want dan begint de zonsverduistering en schuift de maan langzaam tussen de zon en de aarde. In Beslo kan je het samen beleven met de vrijwilligers van de Volkssterrenwacht bij de plas van Beslo. Maar wel meteen erbij zeggen, daar zit echt wel een maar aan. Want de politie die raadt af om er naartoe te gaan. Dat is ook te lezen op de website van de Sterrenwacht. Astrid Eeuwis, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jij bent een van die vrijwilligers van de Volkssterrenwacht. En ja, je bent zeker. Dus straks ook bij de plas van Beslo om daar samen te kijken.
1: Ja.
0: Hoe zit dat met het advies van de politie?
1: Ja, nou, we verwachten eigenlijk dat er best wel veel mensen ook op dit evenement afkomen.
0: Ja.
1: En ja, na overleg met de politie en ook de capaciteit van het recreatiegebied zelf is toch besloten om in ieder geval niet alle duizenden mensen toe te laten. Dus om toch aan te geven van, hey, eigenlijk is het advies om niet hier te komen.
0: Nee, maar denk je dat mensen zich daar wat gaan aantrekken?
1: Ja, dat is dan de vraag, hè. We weten natuurlijk niet zo goed als je op een openbare plek bent hoeveel mensen daarop afkomen. Dus het is voor ons ook een beetje gissen in hoe kunnen we dat goed faciliteren en hoe kunnen we daar dan ook goed voorzien, zeg maar.
0: Ja, moeilijk lijkt
1: dus
0: me dat.
1: Dat is lastig, ja. En vooral in de run naar de eclipsebrillen, hè. Dat hebben we natuurlijk allemaal wel meegekregen bij de diverse grote online winkels waren al vrij vroeg uitverkocht. Maar vervolgens begint de strijd lokaal, om het maar even zo te zeggen.
0: Nou, ik had net een bericht uit Amsterdam, Astrid. Daar was een man al sinds vanochtend vroeg bezig.
1: Ja.
0: En die heeft er nog 350.000, dus er stonden daar rijen voor.
1: 350.000?
0: Ja, en die vraagt er 15 euro per stuk voor.
1: Oh, jeetje mina.
0: Dat is ondernemen.
1: Is een behoorlijk aantal keer over de kop, inderdaad. zo kun je het natuurlijk ook doen.
0: Ja.
1: Maar goed, het is natuurlijk wel, het is natuurlijk wel een speciale gebeurtenis. En ik begrijp heel goed dat mensen daar natuurlijk toch getuigen van willen zijn.
0: Want is het nu al druk op Beslo?
1: Nee, nog niet heel erg druk. En dat heeft natuurlijk deels ook te maken met onze berichtgeving op de socials. Hè, via de website bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Maar we verwachten natuurlijk wel dat er toch wel wat mensen hier zullen komen kijken.
0: Ja, dat geloof ik ook wel.
1: Ja.
0: Want hoe gaan jullie de eclips bekijken vanavond?
1: Ja, we doen het op verschillende manieren. Er zullen wat projectiemanieren zijn, hè? Zoals je wel eens hebt gelezen, ook via een vergiet bijvoorbeeld, hè? Of een klein gaatje in papier. Als je daar dan een wit papier onder legt,
0: ja,
1: dan kan de zon, hè? Dan kun je dat eigenlijk heel goed zien op het witte papier. Dus niet zelf door de vergiet of door het gaatje heen kijken.
0: Nee, dat is niet zo goed voor de ogen, hè?
1: Ja, natuurlijk de eclipsbril. Er zijn natuurlijk ook mensen die dus met de speciale folie, hè? Dus de speciale solarfolie, daar kunnen natuurlijk ook speciale dingetjes voor maken, hè? Voor cameralenzen bijvoorbeeld. Op die manier kan er worden waargenomen. En dat zullen wij vandaag ook doen. Dus er zullen ook wat schermpjes zijn, dus wat beeldschermen waaraan dus de verduistering zichtbaar zal zijn.
0: En hebben jullie nog eclipsbrillen of is het bij jullie ook echt helemaal op?
1: Nou, er zijn er nog wat tientallen en dat vertel ik ook maar heel voorzichtig.
0: Ja,
1: maar dat
0: snap.
1: Heeft alles te maken met de reserveringen die niet opgehaald zijn. Dus we hebben er nog wel een paar straks, ook om 6:30 hier op locatie. Maar het zijn echt een paar.
0: Het zijn er echt een paar.
1: Dat moet ik echt zeggen, ja.
0: Heel goed. Ja, over een kleine 2 uur begint het. Begint er bij jou al een beetje wat te kriebelen?
1: Ja, ik heb dat de hele week al. Als ik heel eerlijk ben. Ik ben natuurlijk zelf ook wat in elkaar geknutseld met solarfolie. Ik ben de hele week eigenlijk al bezig in voorbereiding op vandaag. En man en kinderen die moesten maar even wat verzinnen met het eten koken. Want ik ben al op tijd naar Beslo vertrokken.
0: Mama is niet thuis, zoek het
1: Mama
0: uit.
1: Mama is niet thuis vandaag, zo is het.
0: Oh Astrid, ik word helemaal enthousiast als ik jou zo hoor. Ik wens jou heel veel plezier vanavond. En nogmaals,
1: ga je zelf ook kijken?
0: Ik ga zelf ook kijken. Ik
1: Leuk.
0: Heb geen eclipsbril. Maar ik doe alsof.
1: Kijk.
0: Ik ben bewust van de gevaren die erbij kunnen kijken. Maar ja, wanneer maak ik het nog mee, hè?
1: Ja, je kan het altijd ook nog, hè. Is misschien ook nog een goede tip. Volgens mij is de ESA een livestream lopen vanavond. Dus als je op YouTube iets invult van zonsverduistering live. Hè, de ESA is de Europese ruimtevaartorganisatie. Dan kun je daar ook wel live iets van vinden. En dan kijken gewoon de grote telescopen.
0: Ja.
1: Die kijken zeg maar live. Dus dat is heel veilig. Kun je gewoon vanuit je luie stoel bij wijze van spreken achter de televisie doen.
0: Kijk.
1: Dus dat is ook nog een manier om waar te nemen.
0: En hoe heette dat, Astrid, nog één keer?
1: Ja, volgens mij is het vanuit de ESA. Die doen een livestream ook vanavond van de zonsverduistering.
0: Check, we gaan het noteren. We gaan het noteren. Astrid, dankjewel en heel veel plezier vanavond.
1: Gaat lukken, dankjewel.
0: Dit is David Bowie met Modern Love.

0: Deze zomer trek je iedere werkdag door Gelderland. Frank Oosterwegel en Esther Stegeman nemen je mee langs verrassende routes, bijzondere plekken en inspirerende verhalen.
1: De komende 4 weken gaan we dwars door de provincie Gelderland heen fietsen. 20 mooie routes en vandaag starten we in de Betuwe.
0: Kijk naar Rondje Gelderland.
1: Ja. Dit is het moment.
2: Dit is de mooiste tijd van het jaar.
1: Is dat zo?
2: Ja, vind ik wel. Ja.
0: Iedere werkdag op TV Gelderland.
3: Heb je wel eens zin? Morgen mag je weer, hè?
4: Summerdeal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
5: Voor sport, Bad Beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
6: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
5: Bij Intersport Megastore Four Seasons de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.

0: flirten. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
1: Goedemiddag, het is 5:30. Je luistert naar Radio Gelderland. In Stenenkamer is het 29,1 graden en in Slijk-Ewijk is het 30 graden. Dan kijken we nog even verder naar het weer. Vanavond is het zonnig en vannacht helder met temperaturen die dalen naar 12 of 13 graden op beschutte plekken. Morgen gaan we weer richting de tropisch warme dagen met temperaturen van 33 of 34 graden. Dan de belangrijkste Gelderse nieuws. Bij de Zandenplas, excuus in Nunspeet, zijn een minderjarige en een jong volwassene met spoed naar het ziekenhuis gebracht nadat ze uit het water waren gehaald. De politie heeft uitgesloten dat er sprake is van een misdrijf. Ouders van basisschool De Tweestromen in Altforst staan opnieuw tegenover het schoolbestuur in de rechtszaal. Het gerechtshof heeft bepaald dat de school nog minstens een jaar open moet blijven en dat er geen acties mogen worden ondernomen die een overdracht in de weg staan. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl of in de Omroep Gelderland-app. Het is eigenlijk nog steeds heel rustig op de weg. Dat blijf ik herhalen al 3 uur lang. Alleen op de A12 Utrecht richting Arnhem tussen Afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg staat 6 kilometer file en daar doe je 7 minuten over.
2: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren, dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem, is een erkend ASPB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
3: Toe aan een nieuw kunstgebied? Maak dan een afspraak bij Primidentis aan de Paul Krugerstraat 2 in Arnhem. Primidentis.nl.
2: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
4: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
5: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
8: Voor wie zijn we ook alweer?
7: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
7: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
10: Thuis in Gelderland.

0: en Miss Montreal op Radio Gelderland. Even een vraagje. Wat zou jij doen met 3700 euro? Je kan er natuurlijk van alles van kopen. Of je kan gewoon een elektrische fiets van dat bedrag bij ons winnen. Deze maand geven we bij Radio Gelderland namelijk iedere week een gloednieuwe e-bike in. Geef aan je weg. Zo, ik kreeg even een kleine error. Pardon. Geef aan iedere week een gloednieuwe e-bike weg. En het mooie is, om kans te maken hoef je zelf niet eens op die pedalen. Dat laten we over aan onze collega's Frank en Esther. Want zij fietsen elke werkdag in het programma Rondje Gelderland op TV Gelderland door onze mooie provincie. En als je goed kijkt naar die uitzending, want ergens onderweg vind je het antwoord op onze prijsvraag van vandaag. Dus eigenlijk is het heel erg simpel. Beentjes omhoog, televisie aan en gewoon goed opletten. We schrijven de hele week jouw antwoorden mee. Heb jij aan het einde van de week de meeste antwoorden goed? Dan maak jij dus kans op die e-bike van 3700 euro. Goed, luister goed. Daar gaan we, de vraag van vandaag. De wildspotroute van Rondje GLD brengt Frank en Oosterweg ook in Stadspark Berg en Bos bij Apeldoorn. Daarin ligt ook een mooie vijver. Maar door wie is die vijver gegraven?
1: Kijk eens. Daar ligt de stad, denk ik, hè?
2: Daar ligt de stad, Apeldoorn.
1: Ja. En wat maakt het nou zo bijzonder, dit park in Apeldoorn? Want Apeldoorn heeft meer parken. Ja. Maar wat maakt dit park nou zo bijzonder?
2: Nou, dit maakt het bijzonder omdat het ligt heel dicht in het kroondomein aan. He, dus het koninklijke. Vroeger heeft Wilhelmina hier geschilderd, hè? Ja, ja. Op het bankje.
1: Die vijver hebben ze met de hand gegraven?
2: Die vijver achter ons hebben ze met de hand gegraven, ja.
0: Oké, de vraag dus van vandaag om kans te maken komende vrijdag op de e-bike ter waarde van 3700 euro. De wildspotroute van Rondje Gelderland die brengt Frank ook in Stadspark Berg en Bos bij Apeldoorn. Daarin ligt ook een mooie vijver. Door wie is die vijver gegraven? Laat het weten door een appje te sturen naar de studio 06-2222-1342 of mail naar studio@gld.nl. En doe mee en maak dus kans op de e-bike.

Twee weken geleden was ze nog in Nederland. Madonna, Papa Don't Preach. Zometeen is het tijd voor de alle 1300 goed monumentenlijst. Dat is een lijst die ooit door jou is samengesteld met de 1300 beste nummers die jij vindt dat er ooit gemaakt zijn. En elke Thuis in Gelderland uitzending plukken we er daar eentje uit. En als je alvast wil spieken, het gaat over 1069.

0: Je luistert naar Radio Gelderland met The Shirt, Tell Me Your Plans, waarin we in Thuis in Gelderland richting het laatste liedje gaan. We hebben één keer per jaar de alle 1300 goed. Dat is een hitlijst door jou samengesteld met de 1300 nummers die volgens jou niet mogen ontbreken daarin. De alle 1300 waarvan jij vindt, nou, die kunnen echt zo niet ontbreken, want dat zijn een van de beste nummers ooit gemaakt. Of gewoon omdat je er een fijne herinnering aan hebt. Noem het maar op. Vandaag in de alle 1300 goed monumentenlijst, daar sluiten we altijd mee af. Dat is een nummer eruit geplukt. En zo kom ik op 1069. En daar staat Helene Fischer met Nur mit dir. En dat is een regelrechte liefdesverklaring over de ene persoon die je opvangt als je onderuit gaat en je tegelijkertijd vleugels geeft. En dat was destijds helemaal geen verzonnen verhaal. Want Helene vertelde dat ze het nummer opdroeg aan haar toenmalige liefde. Ach.
1: De alle 1300 goed monumentenlijst.
0: Ik wens je een hele avond en ik spreek je morgen weer.

0: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
1: Bij Betting Racing in Groenlo gaan we verder dan alleen de grootste collectie voor de beste prijs. We geven u graag gratis advies op het gebied van sanitair, PVC, natuursteen, wand- en vloertegels. Voor renovatie of nieuwbouw, zakelijk of privé, denken we graag met u mee.
2: Heel veel bekende merken bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen tot Niesing, Vopen, Alcoro en trouwringen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland.
1: Betting Racing is tijdens de bouwvak geopend. Kijk op bettingracing.nl.
3: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
4: Zit van der Linde met het NOS-journaal. De brandweerman die gewond raakte bij de duinbrand in Ouddorp vorige week is overleden. De man kwam donderdag onder een voertuig van de brandweer terecht. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht en is daar vanochtend overleden. De man was actief in het korps van Middelharnis en Sommelsdijk. De directeur van de veiligheidsregio zegt dat het overlijden van de man grote indruk heeft gemaakt op brandweermensen en spreekt van een zwarte bladzijde. De Ierse investeringsmaatschappij Kanta Capital wil mogelijk Accel overnemen. Het Nederlandse bedrijf achter de Batavus en Sparta fietsen ging gisteren failliet en Kanta Capital overweegt nu het hele bedrijf over te nemen. Voor welk bedrag is niet bekendgemaakt. De investeringsmaatschappij zegt in het vroege stadium te zitten van het beoordelen van de mogelijkheden. De politie waarschuwt automobilisten om niet met eclipsbrillen op te gaan rijden. Behalve de zon kun je door zo'n bril namelijk niet zien. De politie roept automobilisten ook op een parkeerplaats te zoeken om de zonsverduistering van vanavond te zien en niet te filmen tijdens het rijden. Landen in oorlog mogen niet automatisch het Eurovisie Songfestival organiseren als ze winnen. Dat heeft organisator EBU bekendgemaakt. Tot nu toe was het bijna altijd zo dat de winnaar van het Songfestival het jaar erna het evenement organiseert. Door de nieuwe regels zou een Songfestival in Israël op dit moment niet kunnen vanwege de oorlog in Gaza. De regels gelden ook voor landen in conflict of waar sprake is van een gespannen geopolitieke situatie. Wat dat precies inhoudt is onduidelijk. Het Songfestival van komend jaar wordt gehouden in Bulgarije. Het weer. In het binnenland ligt de temperatuur tussen de 27 en 30 graden. Vanavond is het droog en helder. 'S Nachts koelt het af tot 10 tot 18 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag. Dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
6: Toe aan een nieuw kunstgebied? Maak dan een afspraak bij Primidentis. Aan de Paul Krugerstraat 2 in Arnhem. Primidentis.nl.
5: Kies voor een gratis proefrit aan huis. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
7: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar DQ-pre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
8: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
9: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
10: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Mam?
11: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persafe. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persafe.nl.

0: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
1: Persave, vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
2: Helemaal nationaal. Het beste van eigen bodem.

Je bent alleen maar koppig, jij weet alles het beste. Je draagt zo'n gekke kleren, wat zeg je vieze woorden. Het hoort niet wat je doet, je moet wat beter leven. Je kunt van niemand houden, jij kunt geen liefde geven. Wil jij me dan vertellen hoe ik me moet gedragen in het leven? Ik weet, ik heb mijn fouten, maar ook mijn goede kanten, mijn eigen idealen. Al zijn het niet de jouwe, vertrouwen in mezelf, dat is nog net gebleven. Die tijd die is voorbij, dat ik voor jou kon beven. Dus jij komt mij vertellen hoe ik me moet gedragen.

0: Omdat het deze week de week van de luisteraar is, willen we graag weten wat jij wil horen. Gebruik onze app en geef door. Titel en artiest en natuurlijk ook het liefst waarom. En dan komt jouw plaats voorbij in de week van de luisteraar op Radio Gelderland.
1: Helemaal nationaal op Radio Gelderland.

Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen.

0: Ontdek jouw droominterieur bij Helmink Wonen en Keukens in Vorden met ons unieke interieurplan. Meer info op helminkwonen.nl/interieuradvies.
1: Last van aanbijen of andere anale aandoeningen? Blijf er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
2: Iris en de Mol uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
3: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
2: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.nl.
3: Uniek Slapen. Altijd een winkel bij u in de buurt. Ga naar uniekslapen.nl.

0: www.radiogelderland.nl. Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Duitsland wil de inlichtingendiensten meer bevoegdheden geven. De diensten mogen nu in principe alleen informatie verzamelen. Maar wat de regering betreft mogen ze in de toekomst ook actief optreden tegen spionage en cyberaanvallen. Aanleiding is de groeiende dreiging vanuit Rusland, dat vaker spionage en sabotage onderneemt in Duitsland en in Europa. Landen die in oorlog zijn mogen niet automatisch het Eurovisie Songfestival organiseren als ze winnen. Dat heeft organisator EBU bekendgemaakt. Tot nu toe was het bijna altijd zo dat de winnaar van het Songfestival het jaar daarna het evenement organiseert. Door de nieuwe regels zou een Songfestival in Israël op dit moment niet kunnen vanwege de oorlog in Gaza. Het Songfestival van komend jaar wordt gehouden in Bulgarije. Over een kwartier begint in Nederland de zonsverduistering. De maan schuift dan langzaam voor de zon met rond 7:50 het hoogtepunt. Op verschillende plekken in Nederland zijn vrijwilligers van de Sterrenwacht druk mee. Bijvoorbeeld op het strand in Petten.
2: Ik wil het gevoel hebben van dat het avond wordt op een moment dat het geen avond is. Dus dat de zon weer dat het wat donkerder wordt. Dat heb ik in 1999 ook meegemaakt. Toen werd het echt helemaal schaduwrijk en de vogels gingen in de bomen op rust. Dat bijzondere gevoel, dat wil ik wel graag nog een keer meemaken. Ja.
1: In Nederland wordt zo'n 90% van de zon verduisterd. In Europa kun je de zonsverduistering het beste in Spanje of IJsland zien. Het Nederlandse dressuurteam heeft zich geplaatst voor de Olympische Spelen van 2028. Op het WK Dressuur in Aken eindigden de ruiters als 5e. Dat is genoeg voor een Olympische kwalificatie. Duitsland werd voor de 13e keer wereldkampioen. Het weer. Vanavond blijft het onbewolkt en nog lang warm. Vannacht waait het nauwelijks en is het 10 tot 17 graden. Morgen opnieuw veel zon. 30 graden op de Wadden tot 36 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: Omdat het deze week de week van de luisteraar is, willen we graag weten wat jij wil horen. Gebruik onze app en geef door titel en artiest en natuurlijk ook het liefst waarom. En dan komt jouw plaats voorbij in de week van de luisteraar op Radio Gelderland.
1: Radio Gelderland. Je hoort de zomer.

0: alleen informatie verzamelen, maar wat de regering betreft mogen ze in de toekomst ook actief optreden tegen spionage en cyberaanvallen. Aanleiding is de groeiende dreiging vanuit Rusland dat vaker spionage en sabotage onderneemt in Duitsland en in andere landen in Europa. Het parlement moet er nog mee instemmen. Het was voor de 31ste dag op rij lokaal tropisch warm. Daarmee is het hitterecord uit 1947 gesneuveld. Toen waren er 30 tropische dagen. In Maastricht liep het kwik op tot 31,5 graad. Een dag is tropisch warm te noemen als het 30 graden of meer is. Door klimaatverandering komt dat steeds vaker voor. Het Nationaal Monument voor Slachtoffers van Geweld binnen de Jeugdzorg is beschadigd. De bovenkant ligt eraf en er zitten krassen op het kleurrijke glaskunstwerk. Het monument in Apeldoorn werd pas 2 maanden geleden onthuld. Naomi van Achelen zet zich al jarenlang in voor de toekomst van het monument en is ook verbijsterd.
1: Het beeld om naar te kijken, om het kind te symboliseren. En dat is gewoon kapot. En waarom? Ik weet het niet.
0: Het is het eerste landelijke monument voor mensen die tijdens hun verblijf in de jeugdzorg te maken kregen met mishandeling, misbruik of andere vormen van geweld. Het weer vanavond blijft het onbewolkt en nog lang warm. Morgen opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden tot 36 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Gelderland. De avond van Gelderland.

Omdat het deze week de week van de luisteraar is, willen we graag weten wat jij wil horen. Gebruik onze app en geef door. Titel en artiest en natuurlijk ook het liefst waarom. En dan komt jouw plaat voorbij in De Week van de Luisteraar op Radio Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De zonsverduistering is voorbij. Rond 7:50 vanavond verdween de zon in Nederland voor zo'n 88% achter de maan. In IJsland en in Spanje verdween de zon enkele minuten in zijn geheel. Miljoenen Europeanen hebben het verschijnsel bekeken bij sterrenwachten of via eclipsbrillen. Deze vrouw keek vanuit het Noord-Hollandse kustdorp Petten en was onder de indruk.
2: Ja, zeker. Ook omdat het natuurlijk...

0: er 30 tropische dagen. In Maastricht liep het kwik op tot 31,5 graad. Een dag is tropisch warm te noemen als het 30 graden of meer is. Door klimaatverandering komt dat steeds vaker voor. In de buurt van het Belgische pretpark Plopsaland is een oude oorlogsbom ontploft. Volgens Belgische media zijn daarbij 3 mensen licht gewond geraakt. Het gaat om 2 bezoekers en een medewerker van het pretpark in de Ardennen. De bom komt vermoedelijk uit de Tweede Wereldoorlog en lag aan de andere kant van een rivier die langs het park stroomt. De explosieve opruimingsdienst gaat de resten van de bom weghalen. De omgeving is afgezet. De Nederlandse estafettezwemsters hebben bij de EK Lange Baan in Parijs een gouden medaille gewonnen op de 4x100 meter vrije slag. Oranje kwam als 5e door bij de laatste wissel, maar daarna maakte Marit Steenbergen het af. Het team met Steenbergen, Milou van Wijk, Imani de Jong en Yara van Kalmthout kwam in 3.31 en 89 honderdste over de streep. Het is het 2e estafettegoud voor Nederland op deze EK, na de winst op de 4x100 meter wisselslag voor gemengde teams gisteren. Het weer, vanavond blijft het onbewolkt en nog lang warm. Morgen opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden tot 36 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: De avond van Gelderland.

zin om erop uit te gaan en kans te maken op een elektrische fiets? Luister dan elke werkdag naar Radio Gelderland en kijk naar Rondje Gelderland op TV Gelderland. Daarin fietsen Frank en Esther langs de mooiste plekjes van de provincie. En jij vindt de antwoorden om mee te doen naar een wedstrijd voor een echte, bijzondere, mooie, dure, luxe, fraaie, waardevolle, meer dan 3500 euro kostende elektrische fiets.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Xavi staat bekend als een van de beste middenvelders. Hij won met FC Barcelona 4 keer de Champions League. Commentator Armand Afsaroglu.
2: Ik denk dat de KNVB heel blij is dat ze nu in elk geval iemand hebben gevonden. Een grote naam. Een toptrainer is het misschien niet. Kan het nog worden, maar hij heeft Barcelona getraind. Hij heeft ervaring in de absolute top. Is hij ook de juiste man op de juiste plek? Dat zal de tijd moeten uitwijzen.
1: Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Miljoenen Europeanen hebben vanavond bij sterrenwachten of via eclipsbrillen naar de zonsverduistering gekeken. Rond 7:50 vanavond verdween de zon in Nederland voor zo'n 88% achter de maan. In IJsland en in Spanje verdween de zon enkele minuten in zijn geheel. Deze Nederlandse broers waren naar Spanje gereden om de volledige zonsverduistering

0: Deze media kregen één persoon iets in het been en hebben twee anderen pijn aan hun trommelvliezen. De resten van het explosief zijn weggehaald. In Oman is een strook van zo'n 40 kilometer langs de kust vervuild met olie, zeggen de lokale autoriteiten. De olie komt van een tanker die in juni strandde. Eerder meldde de VN dat een noodplan in werking is gesteld om de olie weg te halen. Oman zegt de situatie goed in de gaten te houden. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 tot 17 graden. Morgen opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden tot 36 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: De avond van Gelderland.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

0: Radio Gelderland. Voorwaarden op audica.nl.
1: NPO Radio 1.
2: 11 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Hij heeft een contract getekend tot voor 4 jaar, tot en met het WK van 2030. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Jessegoes heeft daarvoor een nieuwe wet opgesteld. Ze zegt tegen Nieuwsuur dat defensie nu vaak wordt beperkt door regels. Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk omdat kentekens van auto's niet in beeld mogen en soms mogen loopgraven niet worden aangelegd. Ook de regels voor nachtelijke schietoefeningen zouden te streng zijn. Critici vrezen dat met de nieuwe wet onvoldoende rekening wordt gehouden met natuurbelangen en de woningbouw. Miljoenen Europeanen hebben naar de zonsverduistering gekeken vanavond. In Nederland verdween de zon voor zo'n 88% achter de maan. In IJsland en in Spanje verdween de zon helemaal. De laatste grote zonsverduistering in Nederland was in 1999. De volgende is pas in 2081. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump was Leavitt onder meer een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand. Wie haar opvolger wordt als perschef van het Witte Huis is niet bekend. In de buurt van het Belgische pretpark Plopsaland is een oude oorlogsbom ontploft. Volgens Belgische media zijn daarbij 3 mensen licht gewond geraakt. Het gaat om 2 bezoekers en een medewerker van het pretpark in de Ardennen. De bom komt vermoedelijk uit de Tweede Wereldoorlog. De explosieve opruimingsdienst heeft de resten weggehaald. De Europese Supercup is gewonnen door Paris Saint-Germain. In Salzburg in Oostenrijk werd het 2-1 tegen Aston Villa. De wedstrijd om de Supercup wordt gespeeld door de winnaar van de Champions League en de winnaar van de Europa League. Het is de 2e keer op rij dat Paris Saint-Germain de Supercup wint. Op de EK Atletiek in Engeland heeft Jonas Pijver verrassend brons gewonnen op de 400 meter. Hij

0: NOS Journaal.
1: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen. Mailen, bellen, posten, chatten, teamsen, rapporteren, notuleren, presenteren, adviseren, instrueren. Organisaties communiceren zich suf. Lo van Eck houdt ze scherp.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
1: Lo van Eck houdt jaarlijks meer dan 1000 organisaties scherp. Door mensen beter te leren communiceren. Met en zonder AI. Kijk op lovaneck.nl.
3: Lekker energiek blijf je met Vitepro. Want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
4: Bovenop de sport met Langs de Lijn en Omstreken. Of duik dieper in het nieuws met de podcast De Dag. Of geniet van de mooiste klassieke muziek op NPO Klassiek. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
5: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en een stevig evaluatiegesprek voeren.
6: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
5: En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
8: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 22 graden. Binnen zit Winfried Baaiens.
2: Autorijden is er veel goedkoper. Ze zijn al wereldkampioen. En nu krijgt Spanje ook nog eens 3 grote zonsverduisteringen in 1,5 jaar tijd. En de politiek, die doet niets. Goedenavond, welkom bij Het Oog. Het mooiste van de eclips zag je eigenlijk als je niet naar de zon keek, maar naar hoe het licht viel en al die mensen die even samen waren. We keken vanaf de straat, park, balkon of dak naar een band van parels, de diamantenring en de corona van de zon. Onze huisdichter zoekt naar zijn eigen woorden en u hoort hem aan het eind. En het gaat zo meer over de zon. Luister straks naar jonge denker Sophie van Balen over een koele stad. En over koel gesproken, de Noren deden wat wij nagelaten hebben. Sparen en beleggen met olie- en gasinkomsten. En oei, oei, oei, wat een verschil. U hoort het allemaal zo. Eerst een overzicht van het nieuws.
1: Woensdag 12 augustus.
2: Nederland heeft een nieuwe bondscoach.
3: Xavi Hernandez. De maestro dus. Of Spain's midfield.
2: Zo is het. Hij was jarenlang middenvelder van Barcelona en werd in 2010 met Spanje wereldkampioen ten koste van Nederland.
4: The best footballing team on the planet here. The first time it came to the continent of Africa is the time they have broken their duck. The final score was Netherlands 0, Spain 1.
2: Dat de KNVB Xavi heeft kunnen strikken, zagen ook kenners niet aankomen.
5: Dat hij het nu is geworden, ja, dat is toch voor eigenlijk iedereen wel een volslagen verrassing.
2: In de media deden de afgelopen weken heel wat namen de ronde.
5: Bij alle namen die genoemd werden, heb je misschien heel erg in de krochten van het geruchtenspel dit wel gehoord. Maar eigenlijk was er niemand die hier serieus rekening mee hield.
2: Ja, zegt commentator Armand Afsaroglu. Xavi is daarmee voor de tweede keer, let op, de opvolger van Ronald Koeman.

0: Hij was bij Barcelona opvolger van Koeman, die werd ontslagen. Is nu bij het Nederlands elftal opvolger van Koeman. En het is een hele interessante keus, denk ik, als bondscoach van het Nederlands elftal.
1: Oké, ABN AMRO wil dat medewerkers weer meer naar het kantoor komen. Dat zou afgesproken moeten worden in de CAO. Vakbonden willen daar wel over onderhandelen, maar...
2: Maar niet met een norm van gij zult zoveel procent van de tijd of zoveel dagen per week op kantoor te zijn, want dan wordt het een aanwezigheidsplicht.
1: Toch is dat wel wat de bank het liefst wil. Die denkt aan zeker de helft van de werkweek. Sommige medewerkers zien dat ook wel zitten.
3: Omdat je toch wel de collegialiteit mist van wat je voor de COVID had. Er was echt iedereen op kantoor, was het gewoon echt allemaal supergezellig. En nu is het eigenlijk allemaal een beetje verdeeld.
1: En er is nog een voordeel.
4: Met de collega's, lekker lunchen.
1: Ja, of op kantoor werken ook economisch gezien beter is voor de bank, dat is nog maar de vraag.
5: Waar ben je productiever? Thuis?
1: Veel Nederlanders waren in de ban van de zonsverduistering. Al moesten heel wat van hen eerst nog op zoek naar een eclipsbril. Die waren op de meeste plekken uitverkocht.
6: Mevrouw, u heeft de eer dat u de laatste 3 brilletjes krijgt.
7: Ja, goed aan.
8: Ik heb een brilletje kunnen scoren, ja.
7: Daar hebben we lang genoeg voor gewacht, 2 uur.
9: We zijn allemaal een beetje gek van alles wat er aan de hemel gebeurt.
10: Ik wil het gevoel hebben van dat het avond wordt op een moment dat het geen avond is.
11: We wanted to be in the center of the eclipse.
12: Het is echt een heel bijzonder moment, dus dat is ook waarom ik toch naar Spanje afreis.
13: I think it's pretty magical.
14: We hebben nog nooit een complete eclipse gezien. En
10: enorme hype. Ja, eigenlijk heel bijzonder.
14: Ik vind het ontzettend spannend om nu gewoon dit mee te maken.
15: It's a moment like just to connect with something bigger and watch something unique.
16: Het is een spectaculair natuurfenomeen dit.
17: Ja, dat is fantastisch om te zien.
16: Hij zit nu echt op het hoogtepunt, dus je hebt alleen nog dat sikkeltje echt aan de bovenkant.
18: Gewoon heel vet om te zien.
16: Mensen juichen, ze houden elkaar ook eventjes vast, zie ik.
17: Ja, dat is fantastisch om te zien.
19: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
20: Het zou best mooi wezen, maar het is niet zo dat ik er echt voor ga zitten om te kijken of staan. Dat doe ik niet.
1: Kijk lekker. Zit gekeken?
21: Ja, ik kon een brilletje van een collega lenen. Daardoor heb ik de kranten dus ook goed kunnen zien daarna. Mijn ogen zijn niet beschadigd.
1: Heel goed.
21: In Trouw zag ik het verhaal van Afrikaanse migranten die vrijwillig teruggaan naar hun land van herkomst. Maar eenmaal daar kunnen ze fluiten naar het EU-geld wat hen beloofd was. Een van hen zou ruim 1000 euro krijgen om een eigen bedrijfje te beginnen in Kameroen. Zo werd haar beloofd op het kantoor van de Organisatie voor Migratie, IOM, in Algerije. Maar ze wacht nog steeds op het geld en de organisatie is niet meer te bereiken.
1: Zo heeft de krant meer verhalen opgetekend. In Brussel wordt volop ingezet op vrijwillige terugkeer, omdat dat effectief zou zijn. De IOM krijgt dus geld voor elke migrant die meedoet aan het programma, maar waar het blijft hangen, dat is onduidelijk. Teleurgestelde deelnemers in Kameroen denken dat de IOM-medewerkers daar zelf het geld achterhouden.
21: Er komt toch geen centrale ontmoetingsplek voor de LHBTI-gemeenschap in Amsterdam, staat in het Parool. Er wordt al bijna 10 jaar gepraat over een regenbooghuis in Amsterdam-West. Dat had een veilige plek moeten worden voor mensen van kleur, transpersonen en mensen met een beperking binnen de gemeenschap.
1: In plaats van één centrale plek kiest de stad er nu voor om kleinere ontmoetingsplekken en organisaties te ondersteunen. Volgens het stadsbestuur is de behoefte aan een regenbooghuis minder groot dan eerder werd gedacht. Ook waren er intussen al andere initiatieven ontstaan. De gemeenteraad wil nog weten wat de jarenlange voorbereidingen van dit project de stad hebben gekost.
21: NRC trekt voor een serie langs kleine musea deze zomer. Morgen staat er een stuk in de krant over het Anton Pieck Museum in Hattem, Overijssel. Daar is te zien dat de illustrator veel meer was dan de man achter de Efteling ontwerpen. Er staan allemaal leuke feitjes in het stuk. Zo hangt er een schets waar Pieck op 10-jarige leeftijd al een prijs mee won.
1: En een onafgemaakte schets van een paar uur voor zijn dood. Ook het verhaal over zijn tweelingbroer, dat zeer opmerkelijk is. Ze hadden allebei teken- en schildertalent, maar Henry, de broer dus Pieck, nam een hele andere afslag in het leven. Hij werd in de jaren 30 spion in Duitsland voor de Russen en pas na de oorlog zagen ze elkaar weer.
21: En de Volkskrant duikt in een alternatieve studentenintroductie in Utrecht. Nu de Utrechtse introductieweek de uit is begonnen, ziet de alternatieve scene de kans schoon om studenten aan te moedigen om van het gebaande pad te wijken. Dat gebeurt met een open atelier, met rondleidingen langs kraakpanden en een afsluitende rave. We hadden gewild dat dit er was toen we zelf gingen studeren, zegt een van de organisatoren.
1: Maar hoe bereik je nou nieuwe studenten als je geen onderdeel bent van die officiële uitweek? Daarvoor rijdt een zogenoemde propaganda skelter door de stad. Om mensen naar bijvoorbeeld een kraakpand te lokken. De activisten willen overigens ook geen onderdeel worden van het officiële programma. Een van hen zegt, dan moeten we rekening houden met sponsoren en de universiteit.
19: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Maroon 5 en Memories. Het Noorse staatsfonds van gas- en oliebaten heeft in de eerste helft van dit jaar, 2026, een recordwinst van 160 miljard euro geboekt, zo werd vandaag bekend. Dat is winst uit een gigantische spaarrekening ter waarde van bijna 2000 miljard euro. Hoe krijgen ze dat voor elkaar? Ik ga het erover hebben met Gerlof de Vrij. Goedenavond.
1: Hallo.
0: Macro-econoom, beleggingsstrateeg. Dus de man waar je mee moet spreken hierover. Dit zijn toch echt astronomische bedragen. 160 miljard euro winst in een half jaar tijd. Hè? Hoe kunnen we dat een beetje in perspectief zetten?
1: Ja, het is inderdaad ongelooflijk veel. Maar dat komt omdat het fonds natuurlijk ook al in 1996 is gestart met spaarpot op te bouwen vanuit die energie, die olie- en gasinkomsten.
0: Ja.
1: En inmiddels is dat inderdaad 2000 miljard. Dat is 400% van het hele nationale inkomen van Noorwegen.
0: Ongelooflijk.
1: En kijk, ze hebben dan zeg maar in één kwartaal hebben ze ruim 9% rendement gehaald. Maar over dat bedrag is dat enorm. 160 miljard is ongeveer 30.000 euro per inwoner.
0: Ja.
1: Noorwegen heeft 5,6 miljoen inwoners.
0: Ja.
1: Ook dus hoe groter dat fonds wordt, hoe groter die bedragen zijn per inwoner.
0: Ja, en even tegenover onze overheidsbegroting gezet. 160 miljard, zouden wij daar blij mee zijn? Ik denk het wel, hè?
1: Ja, daar zouden wij wel blij mee zijn. Want ons BBP is ongeveer 1,2 miljard. Dus ja, dan heb je een enorme meevaller.
0: Ja.
1: Zeker.
0: Ja.
1: Ja. Iets van...
0: Ja, het begon al een hele tijd geleden. En eigenlijk met nieuws dat uit ons eigen land kwam, uit Slochteren. Het was de aanleiding voor ook de geschiedenis van de enorme Noorse olie- en gasbaten. We luisteren eventjes naar een fragment uit het programma Panoramiek. Dit is 1977.
2: Het begon allemaal in Nederland, bij Slochteren, in augustus 1959. Met de ontdekking van de grootste aardgasbelt ter wereld. Hier had men een indicatie dat er elders, vooral onder de Noordzee, waar men eenzelfde bodemstructuur verwachtte, wel eens nog grotere rijkdommen verborgen konden liggen.
0: Ja, Nederland was er vroeg bij. Wat gebeurde erna?
1: Ja, dus wat Nederland heeft gedaan is eigenlijk gewoon alle inkomsten hebben ze verwerkt in de overheidsuitgaven. En dat heeft eigenlijk geholpen om in Nederland zeg maar een verzorgingsstaat te bouwen. Met veel een groot sociaal vangnet.
0: Mm-hmm.
1: En die hebben dat inderdaad niet geïnvesteerd zoals de Nooren dat hebben gedaan. En de Nooren die hebben eigenlijk ook geleerd destijds van de Nederlandse fout eigenlijk.
0: Ja.
1: Dus over het algemeen werd Nederland gezien als... dat ze lijden aan de Dutch disease. Dus toch echt wel een begrip in het buitenland. En dat is dat je dus inkomsten krijgt die je zomaar krijgt, hè, gratis uit de grond.
0: Mm-hmm.
1: En die zijn uiteindelijk eindig. En dat weten we nu ook in de praktijk dat die eindig zijn.
0: Ja.
1: Maar dat die zich wel vertalen in structurele uitgaven. Dus eigenlijk heeft Nederland altijd erg veel uitgegeven... in relatie en mede ingegeven door deze inkomsten.
0: Ja.
1: En dat hadden zij gezien. En zij hebben toen gedacht van dat willen we niet. Bovendien waren de inkomsten vonden zij ook zelf wel erg veel... al op het begin ten opzichte van hun economie. En, want zij zijn natuurlijk een kleinere economie... en ze hebben meer inkomsten gehad. En zij wilden niet hun economie totaal oververgitten. Dus als al dat geld... net als in Nederland in de economie was gepompt... dan had je zeer waarschijnlijk een oververritting gehad... had je hoge inflatie gehad.
0: Ja, ja, ja.
1: En dan was hun hele concurrentiepositie moeilijk geworden. Dus nu is het zo dat ze dachten van... ja, we hebben voor ongeveer 100 jaar olie. Als we nou eens die afhankelijkheid van olie gaan vervangen... door dat geld in zeg maar goed gespreide beleggingsportefeuille te zetten... en dan... leven van het rendement. En als we dan... dat is een spending rule. Dus dat wil zeggen dat als je nou een afspraak maakt... over hoeveel je uit het fonds mag halen... Mm-hmm. Dat was oorspronkelijk 4% reëel. Dan moet, als we dan dat rendement halen... dan blijf je eigenlijk altijd dat fonds houden. En dan kun je er altijd 4% uithalen. En Dat percentage is in 2017 verlaagd naar 3%. Maar het fonds is zo gigantisch. Dus ja, als je...
0: Zo werd eigenlijk in de wet een soort begrotingsdiscipline vastgelegd. Want de verleiding vanuit de politiek zal ook daar misschien wel eens geweest zijn. Van hey, kunnen we er toch niet wat meer uithalen om, zoals het in Nederland ging, bijvoorbeeld onderdelen van de Deltawerken te betalen. Of de ambtenaren salarissen. Maar dat was dus wettelijk vastgelegd. Nu is de situatie zo dat de Noorse staat met dat fonds 1,5%, correct me if I'm wrong, van alle beursgenoteerde bedrijven wereldwijd bezit door goed investeren en beleggen en daarmee de grootste individuele belegger is door dat fonds. Want daarmee zijn ze machtig, kan ik me voorstellen. Hoe gebruiken ze die macht?
1: Ja, dus ik denk dat ze in het verleden zelfs meer dan die 1,5% hebben gehad. Maar de aandelenmarkt is zeg maar zo hard gegroeid dat hun percentage van wat ze hebben licht gekrompen is. Mm-hmm. Maar 1,5% is veel en dat geeft mogelijkheden om bijvoorbeeld bij aandelenvergaderingen je stem uit te brengen. Bovendien, omdat zij dat al lang doen, zij zijn heel snel begonnen met na te denken over hoe je goed maatschappelijk kan beleggen. En hoe je dit soort dingen, uitsluitingen eventueel, of gewoon invloed uitoefenen, hoe je dat het beste kan doen. Dus zij zijn daarin een soort wereldleider ook.
0: Ja.
1: Dus wat zij vinden, wordt ook wel naar geluisterd door andere beleggers.
0: Kijk, ja.
1: En dus op die manier proberen ze invloed uit te oefenen. Het is niet gezegd dat dat ook werkt. Ik bedoel, 1,5% klinkt natuurlijk veel, maar het is heel erg gespreid. Dus zij zijn niet bijvoorbeeld...
0: Nee.
1: Ze hebben echt een grote hoeveelheid van de aandelen. Dus overal een klein deel van de aandelen is van hen.
0: Ja, maar toch, de footprint is daar. Ik heb wel eens gehoord dat als elke Noor nu zou zeggen, we stoppen met werken, dat ze tot het eind van deze eeuw op dezelfde voet zouden kunnen verder leven. Het zijn er wel eens maar 5,6 miljoen, die Nooren. Maar zou dat kunnen kloppen?
1: Ja, dat zou kunnen kloppen, maar ik zou dan aanraden dat ze dan het land verlaten. Want wie werkt er dan nog voor wie? Hè? Dus kun je maar het beste gewoon ergens anders naartoe gaan.
0: Met een lui land. Ja.
1: En het daaruit gaan geven, zodat mensen die dat niet hebben voor jou gaan werken. En ik moet zeggen dat die Dutch disease die in Nederland is opgetreden, daar hebben zij inmiddels ook wel last van. Dus het is wel een welvarend land, maar... het is niet het meest productieve land. Hè? Dus ondanks al die inkomsten is hun economische groei behoorlijk gestagneerd. Ze hebben ook wel last van inflatie, wel wat meer dan andere landen. En hun munt is bijvoorbeeld ook heel zwak. Dus ze hebben echt wel ook wel problemen. Dus,
0: het blijft opletten, ondanks dat enorme fonds. Ondanks ook uw advies, want u bent daar ook gevraagd bij het ministerie om daar te adviseren. Nou, de Nooren zitten op een bak geld, maar voor eeuwig niet werken, dat zit er nog niet in. Gerlof de Vrij, dank voor de toelichting.

0: Ja, denk nou eens na of think. Met de vijfde regionale hittegolf in aantocht is het vooral in steden snik en snik heet. Velen weten het, velen voelen het op dit moment waarschijnlijk. In onze zomerserie Jonge Denkers doet de filosoof van vanavond onderzoek naar hete steden. Wat een timing. Welkom, empirisch klimaatfilosoof aan de Universiteit Utrecht, Sophie van Balen. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Projectleider ook nog eens van Cooling Down the City.
1: Ja.
0: Wat onderzoek je?
1: Hitte. Zomerse temperaturen.
0: Dankjewel voor dit verhaal.
1: Zomerse temperaturen in en om het huis. Dus ook op het balkon, in de tuin.
0: Ja.
1: En in de buurt. We zijn er echt mee bezig om te kijken wat maakt nou je woning en de ruimte eromheen een beetje leefbaar. En hoe reageren onze huizen en onze nieuwbouw op zomers zoals deze.
0: Ja, en zag jij dit allemaal aankomen, wat we nu over ons heen kregen?
1: Ja en nee, er is natuurlijk wel bekend dat het heel erg slecht gaat.
0: We waren gewaarschuwd,
1: met
0: zou je kunnen
1: klimaatverandering,
0: zeggen.
1: Precies. Dat deze zomer zo zou uitpakken, dat kon niemand weten, denk ik.
0: Nee.
1: Misschien bepaalde weerwetenschappers, maar dat ben ik zeker niet.
0: Nee, schrik je?
1: Ja, enorm.
0: Ja,
1: op persoonlijk niveau.
0: Mm-hmm.
1: Omdat ik echt merk dat we dit niet eerder zo hebben meegemaakt.
0: Nee.
1: En ook professioneel, omdat ik overal zie dat het eigenlijk harder gaat dan verwacht.
0: Ja. Ook de wetenschap, heeft die al voldoende een antwoord?
1: Ik denk dat er heel veel antwoorden voorradig zijn.
0: Ja.
1: Ik denk ook niet dat er per se een gebrek is aan goede antwoorden. Ik denk eerder dat er misschien een gebrek is aan goede verhalen. Ja. Waarmee die antwoorden tastbaar worden. En waarmee we ze voor ons kunnen gaan zien.
0: Ja, dat doe jij. Jij legt vast, je bent empirisch klimaatfilosoof. Dat zijn al drie woorden achter elkaar waarvan mensen denken, passen die bij elkaar? Ja, zeker. Maar dat empirisch zegt dan dat je onderzoek gebaseerd is op waarnemingen.
1: Ja.
0: Hoe ga je te werk eigenlijk? Want ik bedoel, het is heel simpel waarneembaar natuurlijk dat het heet is in de stad. Maar hoe doe je dat?
1: Verschillend. Waar ik me vooral mee bezig heb gehouden is eigenlijk de soort kennis die we opdoen van het klimaat en van de lucht om ons heen. Door daar gewoon in rond te lopen.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb dus veel observaties zelf gedaan.
0: Ja.
1: Dat is ook heel eenvoudig.
0: Ja.
1: Maar grappig genoeg wordt het heel vaak helemaal niet serieus genomen.
0: Okay.
1: Dus we zien vaak het lichaam als een bron van twijfel. Een bron van misschien zelfs fake news. Een bron van mensen die proberen te zeggen, ja, maar zo heet is het toch helemaal niet?
0: Mm-hmm.
1: En ik denk dat we in plaats daarvan best wel onze eigen fysieke lichamen wat serieuzer mogen nemen.
0: Mm-hmm. En daar bedoel je ook je eigen lichaam als onderzoeker,
1: mee.
0: Meetinstrument inzetten voor je onderzoek.
1: Ja, dus als ik ga observeren, dan observeer ik echt niet alleen maar met mijn ogen. En probeer ik ook niet alleen maar te letten op wat er zich buiten mij afspeelt, maar ook te letten op wat ik zelf ervaar.
0: Ja.
1: Dus hoe de zon brandt, hoe bepaalde luchtkwaliteit
0: voelt. En daar heb je allemaal indicatoren voor? Of in ieder geval cijfers? Uiteindelijk wil je het ergens in vertalen, neem ik aan?
1: Ik vertaal het dus niet in cijfers.
0: Oké, sorry.
1: Niet dat ik per se tegen cijfers ben. Maar ik denk wel dat die cijfers ons soms afleiden. Omdat ze heel erg uitnodigen tot het beheersen van cijfers.
0: Ja, we kijken vaak naar grafieken, naar doelstellingen.
1: Precies.
0: Daar gaat het in de nieuwsberichtgeving altijd over.
1: Ja, dus dan zie je een grafiek, die gaat omhoog. Dan denken we, oké, de CO2-uitstoot stijgt of de stikstofuitstoot stijgt. Wat gaan we dan doen? Dan gaan we die naar beneden brengen. Terwijl we volgens mij moeten vragen, nee, wat gaan we doen? Hoe kunnen we anders leven, onze samenleving anders inrichten op zo'n manier dat we niet die uitstoot als effect krijgen. Dus in plaats van sturen op het effect, moeten we een heel ander soort vraag stellen.
0: Ja. Dus misschien een beetje nog niet helemaal meer wakker zijn. De luisteraar moet vooral niet denken dat je alleen maar adaptief bezig bent, dus aanpassen aan de hitte, maar het gaat je ook wel echt over hoe je gedrag moet veranderen zodat het klimaat niet verandert.
1: Ja, zeker.
0: Ja, dus alles bij elkaar. Even een heel concreet voorbeeld. Nieuwbouwwijken, waar jij ook onderzoek doet.
1: Ja.
0: En dus veel geweest bent. Je zou denken in deze tijd, met alle waarschuwingen van dien, daar is rekening gehouden met wat er nu gebeurt. Is dat zo?
1: Nou, dat verschilt heel erg.
0: Noem eens een voorbeeld.
1: Ja, de wijk waar ik nu dit project in doe, die staat in Utrecht. En dat is denk ik een heel typische wijk voor wat er nu allemaal in Nederland gebouwd wordt. Daar zijn deels is daar goed rekening gehouden met hitte. Er wordt nagedacht over groen in de buitenruimte. Maar het zijn ook gebouwen die heel goed geïsoleerd zijn. Mm-hmm. En waar we achter zijn gekomen is dat die heel goed geïsoleerde gebouwen eigenlijk heel goed hitte vasthouden.
0: Ja,
1: dus
0: ja.
1: Als het eenmaal opwarmt, dan koelt het niet meer af. Dus nee. Wat je ziet in de data die we nu verzamelen, dat is een beetje gek. Ik werk nu dus op een project met sensoren die allemaal van die cijfers verzamelen. Mm-hmm. Maar wat je daar ziet is dat je...
0: Je kan er toch niet omheen.
1: Nee. Ik vind het ook heel leuk hoor, om ermee bezig te zijn. Dus dat mag ook gewoon.
0: Ja.
1: Wat je ziet is de huizen warmen op en 's nachts daalt de temperatuur bijvoorbeeld maar een halve graad.
0: Ja, ongelooflijk.
1: Terwijl in oudbouw, waar het misschien wel heter wordt overdag, zakt die temperatuur veel meer. Slaap je beter? Begin je de ochtend veel koeler? En dat is echt een andere situatie in die nieuwbouw.
0: Maar die huizen zijn nog bedacht in een andere crisistijd, die we ook nog misschien nog vaaglijk herinneren, maar dat er een gascrisis was. Dat je alles vooral goedkoop moet houden voor in de winters.
1: Ja.
0: Zo gaan we van crisis naar crisis.
1: Absoluut.
0: En lopen achter de zaken aan.
1: Ja, en dat moeten we natuurlijk proberen te voorkomen. Daarom vind ik het nu ook heel leuk om met dat... Ja, leuk, interessant om met dat thema van hittestress in nieuwbouw bezig te zijn. We zijn natuurlijk in Nederland enorm gefocust op het bouwen. Mm-hmm. Er wordt heel veel gebouwd. En het is echt belangrijk dat die klimaatverandering die niet meer over 100 jaar komt en niet meer over 10 jaar komt, maar die er nu al is ook, mm-hmm. dat die veel steviger meegenomen wordt in alle nieuwbouw.
0: Ja.
1: Want anders krijgen we allerlei reparatiemaatregelen die en duur zijn en weer materialen vreten.
0: En soms averechts werken eigenlijk. Ja.
1: Zeker, en allerlei mentale en sociale effecten hebben.
0: Mag ik je nog even als denker aanzetten? Voor het hele holistische gedachtegoed waar je ook voor staat. Want we noemden het al even. Je kan natuurlijk aanpassen en oplossen nadat het probleem zich voordoet. Maar wat is dan de algehele oplossing? Hoe kunnen we in het grotere plaatje nou dit probleem het beste aangaan?
1: Dat is ook nog in een minuut. Vraag.
0: Ja.
1: Waar ik eerder mee bezig ben geweest
0: filosoof,
1: is de term of het idee van een adembare toekomst, waarin ik eigenlijk probeer om te kijken van wat kan nou niet alleen een toekomst zijn die op klimaatgebied beter is, maar waar we bijvoorbeeld ook het rustiger aan gaan doen, allemaal iets minder hard gaan lopen, wat meer ruimte voor elkaar creëren, wat meer dingen op zijn beloop laten in
0: minder
1: plaats
0: gericht
1: van
0: op productie.
1: Minder productie, minder controle, minder het idee van controle van de wereld om ons heen.
0: Mm-hmm.
1: Ik denk dat een denkbeeld is dat kan helpen met een heel andere toekomst voor ons zien. Waarin we niet meer alleen reageren, maar ook echt iets nieuws vormgeven met elkaar.
0: En noodzakelijk voor een, zoals jij het noemt, adembare toekomst.
1: Ja.
0: Denk je dat het mensen lukt om ze daar nu van te overtuigen?
1: Nu op dit moment?
0: Ja.
1: Nee, ik hoop andere verhalenvertellers, cultuurmakers, schrijvers, ontwerpers, et cetera, hun hoofd aan te zetten met zo'n term als dit.
0: Ja.
1: En te kijken waar zij allemaal mee komen.
0: Ja, dat is een begin. Dankjewel voor je komst naar de studio, Sophie van Balen. Dankjewel.
1: Graag gedaan.

0: Ja, zo is het. Dit was Angèle met A Little More. En dan gaan wij nu naar Desert of the Real. Een documentaire over psychoses. 6 mensen vertellen daarin over hun psychose dus. En zo kun je eigenlijk met een paar woorden wel vertellen waar die documentaire over gaat. Van regisseur Luc Bouwman. En die gaat morgen in première. Maar ja, dat moet ik er toch even bij zeggen. Verwacht geen medische benadering. Je duikt als kijker echt in de psychose. En je gaat ook van zelfs euforie naar dieptepunt naar dieptepunt. En hier in de studio is Luc Bouwman. Goedenavond. Hey. De maker dus. En ook goedenavond Jan-Gerrit Schuurman. Een van de 6 mensen die in de documentaire te zien en te horen is. En geportretteerd worden. Wetenschapper en kunstenaar. Hè? Fijn dat u er ook bent. En ik zeg wel gemakkelijk euforie, meneer Bouwman. Daar denken mensen misschien niet zo snel aan als ze aan een psychose denken. En toch kwam het in de film een paar keer voorbij.
1: Ja.
0: Waar denkt u dat dat door komt? Dat zo'n toch een onderdeel is van zo'n psychose? Heeft u daar verklaring voor gekregen?
1: Nou, niet per se waarom dat een onderdeel is van een psychose. Maar ja. Het viel me wel op dat bij veel mensen die ik sprak aan de hand was. Dat ze in eerste instantie waren die verhalen toch heel anders ook dan het beeld wat ik verwachtte. En ik denk dat dat er ook wel mee te maken heeft dat we toch in het nieuws vaak meer horen over de momenten dat het misgaat, dat er geweld bij aan de pas komt.
0: En als het echt escaleert.
1: En ook wel over de donkere kanten.
0: Ja.
1: En deze kant is, ja, ik denk dat het in die zin laat de film zien dat die ervaringen ook heel verschillend zijn. Bijvoorbeeld Eloy Vos, een van de mensen in de film, die maakte echt dat punt ook van, ja, voor mij was het voor een groot deel juist heel euforisch. En ik had het idee dat ik allerlei dingen ontdekte die ik daarvoor niet zag. En dat ik tot allerlei inzichten kwam, was ook heel creatief. En pas later besefte
0: dat het nergens op sloeg.
1: Het sloeg ook om
0: of
1: wel weer in
0: een
1: nachtmerrie.
0: Ja, en ook, ik hoorde ook nog iemand zeggen, het gaf me ook houvast eindelijk in een wereld waar ik geen grip meer had eigenlijk. Dus ik was even blij dat ik een werkelijkheid had die ik kon beheersen. Meneer Schuurman, herkent u dat eigenlijk? Dat er ook een euforische fase in
2: zat? Nee, voor mij was dat absoluut niet het geval.
0: Nee.
2: Je hebt de film gezien, dus dat
0: zeker?
2: Ben je ook bewust. Nee, voor mij was het één lange paranoia.
0: Ja.
2: Het 24/7 angst.
0: Ja.
2: Hele zware angst. Voor mij is het het meest verschrikkelijke wat ik ooit in mijn leven heb meegemaakt. En ik hoop het ook nooit weer mee te hoeven maken.
0: Nee. U zit hier nu. Het gaat nu ook beter met u. Daar komen we straks nog even op terug. Eerst even naar het begin van die film, meneer Bouwman. Het is een hele specifieke keuze. En ook de benadering van het onderwerp is heel specifiek. Waar kwam de fascinatie eigenlijk vandaan om hierover een film te maken?
1: Ja, aan de ene kant is er wel een persoonlijke motivatie. Dat ik ook in mijn omgeving en in mijn familie heb gezien welk leed het kan veroorzaken. Ik heb zelf ook wel ervaringen gehad. Meer grenservaringen waarvan ik toch angstig was geworden. Ook bang was dat ik misschien zelf ooit psychotisch zou worden.
0: Mm-hmm.
1: Wat niet is gebeurd. Hè. Dus,
0: hoe kwam dat dan? Wat voor situaties waren?
1: Meer in mijn puberteit en ook wel onder invloed van dingen. Ik was ook aan het experimenteren met drugs, maar ook wel geïnteresseerd in filosofie. En ik probeerde hele ingewikkelde boeken te begrijpen. En
0: ja.
1: Dat heeft wel geleid ook tot een paar momenten dat ik dacht, dit gaat niet goed. Dus ik denk, dat is meer de persoonlijke achtergrond waardoor het me interesseerde. Vooral ook wel dat je als omgeving moeilijk begrijpt als het echt misgaat, wat er dan in mensen gebeurt. Dus die interesse was er. Wat gebeurt er met mensen? Nou, eigenlijk die innerlijke ervaring.
0: Ja.
1: En in het algemeen is het meer ook een soort gewoon interesse in de medemens en vanuit meer compassie eigenlijk onderzoeken. En vooral luisteren naar mensen die dit overkomt en zonder een vooropgezet oordeel of frame of agenda.
0: Ja, dat blijkt duidelijk uit de film. Meneer Schuurman, ik kan me voorstellen, u omschreef al even dat dit de zwartste periode uit uw leven is geweest. En u eigenlijk daar niet meer naar terug wil. Dan komt er een documentairemaker aan en die zegt, ik wil uw verhaal op beeld aan mensen laten zien. Dacht u gelijk, ja, dat is een goed idee?
2: Ik dacht dat niet gelijk.
0: Nee.
2: Maar ik was me er wel van bewust dat er heel veel geoordeeld wordt over mensen met een bepaalde mentale problematiek.
0: Mm-hmm.
2: Ik was op dat moment iemand die een psychose had meegemaakt. Na de psychose ook veel over gelezen. En ik vond het wel belangrijk, nadat ik me ervan verzekerd had dat Luc en ook de mensen om hem heen integer met het onderwerp gingen werken, wilde ik daar graag aan bijdragen. Hè? Uit de doos komen. Hè? Je wilt op een gegeven moment dan bijdragen aan een discussie.
0: Ja, ja.
2: En een van de sterkste bijdragen is daar gewoon openlijk over te...
0: Het werkt voor jezelf ook, in die zin? Dat het goed is om erover te praten?
2: Ja, het is elke keer weer dat ik er wakker van lig daarna. Dus ook vanavond slaap ik waarschijnlijk slecht. Mm. Maar elke keer weer als ik erover praat, doe ik een stapje vooruit. Stap vooruit. En ik leef prima hoor.
0: Ja.
2: Maar het blijft altijd bij je, zo'n psychose. Het is toch een soort trauma wat je bij je draagt.
0: Nou, dat kan me heel goed voorstellen. Ik heb uw verhaal gezien, maar daarom vraag ik het ook even. Is het toegestaan om te vragen waar de psychose over ging? Het was in 2013, hè? Kunt u dat...
2: Ja, dat kan ik wel toelichten.
0: Ja?
2: Ik was met mijn kinderen op werkbezoek in Amerika voor mijn eigen werk. Ik was daar te gast bij een laboratorium, Cold Spring Harbor Lab. En ik mocht mijn kinderen meenemen. Ik had ze een dienst verleend. Dus ik was van harte welkom en zij waren ook welkom. En een maand daarvoor, midden juni 2013 hebben we het over, had ik een angstaanval thuis. Mm-hmm. Ik leefde daarna niet in het besef dat er iets mis met mij was, behalve dat ik misschien overwerkt was. Mm-hmm. En daar in Amerika, daar kreeg ik ineens de waan dat ik achtervolgd werd. Dat mensen het op mijn kinderen hadden gemunt.
0: Door geheime diensten?
2: FBI, alles wat je je maar kunt voorstellen.
0: Yep.
2: En in de film zie je ook een stuk waarin ik dan denk, en dat is dan op dat moment voor mij echt, dat ik zou worden, dat er zou bij mijn huis zou worden binnengevallen.
0: Yep.
2: Mijn kinderen zullen worden meegenomen, in veiligheid worden gebracht en ik de gevangenis in.
0: Ja, verschrikkelijk, ja.
2: Ja.
0: Hoe lang duurde dit?
2: Nou, uiteindelijk, laten we zeggen, mid-juni begon was de eerste aankondiging. In begin augustus, tweede week augustus, daarna ging het echt mis. En het hield toen nog aan tot in oktober. Ja.
0: Hoe kwam u eruit? Was het ingrijpen door anderen? Of?
2: Ja, dat is het beste verhaal wat ik kan vertellen.
0: U begint gelijk te glimlachen. Dat is,
2: Ja, ik had het geluk ten eerste dat de moeder van mijn kinderen dacht, hier is iets niet oké. Mm-hmm. Die zette mij aan om met mijn beste vrienden contact te leggen. Drie van mijn beste vrienden hebben zich vervolgens wekenlang over mij ontfermd. En een van hen... Joachim, ik mocht nooit zijn naam noemen, maar hij is overleden in 2023, dus ik kan zijn naam nu noemen. Joachim Mowitz, die is 5 weken bij mij geweest en heeft mij letterlijk onder zijn vleugels genomen.
0: Wow.
2: En ik had een aantal dingen nodig, namelijk iemand die ik respecteerde en iemand die ik kon vertrouwen.
0: Mm-hmm.
2: En dat kon ik. En iemand die met strakke hand mij dwong om mijn medicijnen te nemen.
0: Yeah.
2: En intussen mij letterlijk 5 weken zo bij me optrok en daarvan 3 weken bij me inwoonde. En hij hield mij dus ook uit de kliniek, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, dat is op die manier gedaan gegaan, wat al eigenlijk heel wonderlijk is. Meneer Bouwman, de film laat 6 portretten zien. Het is nog maar 1 verhaal waar we uren over zouden kunnen praten. Het is geen wetenschappelijke studie, hè, moeten we even erbij zeggen. Maar toch ga je als kijker zoeken naar overlap in de verhalen. Wat uiteindelijk de aanleiding is of wat het veroorzaakt bij mensen. Hm? Komt er daar een beeld naar voren? Is het trauma? Is het 1 gebeurtenis? Of wat concludeert u?
1: Nou, je kan zien dat het verschilt. En dat er ook wel overeenkomsten zijn soms. Dus inderdaad, ik ben niet een expert. En de film baseert zich eigenlijk op de 6 verhalen die we zien in de film. Maar wat wel opviel is dat er toch bij verschillende mensen inderdaad opbouwende stress is of werkdruk is. En waarschijnlijk zijn er meerdere dingen aan de hand.
0: Ja.
1: Maar je voelde wel dat er een soort toenemende druk was geweest. En in het geval van Jan Gerrit bijvoorbeeld was er ook echt een fysieke aanleiding. Dat is er soms ook. Maar bij anderen was er ook bijvoorbeeld sprake van geweld. En Calypso in de film die haar broertje had verloren, dat eigenlijk niet goed kon verwerken. En dus je merkt dat er, ja, je krijgt ook het gevoel dat er misschien toch niet zo heel veel nodig is om
0: in een glijdende schaal te komen.
1: Ja,
0: dat vond ik ook heel angstaanjagend, eerlijk gezegd.
1: Ja.
0: Heeft u de andere portretten eigenlijk kunnen kijken of durven kijken?
2: Ja, ik heb alles gezien. Ik heb ook,
0: is het voor mensen die in psychose of in de buurt hebben gezeten überhaupt een film om naar te kijken? Want het is zo indringend.
2: Ja, ik denk het wel. Ja? Misschien niet als je er nog in zit.
0: Nee, dat is misschien niet zo'n goed idee.
2: Maar
0: nee.
2: Zeker als je familie bent en het hebt meegemaakt op een afstand. Maar ook voor de mensen die het zelf hebben meegemaakt. Ja. Kijk, waar Luc in mijn ogen in is geslaagd, is van ons allemaal alle zes mensen te maken. En je ziet ook, dat is jou ook opgevallen, het is niet zo dat je de ene dag psychotisch bent en de andere dag niet meer. Het is iets wat zich ook verweeft met de rest van je leven. Met wat er ervoor zich heeft voorgedaan. In mijn geval specifiek was het een schildklier die was uitgevallen. Ja. Dat werd veel te laat gediagnosticeerd. Maar ook daarna zie je, ook bij ons allemaal, dat die psychose doorwerkt. He, Simon, de muzikus, ja. Die nu muzikus is.
0: Ja. Die zichzelf bedacht dat hij een heel goed dirigent was. Dat was hij toen nog niet. Uiteindelijk heeft hij zich toch in die wereld gewerkt. Zo kan het ook gaan. Het is een prachtige film. Ga vooral kijken, zou ik zeggen. Dat mag ik volgens mij niet zeggen als NOS-presentator, maar ik doe het gewoon wel. The Desert of the Real van regisseur Luc Bouwman. Meneer Schuurman, meneer Bouwman, dank dat u hier was.
1: Dank je wel.
0: Blijf lekker zitten, want we gaan het over daten hebben. Over overgangen gesproken. Tussen de vele dating-apps die de wereld had, was er één opvallende. En dat was Bumble. En die had een eigen kenmerk. Het eerste contact tussen vrouw en man, voor mensen die dat niet kenden, moest uitgaan van de vrouw. En dat maakte het echt een unieke app. Maar die regel heeft Bumble vandaag losgelaten. En dat is interessant, want waarom doen ze dat? Mediawetenschapper Linda Duits is hier van de Universiteit Utrecht. Linda, goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Jij bestudeert ook dating-apps. Ja. Even naar die regel van Bumble in het begin. Toen het blijkbaar nog allemaal goed ging, in 2014 was dat. Waarom mocht de vrouw bepalen hoe het schip zou varen verder?
3: Nou, om de vrouw te beschermen eigenlijk. Met het idee dat het een heleboel werk zou schelen en een heleboel ruis op de lijn. Van mannen die eigenlijk random matchen.
0: Ja, een klacht van vrouwen.
3: Een klacht van vrouwen. Ja. Ja, om dat dus tegen te gaan. Kijk, en je zag in die tijd dat apps aan het zoeken waren naar unieke eigenschappen, wat je al zei, om zichzelf te onderscheiden in die markt, om een graantje mee te pikken van die markt.
0: Om klanten te trekken, ja.
3: Dus elke app heeft eigenlijk net weer andere technologische eigenschappen, affordances noemen we dat, die bepaalde manieren van gebruik mogelijk maken om op die manier mensen binnen te trekken.
0: Ja. En die regel wordt nu losgelaten. Want je zou zeggen, dat maakte ze uniek. Waarom nu niet meer?
3: Ja, dat is heel gek eigenlijk, dat ze dat loslaten. Omdat, dan gaan ze dus veel meer lijken op die andere apps. Ja. En wat we zien is dat al die apps hebben het moeilijk. Mensen zijn swipe-moe.
0: Is dat zo?
3: Wordt wel gezegd. Ja, dus er wordt heel erg veel geklaagd over dating-apps. Vooral jongeren zouden er klaar mee zijn. Eigenlijk is iedereen er wel een beetje klaar mee.
0: Is het ook echt het gebruik van dating-apps neemt af?
3: Het gebruik van dating-apps neemt af. En Bumble had, geloof ik, een keldering van 13% in gebruikers. Dus ook best wel pittig. Dus ze moeten ook echt wel iets doen.
0: En wat is swipe moe? Ik bedoel, ik kan me er iets bij voorstellen, maar dat de liefde kwam niet.
3: Nou, de liefde. Dat? Ja, kijk. Sommige mensen zitten op die apps voor liefde. Sommige mensen zitten voor seks. Veel mensen zitten voor iets wat daar tussenin zit. Ja. En die liefde die komt natuurlijk in sommige gevallen. Vinden mensen dat. En er zijn genoeg mensen die elkaar kennen via een app. Maar het is ontzettend veel werk. Dus je moet eindeloos eigenlijk swipen. Dat swipen voelt ook alsof je door een soort catalogus aan het heen bladeren bent van goederen eigenlijk. Hè? Dus je reduceert mensen tot goed. Elke keer denk je, bij de volgende pagina, bij de volgende swipe is er een beter exemplaar. Mm-hmm. En dan moet je een gesprek beginnen met iemand, een gesprek onderhouden met iemand. Je moet uiteindelijk gaan afspreken. Dus er gaat ontzettend veel arbeid zitten.
0: Ja, gewoon heel veel tijd.
3: Ontzettend veel tijd in dat daten.
0: En het is misschien ook niet het doel van die apps dat je echt de ware liefde gaat vinden, dat je van de markt verdwijnt.
3: Nee, dus voor zo'n app, die willen dat een bepaald percentage natuurlijk succesvol is. Ja. En dat een bepaald percentage keer op keer maar terug blijft komen. Ze willen dat er een grote hoeveelheid kwaliteitssingles is. Er moeten ook voldoende vrouwen zijn.
0: Het zijn
3: meer mannen die op die apps bereid zijn om te betalen. Dus er moeten voldoende vrouwen zijn, in het geval van heteroseksuele matches. Om die mannen die belofte te kunnen doen. Dus die swipe-moeheid die zit in de hoeveelheid werk. Maar die zit dus ook in wat het eigenlijk met je doet, zo'n dating-app. Dus dat reduceren tot handelsgoed. Maar ook allerlei andere dingen die ermee gepaard gaan. Dus bijvoorbeeld het ghost. Hè, dus eigenlijk niks meer van jezelf laten horen. Dat is iets wat die technologie, die manier waarop die app is ingericht, heel erg in de hand werkt. Ja. Terwijl eigenlijk niemand wil zo behandeld worden.
0: Nee, snap ik. Jij zegt, en daar kijk ik even van op, er is swipe-vermoeidheid, maar dan zou er ook een alternatief moeten zijn. Wat is dan het alternatief voor het swipen geworden voor de jongere generatie?
3: We zien dat jongeren dus eigenlijk zoeken naar nieuwe manieren. Dus ik vind het heel interessant om te zien dat allerlei dingen van toen ik jong was in de jaren 90 weer terugkomen.
0: Ja, dus wat is dat? Flirten? Oldschool flirten?
3: Nou, dat vinden ze nogal moeilijk. De speed date events zie je veel terug. Die georganiseerd worden. Bijvoorbeeld in kroegen of in clubs. Er wordt nu veel op hobby's ingezet. Dus dat is op TikTok. Helemaal een ding. Hobby matchen. Terwijl je zou denken, ja, dat is eigenlijk heel logisch. Hè? Dus als jij van voetbal houdt, dan is het een hele logische plek om op voetbal te gaan, om daar je geliefde te vinden.
0: Maar dit is toch fantastisch nieuws? Want ik bedoel, ik ken menig bar of club waar geklaagd wordt dat er niemand meer komt, omdat iedereen thuis op de bank zit te flirten.
3: Ja, dus
0: via apps. Dus dat gaat weer terugkomen.
3: Nou, voor die bars en clubs is het dus ook interessant om dat te organiseren, omdat zij te maken hebben met teruglopende bezoekersaantallen. Maar wat ik constateer is dat er dus heel veel jongeren zijn die graag iets anders willen. Maar iets willen is ook nog niet hetzelfde als iets kunnen. Dus jongeren vinden het ontzettend moeilijk om in het echt, zeg maar, offline een blauwtje te lopen. Dat doen ze liever online.
0: Want dat is nog harder, toch? Of dat weet ik eigenlijk niet.
3: Ze vinden het in het echt, dus offline vinden ze het harder. Ze vinden het heel moeilijk om op mensen af te stappen. Dus wat je ziet, is dat ook een soort van die vaardigheden die mijn generatie in de jaren 90 had, om in een café op iemand af te stappen. Hey, kom hier vaker. Maar ook het incasseringsvermogen wat daarbij gepaard gaat, dat die jonge generatie dat mist en dat ze dat heel moeilijk vinden. Sowieso zie je dat jongeren best wel klaar zijn met hun telefoons. Dus ze zijn heel erg bewust van alle negatieve effecten van sociale media, van die smartphones. Ze zoeken naar allerlei manieren om offline te gaan. Maar ja, misschien kunnen ze daar ook wel een beetje een handje hulp bij gebruiken.
0: Ja, en die hulp moet komen van ondernemers, verenigingen die daar dingen voor moeten gaan inrichten.
3: Nou ja, kijk, die dating apps die vinden het niet leuk. Nee. Dus die gaan natuurlijk alles proberen om de jongeren daar te houden. Ja. Bijvoorbeeld met AI. Lokale ondernemingen proberen hier ook een slaatje uit te slaan door dit soort events op te zetten. Ik zou zeggen, de hulp moet misschien ook een beetje komen van ons. En dus van mensen
0: ons
3: die.
0: Ons zijn dan?
3: Nou ja, mensen zoals jij en ik, hè, dus die misschien wat ouder zijn.
0: Millennials.
3: Ik ben een Gen X'er.
0: Oh, sorry.
3: Dus nog ouder, om toch ook te vertellen eigenlijk hoe dat was en mensen misschien een beetje te leren in hoe je dat ook weer doet.
0: Linda, dankjewel. We gaan nog eventjes naar mooie woorden aan het eind, want een groot deel van Europa keek vanavond naar de ondergaande zonsverduistering rond 8 uur.
4: Het is 11:55.
0: En omdat het dan 11:55 is, gaan we naar onze huisdichter Ingmar Heidse. Goedenavond, Ingmar.
5: Goedenavond.
0: Hoe heb jij de gedeeltelijke eclips beleefd?
5: Ja, we zijn in de achtertuin gaan zitten met z'n allen, met het hele gezin, met onze rug naar de zon. We hebben vooral naar de schaduwen gekeken en het zilveren licht. Ik vond het geweldig.
0: Okay. Wat heb je ervan gemaakt?
5: Eclipse, voor Jente Anne Heidse. We fietsten langs de Gageldijk en het begon, zei hij. Ik zag nog niks. Hij duwde me vooruit. Mijn vader is een hand van snelheid op mijn rug. We stoven naar de zon in langzaam zilver wordend licht. Het kan gaan waaien, had hij uitgelegd. De schaduw wordt een scène uit een film waarin ze doen alsof het nacht is, maar je kunt de dag nog zien door alle filters heen. Misschien raken de vogels in de war en wordt het minder warm. Niet kijken, want je hebt je ogen nodig, nog heel lang. Het donker draait vanzelf voorbij. Geweldig en gewoon, een klok, een wonder, nutteloos, niets en alles tegelijk. Net zoals wij. Je maakt het pas weer mee wanneer je 65 bent. Wanneer je wil, denk dan aan mij.
0: Heel mooi, heel mooi, heel mooi. Ingmar Heidse over de eclips van vandaag. Dankjewel, Ingmar. Morgen presenteert Lucella Carrasso het oog. En in Nooit meer slapen gaat Femke van der Laan in gesprek met fotograaf Bieke de Porter. Een hele fijne nacht.

0: Radio 1.
1: Human, de publieke tribune, met Koen Verbraak.
2: Sommige mensen krijgen er pas op latere leeftijd mee te maken. Anderen veel eerder dan ze ooit hadden verwacht. Het verlies van een ouder, een broer, een zus of een partner. Hoe geef je op jonge leeftijd een plek aan zo'n ingrijpend verlies? In de publieke tribune praat ik met mensen die al op jonge leeftijd afscheid moesten nemen van iemand die onmisbaar voor hun was. Over de impact van rouw op een leven dat nog volop in ontwikkeling is.
1: De publieke tribune. Zaterdagmiddag om 3:00.
0: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
3: Ster.
4: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
5: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
6: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
8: Tuurlijk wel!
7: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
9: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4.000 euro? dewarmte.nl.
10: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, eet smakelijk voor straks.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
10: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
13: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
14: Reis weer met Golden eSIM.
15: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
13: Download de app of ga naar goldeneasin.com.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
16: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. De grote pensioenfondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel hebben een positief resultaat behaald op de beurs. De pensioenuitkeringen kunnen daardoor volgend jaar naar verwachting iets omhoog. In het nieuwe stelsel hebben deelnemers individuele pensioenpotjes die op verschillende manieren worden belegd. Vooral dankzij aandelen in kunstmatige intelligentie behaalden de fondsen Zorg en Welzijn, Metaal en Techniek en BPF Bouw rendementen tussen de 4% en 6%. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Jesselgus heeft daarvoor een nieuwe wet opgesteld. Jesselgus zegt tegen Nieuwsuur dat defensie nu vaak wordt beperkt door regels. Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk omdat kentekens van auto's niet in beeld mogen komen en mogen soms geen loopgraven worden aangelegd. Ook de regels voor nachtelijke schietoefeningen zouden te streng zijn. Critici vrezen dat met de nieuwe wet onvoldoende rekening wordt gehouden met natuurbelangen en woningbouw. En op de EK Atletiek in Engeland heeft Jonas Vijvers verrassend brons gewonnen op de 400 meter... Hij liep een Nederlands record, 44 seconden en 41 honderdste. Het zilver ging naar Fransman Mohamed Kunta. Matthew Hudson-Smith uit Groot-Brittannië won zijn 3e EK-goud. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden en tot 36 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn

Omdat het deze week de week van de luisteraar is, willen we graag weten wat jij wil horen. Gebruik onze app en geef door titel en artiest en natuurlijk ook het liefst waarom. En dan komt jouw plaat voorbij in de week van de luisteraar op Radio Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde via Rotterdam en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump was Leavitt een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand en wie de nieuwe perschef van het Witte Huis wordt is niet bekend. Gepensioneerden van de grote pensioenfondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel krijgen volgend jaar mogelijk een iets hogere pensioenuitkering. Vooral dankzij stijgende aandelen in AI behaalden de fondsen Zorg en Welzijn, Metaal en Techniek en BPF Bouw rendementen tussen de 4% en 6%. In het nieuwe stelsel hebben deelnemers individuele pensioenpotjes die op verschillende manieren worden belegd. De daadwerkelijke gevolgen voor de pensioenuitkeringen volgend jaar worden eind september duidelijk. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus tot zaterdag.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In de Verenigde Staten worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op 1 dag 3 mensen geëxecuteerd. In de staten Tennessee, Alabama en Oklahoma staat een voltrekking van de doodstraf met een dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op 1 dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010. Toen ging het om Louisiana, Ohio en Texas. Dit jaar zijn tot dusver 19 veroordeelden geëxecuteerd in 4 staten. Vorig jaar waren er in totaal 47 executies en dat was het hoogste aantal sinds 2009. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Jesselgus heeft daarvoor een nieuwe wet opgesteld. Jesselgus zegt tegen Nieuwsuur dat Defensie nu vaak wordt beperkt door regels. Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk omdat kentekens van auto's niet in beeld mogen komen en mogen soms geen loopgraven worden aangelegd. Ook de regels voor nachtelijke schietoefeningen zouden te streng zijn. Critici vrezen dat met de nieuwe wet onvoldoende rekening wordt gehouden met natuurbelangen en de woningbouw. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en hij noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.